0: onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaap en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

Avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio. Can't touch this. You can't touch this.

0: FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

beautiful voice, Neil Diamond. En what a beautiful noise is dit dan toch ook. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Nee, ik sta niet in het bos. Je zou het misschien wel denken. En dat zou ik misschien ook wel willen. Dat wordt wel een nat bos trouwens, want ik ben hier ongeveer naartoe komen zwemmen. Goedemorgen, by the way. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Maar ik ga het vanmorgen met je hebben over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. We hebben straks de winnaar van Nederland.

We mogen hem graag horen en ook ontvangen in de studio, want dat komt geregeld voor. Niet voor één keer hier bij ons station. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wat fijn dat je er bent trouwens. 13 minuten over 6 is het inmiddels geworden. Bijna 14 over 6, de tijd tikt door. Zometeen eens even kijken wat de voorkanten van de kranten bieden. Wat schrijven de landelijke ochtendkranten op hun voorpagina's? Ik ga het je zo meteen vertellen. Ze zijn een beetje nat. Het was een beetje zwemmen hier naartoe, heb ik al gezegd, in de uitzending voor morgen. Het was behoorlijk nat en dat is het nog steeds. Meer over het weer gaan we vandaag horen van Grieto Spannenburg. Ook in Utrecht is wakker natuurlijk. Nou, en ik riep al, het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. De uitslag is bekend. Ik ga straks in de uitzending bellen met de winnaar. Maar ook met de bedenker van het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. De vogelgeluiden, die proberen we wel te ontfutselen. Want ja, het is dus de bedoeling dat je dit zelf kunt imiteren. Nou, je kent de oude grap natuurlijk wel van Polifinario. Of de kroet van lang geleden. Daar komen we er zeker op terug. En op Facebook, als je er al bent. Leuk dat je er bent. En verbonden bent met Radio M Utrecht. Ook op de Radio M Utrecht Facebookpagina gaat het over spelletjes. Want welke spelletjes speel je graag? In IJsselstein is het namelijk morgen spellensensatie. Ook daar zullen we het nog even over hebben. Ja, wat vond je of wat vind je nog steeds leuk? Ouderwets sjoelen. Het spelen van het spel Levensweg, backgammon of toepen. Of doe je een ander spel? Ik ben heel erg benieuwd. En niet alleen ik, maar Aart ook vanmiddag in Utrecht komt thuis. Zal er graag een beetje over doorpraten. Dus welke spelletjes vond je nou vroeger leuk? Patience doe je zelf. Klaverjassen doe je met meerdere mensen. Minimaal twee, maar met vier is leuker, geloof ik. Even wat reacties die nu al binnen is gekomen zijn. Dat is logisch, want bij Harry de Haan in Brisbane, ofwel in Brisbane in Australië, down under, good afternoon Harry. Daar is het dus middag. En die heeft wel eventjes hun gedachten laten gaan. Ik denk aan het spel Two Up, zegt hij. En Two Up is een traditioneel Australisch gokspel waarbij een aangewezen spinner twee munten, meestal Australische pennies, in de lucht gooit. En hoe dat verhaal verder in elkaar steekt, kun je lezen op de Facebook van Radio M Utrecht. Reageer daar, of je kunt reageren via de RTV Utrecht app.

June Lodge en Prince Mohammed. In 1982 verscheen dit nummer, dat overigens al lang daarvoor gemaakt was. Maar het was in deze reggae-jas gestoken. En toen was het een groot succes. Leuk om dat weer eens te horen in Utrecht, de Zwakker op Radio M Utrecht. En een hele goede morgen. Het is 8 minuten voor 6:30 geworden. De kranten van deze vrijdag de 5 juni. De voorkanten, wat brengen ze naar voren? Nou, we beginnen met een naar verhaal. Een verschrikkelijk verhaal op de voorkant van het Algemeen Dagblad. Het gaat over het misbruiknetwerk dat opgerold is. Gedrogeerde vrouwen verkracht, video's online gedeeld. Zo staat er ook bij het artikel met grote letters. De politie heeft 4 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar een groep die vrouwen drogeert en seksueel misbruikt. Dan Bernard in de barakken. Voorkant, voorpagina. NRC. Ik moest even kijken of ik alle kranten hier had. Ja, onderwijl. Seksuele intimidatie, diefstal en slechte hygiëne in het AZC in Tronten. Een groot artikel hierover. Verwijzing vanaf de voorpagina naar pagina 10 en 11 vandaag. Verder brengt Trouw het nieuws. Voor tienduizenden asielzoekers dreigt een lange stilstand in het AZC. De wachttijd voor asielzoekers die nu al in Nederland zijn kan oplopen tot 10 jaar. En daar valt bij mij weer even een stilte. En misschien bij jou ook wel. Onder hen zijn veel minderjarigen. Gisteren was er over gesproken, werd er uitgebreid over gesproken. Vandaag nog uitgebreid doorgesproken in Trouw. Op de voorkant van de krant. Zo'n 50.000 asielzoekers die wachten nog in Nederland of ze wel mogen blijven. Hun wachttijd kan vanaf 12 juni oplopen tot 8 à 10 jaar dus, zoals ik al zei. Het Europees Migratiepact gaat dan in, waarna nieuwe gevallen voorrang krijgen. En vandaar die opstroping dan tot wel liefst 10 jaar. De Volkskrant die heeft het over uit de ban. J treedt weer op in Arnhem, ondanks zijn antisemitische uitlatingen. Michael Jackson is weer te zien in de bioscopen en te horen op de radio. Ondanks de beschuldigingen van kindermisbruik. En in Nederland beleefde Leeuw Kleine een, zeg maar, glorieuze rentrée. Ondanks de mishandeling van zijn vriendin. Waar komt dit ontcancelen nou ineens vandaan? Ontcancelen, wat een mooi woord. Maar ja, waar gaat het om? Veel mensen zijn klaar met die schaamte en cancelcultuur die soms ook wat hypocriet voelt. Wie ben jij om te zeggen dat deze persoon geen tweede kans verdient? Zo stelt de Volkskrant op de voorkant. En als laatste even naar de Natte Telegraaf. Even een tip voor de krantenbezorger in Utrecht. En al van die van ons. Zorg dat er zit een mooi om dit pakket met kranten. Het zijn er 5 landelijke ochtendbladen. Plastic, maar als je dat een half uurtje buiten laat liggen. Schuif het even onder de luifel. Dan is dat misschien beter. Want ondanks dat kan ik deze krant al bijna niet meer vasthouden. Zo nat is die geworden. Dus een tip, ietsje verder doorlopen als het kan. Dat zou heel mooi zijn. En als ik er al ben, krijg je van mij een kopje koffie. Dan de volkant van de Telegraaf dus. Want alarm om de welvaart is de kop. Het roer moet om met investeren. Het piepende en krakende stroomnet dreigt samen met verouderde bruggen, spoorlijnen en digitale netwerken een rem te zetten op de Nederlandse economie. En om de welvaart op peil te houden, moet Nederland tot het jaar 2040 zo'n 690 miljard euro investeren in betere infrastructuur. Ook daar worden we een beetje stil van, want dat is niet nogal een bedrag. Nou ja, als we alle salarissen bij elkaar leggen, komen we er nog niet bij volgens mij. Ja. Dit is Utrecht is Wakker, richting 6:30. Het weer van Grieta Spannenburg in het kort. En voor die tijd...

0: nou iets waar ik je voor kan wakker maken? Mij kun je ervoor wakker maken, hoor. En ik sta elke dag om 4:15, 4:45 op. Maar als je een uurtje eerder zegt, hey, hier is Steely Dan, dan zeg ik, wauw, lekker. Walter Becker en Donald Fagen in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 6:30 intussen geworden.
1: Utrecht is wakker met Bob.

de jaren 90 zijn lekker. In de jaren 80 en de jaren 70 en de jaren... Natuurlijk van alles en nog wat. De muziek van de jaren 60 tot de muziek van vandaag de dag. Je hoort het allemaal bij Radio M Utrecht. Ook op deze vrijdag. Ja, de hele week hebben we kunnen genieten van de verslagen van Robert-Jan Boy vanuit Frankrijk. Van de Alpe d'Huez. Gisteren was de dag. We gaan zo meteen terugblikken. In Utrecht is wakker nu Elton John.

0: 1974 en zij werd populair door hem, Elton John. En Kiki D, dus wat dadelijk het over Kiki D door Elton John een beetje naar voren geschoven. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is er tijd voor. Een lekker kopje koffie erbij, want dat is wel nodig als je zo vroeg opstaat. Sterker nog, Robert Jan Boy in Frankrijk bij de Alpe d'Huez. Goedemorgen, bonjour.
1: Goedemorgen Bob, terwijl ik hier praat, krijg ik een kop koffie.
0: Goed zo, goed zo.
1: Très bon café, ja.
2: Excellent, c'est le meilleur café de l'hôtel Odalis.
1: Ah, de beste koffie van het hotel, krijgt, ja. Zegt deze meneer.
2: Attends,
1: het heeft een peu de sucre. Ah, kijk meneer, heeft ook een...
2: C'est important pour le interview, hein.
1: Ja, très important pour l'intelligence, et cetera. Ze zei een lepeltje en Frans, hè? Nou, dat is te moeilijk.
2: Ja. Alors, merci. En français?
1: Oui,
2: Vous
1: voulez que je vous dise en français? Qu'est-ce que c'est en français?
2: Ça, la cuillère.
1: La cuillère, ah.
2: Spoon. Spoon.
1: De spoon, de cuillère. Okay. Ja, cuillère.
0: De lepel.
2: Ja, ja. Le sucre.
1: Le sucre,
2: après,
1: oui.
2: Après, vous allez être en forme. Parce que le sucre, ça monte à la tête.
1: Ja, à la tête, ça va.
2: Et ça fait la tu sais l'électricité dans le cerveau.
1: Oui.
2: Comme ça, vous posez les bonnes questions.
1: Ja,
2: good interview.
1: Ja, good interview, ja. Okay. De Hollandais aan Alpe d'Huez. Qu'est-ce que c'est de beaucoup de Hollandais ici à l'Alpe d'Huez?
2: Que ça.
1: C'est beau.
2: À l'Alpe, magnifique. Excellent. Très sympa. Très sympa.
1: Ah.
2: Très bien élevé. Très poli.
1: Oui.
2: Magnifique clientèle.
1: Oui. Et les actions Alpe d'Huez, hein?
2: Alpe d'Huez.
1: Pour les actions, pour la course.
2: Humanitaire, pour les handicapés.
1: Oui, le cancer, hein?
2: Le cancer.
0: Robert Jan, Robert Jan. Deze Franse medewerker van het hotel is goed wakker, dat mag duidelijk zijn.
2: Le temps, splendide.
1: Merci.
2: Bonne journée.
1: Merci. Nou, je hoort het, Rob.
0: Hij is goed wakker, zeg ik al. Ja, dat is mooi. Hij luistert vast. Hij luistert vaak gelijk naar Utrecht is wakker. Dat kan niet missen. Het leuke van Fransen is over het algemeen dat ze het ook, en dat heb jij ook ervaren de afgelopen dagen, dat ze het vooral in het Engels gaan proberen. Vroeger was het echt dat ze alleen maar Frans tegen je spraken, zoals ik deze Fransman ook hoor spreken in zijn moedertaal. Vind ik alleen maar heel erg leuk. Maar ze doen het heel vaak in het Engels, hè? Dan ga je ook in het Engels antwoorden, volgens mij.
1: Dat maak je inderdaad mee, ja. Dan zit je uiterste best te doen en probeer je op een woord lepeltje in het Frans te komen. Ja, dan komt hij met de spoen aan. Ja, zo gaat dat.
0: Ja, ja,
1: maar
0: ja.
1: Inderdaad, hele aardige mensen hier. Dat merk je overal, hoor. Hier in en rond Boek d'Azan, Alpe d'Huez. En er zijn Nederlandse genoeg. Ik zei het al, 5500 deelnemers.
0: Nou.
1: En natuurlijk nog de aanhang wat erbij hoort. Maar ja, vandaag wordt alles weer opgebroken. Verschillende mensen zijn ook al naar huis, onderweg.
0: Ja.
1: Naar Nederland. Dus het evenement is afgelopen met een heel mooi bedrag, hè, wat gisteren bekend is gemaakt.
0: Wil je het nog een keer zeggen? Weet je het exacte
1: eindstand?
0: Ja?
1: Nou, ruim 25 miljoen euro.
0: Wow.
1: Even uit mijn hoofd, 25 miljoen. 20.000 en dan nog een bedrag. Nou, vorig jaar was het 19 miljoen.
0: Ja.
1: Dus dat is toch een significante verhoging.
0: Mega, mega. Heel veel media-aandacht is er ook geweest voor al die Nederlanders die zich voor het goede doel, in dit geval geld inzamelen door die berg op te gaan, hebben bijeengebracht. Zoveel geld. Geweldig om dat te mogen horen. Gisteren was dan zeg maar de dag dat iedereen die beklimming ging doen, al dan niet dat ze het al even hadden geprobeerd of een paar keer hadden gedaan. Dat was dan. Er gaan nu mensen naar huis, Robert-Jan. Toch gaan we je vandaag een paar keer horen in Utrecht. Is wakker nog, hè?
1: Ja, want wij hebben natuurlijk mensen uit de provincie Utrecht gevolgd, zoals Lisbeth Rijmakers en Leon Rijmakers. Verre familie van elkaar, van het Antonius Ziekenhuis
0: Nieuwegein,
1: ja. Utrecht. En we gaan, Utrecht zit het ook. We gaan terugblikken, in ieder geval met Lisbeth Rijmakers om 19:30. Dan komt ze hier naar het Palais des Sports, de Angoralp, zoals het tegenwoordig heet.
0: Uh-huh.
1: En dan gaan we even kort praten over de dag van gisteren. Hoe het ook bijvoorbeeld met Leon is gegaan. Die zou hem 6 keer oprijden. Is even kijken of dat gelukt is. Nou, verder hoop ik even via de telefoon te praten met Rogier Sluiter. Want die is al onderweg. Die is 4 uur of zo vannacht vertrokken naar Nederland.
0: Dat was de patatbakker?
1: En hij is van de patat.
0: Ja,
1: hij heeft kilo's, de patatbakker. Kilo's en kilo's patat heeft hij gebakken. Ook voor het goede doel, hè, want de opbrengst is voor Alpe d'Huez. Dus de kankerbestrijding. Dus wil ook bij hem ook even te spreken. En vervolgens ga ik naar Dal om verder te praten met Martien van Zijl onder meer en Gerard Mokking en zijn vrouw uit Nieuwegein en Oudijk. Ja, en ja. Martin, gisteren jarig.
0: 66 geworden.
1: Ik weet niet precies of dat gelukt is. 66 geworden. Maar ook die belevenissen, Gerard maakt het allemaal van eer voor het eerst mee. Dus even kijken hoe nu de vlag erbij hangt. The day after.
0: Ja, en hoe voel jij je trouwens? Want dat vergeet ik te vragen. Ja, nou had ik je al eventjes aan de lijn voordat je in de uitzending kwam. Maar ik hoor in je stem dat die behoorlijk belast is. Want je hebt zoveel verslagen gedaan, ook voor Radio Alpe d'Huez. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, nou, het gaat op zich goed, maar wel een beetje bijkomen. Want inderdaad, gisteren was een hele drukke dag. Mm-hmm. Want ik werk ook voor het gelegenheidsstation Radio Alpe d'Huez. Oui. Wat hier ook wordt gemaakt. Ik heb natuurlijk voor RTV Utrecht het een en ander gedaan, zou je kunnen zeggen. En gistermiddag ook voor Radio 5 nog twee bijdragen.
0: Ja.
1: En dat allemaal tijdens de samenhorigheidsklim, die heb ik gefietst. Mm-hmm. Nou, je moet je voorstellen, het was overdag mooi weer. Maar op een gegeven moment vanaf een uur of drie begon het echt keihard te regenen.
0: Ja.
1: Ja, toen ben ik vanaf de top naar beneden gegaan op de racefiets. Dan kom je al doorweekt aan in het dal, waar dat keerpunt is, de starttent. En vervolgens is het daar om 5:00, dus ja, de laatste klim van de dag gestart. En ik ben meegefietst, ook weer in de stromende regen.
0: Ja.
1: En het was nogal frisjes op een gegeven moment natuurlijk. Dus ik heb de afloop wel een 30 minuten onder de douche gestaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het was wel mooi om mee te maken.
0: Ja, het is een behoorlijke belasting.
1: Maar je begrijpt, het zou maar zo'n beetje kunnen dat het een beetje op de stem slaat.
0: Ja, nou, dat kan ik horen.
1: Maar ik heb dat kopje koffie in mijn handen hier.
0: Het is nog vroeg in de ochtend, precies. Nou, ik vind het fijn om je nu al gehoord te hebben. Fijn dat het goed met je gaat. We horen je verderop in Utrecht is wakker. Ik neem ook even een bakje trouwens. Lekker wel, eigenlijk.
1: Uitstekend.
0: Tot zometeen.
1: Erbij. Prima.
0: Ja, na 7:00, Robert-Jan.
1: Even je spoel naar raken.
0: Ja, zeker weten. Dankjewel, Robert-Jan. Tot zometeen. In Utrecht is wakker nu. VOF de Kunst.

0: lekker. Ze komen zo weer voorbij, die klassiekers uit je speakers. Martha Reeves en Dancing in the Street. Het is 7:09. Dit is Radio M Utrecht. En hier is ze, Greta Spannenburg.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Greta. Ik ga even klachten indienen, niet bij jou, maar in het algemeen. Nou, ik moet je zeggen, voor iedereen die onderweg was of misschien nog onderweg is, ik heb zoveel regen gehad. Ik zat in de auto, ik reed een stukje van een minuut of 20, 25, misschien iets langer. Maar ik had ook wat meer tijd nodig, want het regende zoveel dat ik echt soms geen hand voor ogen zag. En dat is in een auto ook niet heel erg fijn.
1: Nee.
0: Veel regen is er voor mij gevallen in mijn beleving, de reis die ik maakte, zeg maar tussen 5:30, 6:00. Voor het gemak. Hoe is het nu met de regen? En komt er nog heel veel aan? Dat is eigenlijk een concrete vraag.
1: Ja, dat was net een neerslagbandje. Dat is er nu nog steeds. Loopt een beetje van Assen over de Kop van Overijssel, dan zo langs het Randmeer over ons heen, over Midden-Nederland. En die zone is langzaam oostwaarts aan het schuiven. Het westen en het noordwesten van de provincie Utrecht, die zitten al daar achteraan. Maar dat hele zaakje, dat schuift vrij langzaam en blijft nog een beetje slepen boven het oosten en zuiden van onze regio, dus richting de grote rivieren en richting de Utrechtse Heuvelrug. Maar dat kachelt dan wel langzaam verder. En dat is inderdaad een zone met buiige regen, zonder onweer, dat dan weer wel. En dat geeft ook weer aan dat wij in die wisselvallige periode van de zomer terecht zijn gekomen.
0: Ja. We houden nog wel nattigheid, hè? Want je hebt me laten weten, en dat vertelde ik om 6:30, jouw voordracht via de mail bij mij binnengekomen. Vooral vanochtend passeren regenbuien. Dus we zijn er nog lang niet vanaf.
1: We zijn er nog niet vanaf. Ik moet eens even kijken in hoeverre die zone van nu alle dynamiek al een beetje opeet van de eventuele buien later. Ik heb het idee dat het qua buien dan op zich wel weer mee gaat vallen, maar dat het oosten en het zuiden van de regio wat langer in die buiigheid kunnen gaan vertoeven. Mm-hmm. En dat daarna vanmiddag eigenlijk alleen ten oosten van ons nog eens een enkele bui ontstaat. En dat er ook weer ruimte is voor

0: de zon. Maar je nu ook ziet hoor, dat er al een paar opklaringen verschijnen. Maar het aandeel zon is nou niet helemaal superhoog.
1: Nee, nou was ook dat niet helemaal de verwachting volgens mij. Dat veel regen en wolkenpartijen eraan zouden te komen. Gisteren, vandaag ook gisteren. Ja, was trouwens ook overdag behoorlijk hoor.
0: Ja, en veel wind hè. Zo,
1: ja, zeker. Ja.
0: Je kon je huis lekker goed koelen met die wind. En dan kwam er weer een bui. En de heftigste buien gingen ook eigenlijk een beetje langs ons heen. Er is ook nog een windhoos geweest in het oosten van Twente. Mm-hmm. Geeft al aan hoe sterk de dynamiek is van de buien. Onweer zat erbij. Mm-hmm. Nou, dat is nu allemaal vandaag niet aan de orde. Wat dat betreft is het wel een stukje rustiger. Ook qua wind. Een zuidenwind draait naar het westen. Ja, die temperaturen. Ja, ze willen gewoon niet echt omhoog. We zitten op 13, 14 graden. En we gaan naar 18, 19. Beetje de temperatuur die we ook gisteren hadden.
1: Ja. Heel kort even over het weekend. Morgen zijn diverse evenementen sowieso, ook in Midden-Nederland. De Utrecht Pride is er en dan kun je zeggen dat is op het water. Maar ja, dat valt in het water als het heel erg slecht weer is. Eventjes een tipje van de sluier oplichten hoe het dan morgen in de regio Utrecht is?
0: Nee, niet heel slecht. Zoek je momenten uit een beetje. Ik denk morgenochtend droog en zon. In de middag een paar buien. En zondag zijn het vooral in de ochtend een paar buien. Is het in de middag weer droog. Maar verwacht geen warmte. Verwacht gewoon 18, 19 graden als middagtemperatuur.
1: Ja, precies. En dat geldt voor beide dagen dus?
0: Ja, die temperatuur is voor beide dagen. En de neerslag zit op zaterdag eigenlijk in de middag. Mm-hmm. En op zondag in de ochtend. Maar het zijn een paar buien die passeren. Het is niet een heel regengebied wat urenlang blijft slepen. Dus dat is een meevaller.
1: Ja, precies, dat klinkt alweer een beetje beter in de orde dan een verregende dag of dagen die eraan zitten te komen.
0: Nee, het gaat niet verregenen, zeker niet.
1: Hey, dankjewel voor nu. Over een klein uurtje vanaf 7:50, hè? Dan gaan we elkaar weer spreken.
0: Gezellig, tot zo.
1: Tot zo meteen, Grita. Grita Spallenburg bij Radio M Utrecht brengt ons nu bij de muziek.

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
1: Uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
8: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
7: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
9: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
7: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Je luistert naar Radio M Utrecht. Natuurlijk voor nieuws en actualiteiten uit binnen en buitenland op het hele uur. Maar dan het regionieuws. Marije Drent, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: We hebben elkaar al even begroet natuurlijk, toen jij hier ook binnenkwam vanmorgen, voorbereidend op het regionieuws. Ik ben benieuwd, praat ons alvast even bij.
11: De organisatie van de Utrecht Marathon zegt diep bedroefd te zijn vanwege het nieuws dat een van de deelnemers is overleden. Afgelopen zondag werd een hardloper onwel. Hij overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De man was student en lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft alle activiteiten tot en met maandag afgelast. In Schalkwijk is een betonmixer van de weg geraakt en in de berm beland. De wagen reed op de Lekdijk toen het misging. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen. Hoe de chauffeur er vanaf is gekomen is nog onbekend. En opmerkelijk nieuws. De politie heeft gisteren een automobilist zonder rijbewijs van de weg gehaald in Utrecht. En dat rijbewijs kon de bestuurder ook helemaal niet hebben. Ik vertel om 19:30 waarom niet.
10: Oké, ik ben er zeer benieuwd. Er zijn van die opmerkelijke dingen inderdaad. Verder is er niks gebeurd met een ongeluk of zo dan?
11: Nee, gelukkig niet.
10: Dat is alvast heel goed nieuws. Marije, tot zometeen weer. Ja, het nieuws van de weg van dit moment is in elk geval dat het goed doorrijdt in Midden-Nederland. Wel veel regen, dus pas misschien je snelheid aan waar nodig.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.

0: beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, wij zingen het hoogste lied, net als vogeltjes dat doen. We gaan zometeen meer horen over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. Gisteren is dat geweest in Utrecht. We gaan en bellen met de winnaar en met de bedenker van het kampioenschap. Dat zometeen in Utrecht is wakker. Maar eerst even naar Robert-Jan Boy, ons verslaggever in La Douze France. Die er vroeg bij was vanmorgen ook weer, net als elke dag, om verslag te doen van de Alpe d'Huez, zoals dat gisteren is gehouden. Robert-Jan, koffie heb je tot je genomen en je bent een beetje aan het dwalen, misschien wel door het hotel waar je nog zit, kan ik me voorstellen?
3: Nou, dat valt wel mee, Bob. Ik sta nu bij de ingang eigenlijk, waar mensen, je hoort het net op de achtergrond, met een rolkoffer voorbij komen rijden eigenlijk, ja. Want ze gaan huiswaarts. En voor mijn neus ook drie dames die met de koffers klaarstaan om zo meteen op pad te gaan, richting Grenoble, hoorde ik, of was het nou?
4: Ja, we gaan eerst zo meteen naar Grenoble. En ja, van Grenoble met de trein naar Parijs. Parijs, Amsterdam Centraal en daarna door naar Groningen.
3: Naar Groningen, ja, want iedereen komt overal vandaan natuurlijk. Ik hoorde dat dit team van drie dames €10.000 heeft opgehaald. Ja, ja. Van harte gefeliciteerd.
4: Dank u wel.
3: Dat is een heel bedrag.
4: Heel bedrag, inderdaad. Dus dat hebben we allemaal bij elkaar gesprokkeld door allemaal kennissen en vrienden. En gisteren door RTV Noord nog, nee, Radio Noord, is dat allemaal goed gekomen.
3: Ja, je ziet wat de radio kan betekenen.
4: Ja, fantastisch. Ja.
3: Wij gaan zo meteen praten met Rogier Sluiter uit Vreeland, Bob. Hij is al onderweg, wat we net zeiden, maar ik kan hem hopelijk telefonisch bereiken. En ik praat ook met Lisbeth Rijmakers van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht over dat team, wat dat heeft gedaan gisteren allemaal. Ja. Dus terugblikken. En vervolgens ga ik ook naar het dal toe, naar Rogier, wat zeg ik, Martin van Zijl en Gerard Mokking uit Nieuwegein en Oudijk. We hebben ze gisteren uitgebreid gehoord.
2: Precies.
3: Ja, hoe hangt daar de vlag erbij? Ja. In het vakantiehuisje is alles gewassen, et cetera.
2: Ja, en dat natuurlijk, hoe hebben zij gepresteerd en hoe hebben ze het ervaren? Hé, hey, Robert-Jan, tot zometeen na 19:30.
3: Tot zometeen.
2: Is wakker. Dire Straits op Radio M Utrecht. Het wordt weer even 1978 met Sultans.

0: Ja, het goede advies van Mariska Veres van destijds. Never marry a railroad man. Nou, doe dat dan ook niet, zeggen we dan maar. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, nee, ik ga niet het bos in. Ik stuur je ook niet met een kluitje het riet in. Natuurlijk niet, want we gaan het hebben over, ja, dit geluid misschien ook wel. Of ook niet. Het was het Griftpark in Utrecht. Het toneel waar de vogeltjes fluiten. Maar nee, dit zijn dan wel de vogeltjes in het Griftpark. Maar nee, we gaan het hebben over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. De finale van het NK vogelfluiten was er namelijk. Deelnemers die het elkaar, tegen elkaar opnamen. En het schijnt spannend geweest te zijn tot de laatste fluit. En de winnaar, die ga ik gelijk even bekendmaken, is geworden Tony Freriksen. Goedemorgen, Tony.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, perfect.
0: Oh, goed zo. Oh, van harte gefeliciteerd. Ik ga zo met je verder praten, want we gaan ook de stem horen van Volkert. Volkert de Boer uit de jury vandaan. Volkert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ga aan jou vragen, hoeveel finalisten hebben het nou tegen elkaar opgenomen gisteravond?
2: We hadden er 19 uiteindelijk. Er waren zo. Een paar die durfden niet, die kwamen uiteindelijk niet opdagen. Maar het was echt een groot feest.
0: Waarom kwamen ze niet? Hebben ze dat laten weten aan je?
2: Ja, de spanning waarschijnlijk.
0: Dat denk je. Heb je dat eerder meegemaakt? Want dit was de derde editie volgens mij.
2: Ja, nee, dat hebben we. Vorig jaar was er ook eentje of zo. Maar het was ook wel echt heel spannend. Er waren meer dan 150 mensen. Dus het was echt een groot feest.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Even in het kort. De bedoeling is dat mensen vogels imiteren?
2: Ja. Uiteraard, ja. Fluiten of op hun handen of onder de oksels, alles mag met het eigen lichaam.
0: Mm-hmm. Moesten ze er ook nog uitzien als een vogel of ga ik dan te ver in gedachten?
2: Nou ja, er was één jurylid die gaf wel extra punten voor de techniek en het uiterlijk. En dus een muts, een vrouw met een boshalenmuts, die kreeg wel extra punten. Dus,
0: Ja. Ik kom zo bij je terug waarom het NK Vogelfluiten door jou dan op poten is gezet. De winnaar, daar ga ik even eerst door mee praten. Tony, ben je een beetje bekomen van het feit dat je nummer 1 bent geworden van Nederland?
2: Ja, ik ben er van bekomen.
0: Dat is goed, ja. En je woont in Diepenheim in Twente. Je was al bekend, maar nu word je nog veel bekender natuurlijk als vogelfluiter van Nederland.
2: Dat zit er wel in. Ja. Ze weten natuurlijk hier wel in de buurt dat ik fluit. Want als ze thuis heb ik wel eens een merel en dan doe ik hem wel eens na.
0: Oh ja?
2: Dan zegt de buurvrouw, ben je weer aan het praten met de merel?
0: Als jij zou verhuizen en je zou ergens gaan wonen en dan doe je de merel na, dan denkt iedereen, wauw, wat een goede buurt hier is het geworden. Tot Tony is komen wonen.
2: Klopt.
0: Maar hoe doe je dat dan? Waar is het ontstaan dat jij vogels bent gaan imiteren?
2: Ik ben eigenlijk, als kleine jongen zag ik een man op televisie die zonder zijn vingers kon fluiten. Dat wil ik ook.
0: Ja? Ja. Maar kon je al fluiten? Want ik kan nog steeds niet fluiten, moet ik je zeggen. Jij kon dat al, van kind af aan of zo?
2: Ja, ik denk dat ik een jaar of 10, 12 was dat ik onder de knie had.
0: Ja?
2: En ik had vroeger zelf ook altijd vogels en kanaries en noem maar op. Dus ja, ik was wel begaan met vogels. En dan probeer je ze na te doen. Of als je jonge vogels hebt, dan wil je ze laten fluiten. Dus dan ga je een klein beetje oefenen. Mm. En op een gegeven moment had ik toch in de gaten. Ik denk, ik kan ze aardig goed nadoen.
0: En met welke vogelimitatie heb je dan gisteren het Nederlands kampioenschap vogelfluiten in Utrecht gewonnen?
2: Met de merel.
0: De merel, ook weer, ja. Ja. Ik durf het je ook wel te vragen. Ik kan het ook wel recht voor zijn raap vragen, Tony. Je zit op een tak intussen. Ik wil de merel wel even horen.
2: Nou, ik zal mijn best doen.
0: Graag.
3: Hij is
0: er
3: stil van.
0: Ja. Volkert, jij bent weer onder de indruk, hè, als jurylid,
2: ja,
0: volgens mij. Hè?
2: Ik ben er stil van. En dat is zo vroeg op de morgen alweer. Hè? Dat zijn die merels.
0: Ja, geweldig, ja. Of laat in de avond. Ik vind het echt altijd wel geweldig om te zien. Ja. Maar deze prestatie. Volkert, waarom heeft Tony de punten gekregen om nummer 1 te worden?
2: Ja, gewoon de merel is ook niet de makkelijkste keuze om te doen.
0: Oh nee?
2: En dan, ja, gewoon dat gevoel er ook in. En dat een beetje trillerig en die zuiverheid. Dus nee, dat is heel knap.
0: Ja. En was er nog een ander in de zaal die dan terugriep, Tony? Want dat gebeurt toch vaak bij merels, dat ze elkaar het territorium afbaken ook?
2: Ja, dat zal ik u vertellen. We waren in het park en dan heb je ook zo'n hele grote verhoging.
0: Ja.
2: En daar was ik met iemand ook. We gaan het even hoger opzoeken.
0: Ja,
2: en
0: geweldig.
2: En ik was aan het fluiten en het duurde niet lang. De merel die antwoorden terug. Want in het park, daar zitten veel merels.
0: Ja, tuurlijk, ja. Ja, ja.
2: Ja. Nee, dat was wel leuk, ja.
0: Ja. Eventjes, ik begreep van Volkert dat volgens mij, Tony, jij en je vrouw zelfs de vakantie in Turkije eerder hebben afgebroken om bij dit gisteravond gehouden Nederlands kampioenschap te zijn. Of ga ik te ver in gedachten? Klopt dat of niet?
2: Nou, dat was bijna. Nee, maar het was net in die periode. Ik denk, ja, met het aanmelden. En we waren van 16 april tot 30 april in Turkije. Ja. Ik denk van, ja, komt dan die aanmelding en dan ben je toch ja, niet in je eigen land. En natuurlijk, je kunt wel jezelf wel kunnen zoeken.
0: Ja.
2: Maar de aanmelding was na die tijd. We hebben niks onderbroken, we hebben wel kunnen genieten.
0: En heb je, oké, gelukkig maar. Maar heb je in Turkije ook nog vogels gehoord waarvan je dacht van, nou, die ga ik eens even aandoen. Die hoor je in Nederland nooit.
2: Ik hoor over
0: een Turkse vogel, merel of zo.
2: Ja, zoiets. En als het dan kan, dan fluit ik. Ja, maar we waren met een gezelschap.
0: Ja.
2: En er komt altijd een keer een fluitje uit.
0: Ja, goed zo. Hey, hoe ga jij het weekend in? Met een goed gevoel, kan ik me voorstellen. Als
2: met een heel goed gevoel. Met een heel goed gevoel. Want in mijn familie ook, die houden ook van vogels. En ik deed nog een appje eruit. Of mijn vrouw deed er een appje uit van, nou, Tony is Nederlands kampioen geworden. Ja. Dus ik kreeg van allerlei reacties. En zaterdag hebben we bruiloft en er komen veel familieleden. Dus
0: dan
2: worden we lachen.
0: Dat wordt gewoon een optreden van je belster, zeg maar.
2: Ja, zo is dat.
0: Oké, ja. Hou nog even vast. Want ik wil nog even van Volkert weten. De derde keer dat dit Nederlands kampioenschap gehouden is. Is er nog een volgende stap? Een wereldkampioenschap waar de mensen aan deel gaan nemen? Want ik hoorde dat Tony een beetje zeggen. Maar het feit is wel, gaat het in Nederland weer plaatsvinden volgend jaar?
4: Nou, in Nederland sowieso, wereldkampioenschap werd al wel over gesproken. Maar ik weet toevallig dat de Japanners, die zijn wel zo bloedfanatiek. Daar moeten we nog maar even over nadenken.
0: Ja.
4: Want we hebben dit NK ook vooral omdat het fantastisch is. Het komt vanuit Luistervink en de gemeente Utrecht. En is om een beetje op een leuke manier mensen weer met de natuur te verbinden. En wat Tony al zei, gewoon met zoveel genot en lol buiten te lopen en de vogels te horen. Want veel mensen horen de vogels niet meer.
0: Kijk, er zit een serieuze gedachte achter het Nederlands kampioenschap vogelfluiten.
4: Absoluut. Als je ze wil nadoen, moet je goed naar ze luisteren. En dat proberen wij te stimuleren.
0: Volker, dankjewel. Hou ons op de hoogte hoe het allemaal gaat bij de volgende editie. En goed jou gesproken te hebben ook vanmorgen. We gaan nog even naar Tony, want ik wil als laatste Tony toch nog even dat geluid horen. En dan zeg ik tegen jullie beiden, dank voor de bijdrage. Volker de Boer en winnaar Tony Frederiksen van het NK Vogelfluiten. Tony, steek van...
2: Dat is wel een hele mooie anekdote.
0: Een anekdote? Ja, ik wil nog even geluidje horen.
2: Ik fiets ook veel met mannen, met de motorbike in het bos.
0: Oh, ja.
2: En in de winterdag, dan deed ik even een vriend naar. En dan liepen de mensen in het bos en die zaten nog in de boom te kijken. Ja, je wil het niet geloven. In de winter fluiten hier de vinken nog.
0: Geweldig, ja.
2: Ik ga hem laten horen.
0: Ja, graag. Dat wordt de merel, hè? Zoals je daarmee nummer 1 bent geworden.
2: Ja,
0: Oké, ik spits de oren.

0: Screaming van Cliff Richard uit het jaar 1980. Dat is toch wel even 46 jaar geleden. Bijna 19:30 zometeen het nieuws hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio met Marije.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Het is 7:31 uur. Het nieuws bij Radio M Utrecht door Marije, dat begint in Utrecht.
11: Ja, omwonenden van de draaiweg in Utrecht willen dat er geen sluipverkeer meer rijdt tijdens de spits. Ze willen dat het tijdens de spits onmogelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om door hun buurt te rijden. Dat schreven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de raad. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de veiligheid van de draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden aangepakt. De organisatie van de Utrecht Marathon zegt diep bedroefd te zijn vanwege het overlijden van een deelnemer. Het gaat om de jonge hardloper die zondag in Houten onwel werd. Er kwam een traumahelikopter en de marathon werd tijdelijk stilgelegd. Het slachtoffer was een student van de Universiteit Utrecht en lid van studentenvereniging Veritas. Die heeft alle activiteiten tot en met maandag afgelast en een periode van rouw afgekondigd. De afgelopen weken raakten bij meerdere marathonslopers onwel. Ook twee deelnemers van de Amersfoortse marathon afgelopen weekend. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op de Lekdijk bij Schalkwijk is gisteren een betonmixer van de weg geraakt. De wagen reed over de dijk vanuit Wijk bij Duurstede naar Schalkwijk. Net voor de provinciale weg ging het mis. De betonmixer raakte van de weg en kantelde de berm in. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen. Hoe de chauffeur er vanaf is gekomen is nog onbekend. En de politie heeft in Utrecht gisteren een automobilist betrapt zonder rijbewijs. Maar dat kon hij ook niet hebben, Bob, want het gaat om een kind van 13.
0: Oh, echt waar?
11: Precies, ja. Nou, en de agenten die hebben natuurlijk de moeder van de puber gebeld en de auto afgepakt, melden ze op Instagram.
0: Wauw.
11: En ook is bureau Halt op de hoogte gebracht. Nou, waarom de jonge bestuurder er met de auto vandoor is gegaan, dat is ons niet bekend.
0: Nee, want voortzettend had gebeurd natuurlijk grote ongelukken natuurlijk. Met het kind, met de auto, met precies. Anderen. Dat
11: ja,
0: is wat zeg.
11: Voor zover ik weet is dat allemaal gelukkig niet gebeurd.
0: 13 jaar en dan de auto pikken van iemand, van je ouders of wat dan. Nou,
11: het is wat.
0: Ja, zeker ja. Je maakt het gelukkig niet heel vaak mee, maar wel bij ons in het nieuws te horen.
11: Ja, tot zover en meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, vooral in de ochtend veel regenbuien. Vanmiddag valt er dan lokaal nog een bui. Dan schijnt ook af en toe wat zon en wordt het maximaal 18 of 19 graden.
0: En meer over het weer voor het weekend horen we zo ook van Grieta Spallenburg en Robert-Jan Boy. Hij zit nog steeds in Frankrijk voor de Alpe d'Huez.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Proost. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Utrecht is wakker. Met

0: Sound of the Screaming Day van de Golden Earrings op Radio M Utrecht. Dat je hoorde op deze vrijdag de 5e juni. The day after. De Alpe d'Huez. Want gisteren werd die verreden gelopen. De berg de Alpe d'Huez in Frankrijk. Die werd beklommen door 5500. Ja, wat een geluiden. 5500 Nederlanders. En er waren ook heel veel Midden-Nederlanders bij. Robert-Jan Boy is nog altijd in Frankrijk in gezelschap van Lisbeth van het Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. En Rogier die is er ook maar niet eens al vertrokken. Hoe zit dat nou, Robert-Jan?
1: Daar is ze weer.
2: Ja, Rogier Sluiter is al vertrokken met Geert. Hij is van de patat uit Vreeland. En ik heb hem op het speakertje staan. En Lisbeth Rijmaker staat hier naast mij. Voor de Agoalp, voormalige Palais des Sports. Met uitzicht over de finishstraat. De mensen zijn gefinished op de top van de Alpe d'Huez. Ja, het is nu grotendeels al opgeruimd. Ik zie de patattent van Geert nou volgens mij nog net staan. Maar ook dat wordt allemaal al opgeruimd. Ja. De dranghekken staan er nog. Daar nog een boog met finish. En voor de rest is het een fantastische blauwe lucht. Je kijkt weer naar de flanken van de Cols met de eeuwige sneeuw. Het is werkelijk weer een schilderijtje. In tegenstelling tot gisteren in de middag. Toen het begon wel even stevig te regenen.
1: Ja.
2: Eerst even naar Geert toe, Lisbeth.
1: Prima,
2: hallo Geert.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, even over de patat.
3: Ja.
2: Hoeveel heb je gebakken?
3: Nou, de exacte kilo's kunnen we nu nog niet zeggen. Maar we weten wel dat we een topdag hebben gehad. En we zijn dik en dik tevreden. Meer dan 2 pallets friet weggebakken. Of patat, wat je wil zeggen. Dus we zijn dik en dik tevreden.
2: Hoeveel kilo is dat?
3: We zijn tevreden over de super vrijwilligers die we hebben mogen ontvangen.
2: Ja.
3: En die we lekker aan de slag hebben kunnen laten gaan.
2: Ja, ja. En hoeveel geld hebben jullie opgehaald eigenlijk? Daarmee, want het is allemaal voor het goede doel.
3: Ja, zeker. Dat is een goede vraag. En nou, we hebben, dat heb je natuurlijk gezien, hebben we wel 5 of 6 verschillende punten waar mensen hun natje en hun droogje kunnen halen. Ik denk dat wij rond de tussen de 15.000 en 20.000 euro gisteren alleen hebben gedraaid. Maar van de hele week weet ik het niet. En van de andere punten weet ik het nu ook nog niet. Maar daar krijgen we binnenkort wel een overzicht over. Dus het is alles bij elkaar heel veel geld voor het goede doel.
2: Dus tevreden?
3: Meer dan tevreden. Ja, zeker.
4: Tevreden.
3: Ja.
2: En later op de dag toch wel hele natte, druipende mensen zo bij de patat.
3: Ja, maar Rogier en ik dachten ook van nou, op het moment dat het zo hard gaat regenen, dan zal de klanditie wel minder worden. Maar het was ook rond de etenstijd, dus we hebben ontzettend veel bestellingen weg moeten werken. En we waren ook allemaal voorbereid, we hadden tasjes, we hadden zakjes. Dus we hebben heel veel mensen toch blij kunnen maken met een lekker warm frietje op hun appartement of waar dan ook.
2: Nou, rij rustig verder. Ja, Lisbeth blijf er eventjes hangen ook. Ja. Lisbeth Rijmakers van Antonius Ziekenhuis heeft voor 5 keer de bedwongen eigenlijk.
1: Ja, ja, de 5e keer is ook nog gelukt. Ja, in de stromende regen.
2: Hoe was dat?
1: Ja, ellende. Maar goed, koud en nat. En niemand meer op de berg. 4 beklimmingen in de zon.
2: Ja.
1: Echt fantastisch. Met iedere bocht staan er mensen je aan te moedigen. En muziek, feest.
2: Ja.
1: Dat helpt echt enorm. En de 5e was afzien. Maar wel gehaald.
2: En Leon Rijmakers, verre familie. Boort ook tot het team.
1: Ja, ja, een van onze artsassistenten. Ja, die heeft 6 keer gefietst, nog voor de regen uit. En die bleek zelfs de snelste te zijn van alle mensen die het 6 keer hebben gedaan. Dus topprestatie.
2: Ongelooflijk, ja. We spraken hem eerder deze week. Al toen zei hij al, ja, mijn record is 46 minuten.
1: Ja, precies. En gisteren heeft hij gemiddeld 1,05 gedaan. Inclusief nog een keer ergens 20 minuten wachten op jou. Dus ging ook nog af van zijn
2: eindtijd. Ja, want ik moest even een rendezvousje maken om hem te kunnen treffen.
1: Ja, precies. Je hebt hem gisteren nog gesproken. Maar ondanks even wachten was hij... Was hij de snelste?
2: Ja.
1: Dus, was heel,
2: En hoe kijken jullie naar terug op deze week?
1: Ja, geweldig. We hebben ontzettend leuk team saamhorigheid gehad. Hè, met een team vanuit de hematologie in het Antonius Ziekenhuis. Een paar medische specialisten, een paar
2: bloedkanker,
1: assistenten.
2: Bloedkanker hebben we het over?
1: Ja, bloedkanker, dus leukemie en lymfeklierziekte. En, dus het was ontzettend leuk om met elkaar te zijn. Het was heel geweldig om dit voor het goede doel te doen. We hebben als team 25.000 ruim opgehaald.
2: Ja.
1: Dus voldaan aan onze streefbedrag. En het totale bedrag wat de Alpe d'Huez heeft opgehaald is 25 miljoen
2: 20.619 euro.
1: Precies, jij weet het beter.
2: 6 miljoen meer dan vorig jaar.
1: Precies,
2: toen was het 19 miljoen.
1: Ja, precies. Dus daar kan ontzettend veel goeds mee gedaan worden in de zin van nieuwe onderzoeken die moeten gaan lopen. Het KWF, dus het Koningin Wilhelmine Fonds, die bepaalt dat welke onderzoeken subsidie gaan krijgen. Maar dit gaat heel veel weer nieuwe inzichten en kennis opleveren. leveren.
4: Ook dus, in het Antonius ziekenhuis?
1: Ook in het Antonius ziekenhuis.
4: Jullie zijn er ook mee bezig?
1: Ja, zeker. Ja. Veel onderzoek wordt gedaan in academische centra. Hè, dus het UMC en het, het Radboud UMC en dat soort zaken. Erasmus. Maar in het Antonius vindt ook kankeronderzoek plaats. En wij gaan zien wat van dat geld bij ons terechtkomt. Dat doet er ook niet zoveel toe als het maar in de goede onderzoeken gestoken wordt.
4: Ja. Nou, en dat, dat is weer 25 miljoen bijgekomen.
1: Zeker. Dus dat is echt heel relevant voor het beter begrijpen, opsporen en behandelen van kanker in de toekomst. Dus daar hebben al die mensen ongelooflijke bijdrage aan geleverd. Fantastisch.
4: En nu?
1: En nu? Nou, een wandelingetje, denk ik, om even het zuur uit de benen te lopen. Ja. En dan rijden wij rustig terug naar Nederland.
4: Kijk.
1: Ja.
4: Hallo, Geert en Rogier.
3: Hallo, we zijn er nog.
4: Jullie zijn er nog. Nemen jullie nou nog een patatje onderweg?
3: Nou,
4: kan je geen patat meer zien?
3: De geur van frituurvet, die probeer ik zoveel mogelijk te vermijden de komende weken.
4: Ik kan me dat voorstellen. En jullie zullen ongetwijfeld deelnemers van alle zes onderweg tegenkomen. Met het naamplaatje nog aan het stuur.
3: Ja, precies.
4: Bedankt. Goeie rit.
3: Ja,
4: en tot de volgende keer.
3: En tot volgend jaar, zullen we zeggen. Hè?
4: Zo is dat.
3: Oké,
4: bedankt ook, Lisbeth.
1: Dank jullie wel. Hoi.
5: En zometeen.

Fijne muziek, hè, op de radio. Zoals altijd bij Radio M Utrecht. 24-7. En natuurlijk het nieuws uit Midden-Nederland. Actualiteiten. En daar straks hadden we het over het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. Zoals dat te horen was in Utrecht. En de winnaar hebben we ook nog gesproken in de uitzending. In Utrecht is wakker. Spelletjes spelen. Morgen is het in IJsselstein spellensensatie. Daar zal ik het zo nog even over hebben. Wat dat dan precies inhoudt. We vragen ons af welke spelletjes je graag speelde vroeger. Of wat je nog steeds erg leuk vindt om te spelen. Of het dan gaat om shoelen of backgammon, toepen, kaartspellen, allerlei dingen. Veel reacties zijn er al binnengekomen via de RTV Utrecht app. Ik vroeg er ook om, dus hartstikke leuk.

0: Die bom en de riddertjes en ja, leuk.
1: Ja, ja, tegenwoordig. Ik weet niet, ik heb het ook gehad, moet ik je zeggen. Recentelijk nog ben ik verhuisd en heb ik dat spel Stratego van vroeger. Dus laten we van het gemak zeggen, 50 jaar oud. Ja, maar ik heb gekeken, het was niet meer compleet. Ik heb het weggedaan, moet ik je zeggen. Want ik denk, ja, als je nog heel wat dingen mist, dan heb je er niks meer aan. Dus, en Monopoly of Monopoly, vind je dat ook leuk? Want Ruud die zegt op Facebook, ja, Monopoly hebben we vroeger veel gespeeld.
0: Veel dus gespeeld wel. Ja, terug naar start. Ja, heel grappig.
1: En u ontvangt geen, hoeveel was het vroeger?
0: U ontvangt geen
1: 20.000 gulden, heb ik dat goed? Of,
0: geen idee. Nou? Het waren allemaal vrij lage bedragen. Weet nog wel, 100 nou, ja, gulden, het een of het ander, weet je.
1: Oh ja, oh, ja, ja, ja, zoiets. Ja. Ik weet het, ik zeg 20.000.
0: Die huizen kopen, ja, lachen. Ja. Ja. Ja,
1: als je 4 huizen had, hebt, dan kun je een hotel krijgen. Zo was het er al van vroeger, weet
0: dat,
1: ik.
0: Dat, ja. Met die rode en groene huisjes, yes, geloof ik. Yes, ja, yes, ja, yes, ja. Yes, en je had dan 4 spoorstations.
1: Ja. Dat klopt ook, ja, ja. En had je niet ook iets over het weer? Of ben ik daar helemaal gek? Ik weet niet meer. Nee,
0: ging ik heb niks van het weer gezien. Oh, nee, volgens mij niet. Nee,
1: ik weet het. Je zegt het spoorstations. Het was noord, oost, zuid en west, volgens
0: dat,
1: mij.
0: De windrichtingen.
1: Ja, precies.
0: Toch een beetje met het weer.
1: Zie je wel. Gaan we zo over het weer hebben. Ik doe nog even een paar reacties. Mm-hmm. Hans die zegt, voor mij is klaverjassen toch wel het mooiste spel. Maar dan op zijn Rotterdams. Ik heb geen idee hoe dat gespeeld wordt dan. Mooie uitzending. Goed vanuit Maartensdijk. Hans, als je dat nog even kunt laten weten, dan ben ik wel heel erg benieuwd. En dan kunnen we dat toch even meenemen. En Dorothea die zegt, Bob, ik vind bijna alle spellen leuk. Van kaarten en bordspellen en shoelen en jeu de boule. Ik heb ook de meeste. Het spel Monopoly speel ik niet. Maar ik hoef me al wel nooit te vervelen. Nou, dat is goed om te lezen. Toast die zegt, we zijn gek op spelletjes hier. Als de hele familie bij elkaar is, komt weer Woven op tafel. Of ik dacht, Weerwolven of Weerwolven? Nou, Weerwolven volgens mij.
0: Weerwolven, is dat een, volgens mij is dat een kaartspel.
1: Ja, dat dacht ik ook. Ja, ja. Dan moet er nog een L bij. Maar dat klopt. En tegenwoordig ook wel Hitster, dat vindt ze ook leuk. Hebben we een lange avond voor ons, dan kiezen we voor Catan met een C.
0: Oh ja.
1: Ja?
0: Kolonisten.
1: Zeg me niks.
0: Kolonisten van Catan? Ja.
1: Oh, ja. En voor een snelle potje zijn Geschaakt of Santoska favorieten. Nou, echt. Halligalli, heb je daar wel eens van gehoord? Dat wordt hier ook nog genoemd. Nou, ik hou ermee op, maar wat leuk om dit te lezen, zeg. Ja. Scrabble, zegt Yvonne de Vries.
0: Oh, ja,
1: dat
0: leuk.
1: Deed ik altijd met mijn moeder, zegt Yvonne. Mijn vader en moeder waren ook altijd aan het scrabbelen. En ja, dan was het vooral 3 keer woordwaarde of zo, wat heel populair was, volgens mij. Goed, met hun eigen regels die ze er hadden. Mijn vader, die luistert nu waarschijnlijk, die denkt, oh ja, Scrabble, vroeger. Nou, pa, ik ga niet met je scrabbelen. Ik ben heel slecht in het spelen van spelletjes. Ik kan alleen maar voordragen wat hier staat aan spelletjes spelen. Dus vandaar. En goed, reacties zijn welkom via de RTV Utrecht-app natuurlijk. En op Facebook, zoals gezegd, van Radio M Utrecht. Welke spelletjes speel je graag? En dan ga ik nog even uitzoeken hoe het zit met IJsselstein. Waar het dus morgen, wat zei ik ook alweer,
0: Spellen sensatie.
1: Ja, precies, ik was ook even kwijt. Spellen sensatie is. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat dat is. Dus ga ik je uit de doeken doen, ga ik zelf eventjes induiken. En over duiken gesproken, het is een natte bedoeling misschien geweest, maar je gaat niet duiken in het water. Het is geen temperatuur om te gaan zwemmen in het open water, volgens mij. Gita.
0: Ja, het water is wel warmer, denk ik, dan de luchttemperatuur op dit moment. Dus dat scheelt dan wel. Ja, ik denk het wel. Dat veel wateren nu wel 17 tot 19 graden zijn. En de luchttemperatuur nu 14.
1: Oh, nou,
0: dus wat dat betreft
1: biedt dat
0: het
1: mogelijkheden
0: wel
1: in gedachten al, zeg maar.
0: Zekers. En ja, er vallen vandaag een paar buien, maar het zijn er minder dan gisteren.
1: Ja.
0: En ze zijn minder explosief. Je ziet nu nog die buienzone die we een uur geleden bespraken. Ligt boven het oosten en het zuidoosten van de provincie Utrecht.
1: Ja.
0: Dat trekt weg. Daarachteraan zitten wolkenvelden. Ook af en toe wel opklaringen. En er kunnen nog een paar losse buien ontstaan. Of een enkele losse bui ontstaan. Ik denk dat het qua buien vandaag heel erg meevalt bij ons. Maar qua zonneschijn een beetje tegen zit. Toch vrij veel stapelwolken. Af en toe wat zon erbij. En de temperatuur die gaat klimmen bij een windje uit zuid tot west tot zo'n 19 graden. Wat dat betreft bescheiden temperaturen, bescheiden hoeveelheid zon, maar gelukkig ook een bescheiden hoeveelheid buien.
1: Kijk eens aan, een overeenkomst met de middagtemperatuur met het water van het open water.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk het wel. Ja. Je loopt zo het water in.
1: Ja. Nog wel wat zon erbij vandaag?
0: Ja, wel af en toe wat ruimte voor de zon. Zeker later vanmiddag en vanavond, dan komt de zon. Ik denk dat zeker vanavond dat de meeste wolkenvelden dan verdwijnen. Dat je eigenlijk een hele mooie avond krijgt. Een hele kalme avond ook. De wind valt weg. Heel erg rustig. En ik denk ook dat de zaterdag heel rustig begint. Mooi begint. De ochtend is denk ik het fraaiste deel van de dag. Droog, periode.

0: met de zon. En dan morgenmiddag, ik denk na lunchtijd, misschien zelfs wel ver na lunchtijd, om een uurtje of twee, dan komt er vanuit het zuidwesten morgenmiddag zonne met wat verbrokkelde regen onze kant op. Een paar buien, zeg maar, die in de middag gaan passeren. Stort ook een beetje in. Zit geen onweer bij. 19 graden ook morgen. En dan zondag een wat stevigere wind in de ochtend. Op een ochtendbui na droog. En die temperatuur, 19 graden is het maximale, maar ga je nou in de luwte zitten en een beetje in de zon, dan is het voor het gevoel wel 20, 22 graden, denk ik.
1: Kijk eens aan.
0: Laat het een beetje opplussen.
1: Nou ja, een beetje positief voor uitkijken. Ik zie trouwens hier in Utrecht waar ik zit, in de Hengeveldstraat in Utrechtstad, dat het zonnetje is gaan schijnen. Dus ik word er heel vrolijk van. Ook van het weerbericht, want het is helemaal niet zo zuur als ik in gedachten had een paar dagen geleden. Dus dat is mooi. Wat heb je voor weerspreuk?
0: Rijmt niet, maar het is wel een weerspreuk.
1: Ik neem je niks kwalijk.
0: Veel koude regen in juni, schaden wijn- en bijenstok.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, het is een weerspreuk. Hij lijkt niet op een weerspreuk, maar is het wel.
1: Nog één keer dan maar.
0: Veel koude regen in juni, schaden wijn- en bijenstok.
1: Oké, goed.
0: Dus dat moeten we niet hebben.
1: Zeker niet. Wat we wel moeten hebben is jou weer in de volgende uur. Vanaf 8:50 is het goed?
0: Ben ik er weer.
1: Oké, thanks.
0: Tot zo.
1: Ik heb nog even nagekeken. Zaterdag, dat is morgen 6 juni, vanaf 12:00 tot 5:00... is het stadje IJsselstein. Eén grote speelplek waar je al winkelend wordt verrast voor leuke en doorleuke en uitdagende spellen. Nou, je kunt door de straten lopen en het spelen van spelletjes. Hoe leuk is dat? Ik zeg Grieta dank en jullie allemaal voor het tweede uur Utrecht is wakker. Ga je met me mee? Van 8 tot 9 doen we nog een uurtje Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
6: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
5: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
7: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
5: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio M Utrecht, 3 minuten over 8 inmiddels geworden. Zometeen misschien wel verkeersinformatie. Misschien ook niet, ik ga het je zo vertellen. Maar wel eerst het regionale nieuws van Radio M Utrecht. In het kort, Marije Drent.
9: Goedemorgen. Omwonenden van de draaiweg in Utrecht willen tijdens de spits geen sluipverkeer meer in hun buurt. Dat schrijven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de raad die over de weg debatteerde. Vorig jaar gebeurde er een dodelijk ongeluk. Alle partijen vinden dat de weg veiliger moet, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Belangenorganisatie COC Midden-Nederland waarschuwt voor een afnemende acceptatie van de LHBTQ, LHBTIQ+ gemeenschap. Uit cijfers blijkt dat er steeds vaker incidenten zijn tegen homoseksuelen en transgender personen. Ook geweld en intimidatie worden vaker geregistreerd. Het aantal meldingen van homodiscriminatie in de gemeente Utrecht is in 3 jaar tijd verzesvoudigd. En langs het spoor bij bedrijfsterrein Lage Weide in Utrecht komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Het gaat om een proef van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht. De proef begint eind dit jaar.
8: Kijk eens aan, meer hierover in het nieuws van half. Je hebt al heel veel verteld. 8:30 heb ik aan, hè?
9: Zeker.
8: Oké, tot zometeen. Verkeersinformatie voor Midden Nederland. Ik heb nog even gecheckt. De ANWB heeft 0 meldingen, 0 kilometer vertraging. Dat klopt natuurlijk als een bus. Even checken. De A1, de A2, de A12, A27, A28. Allemaal groen, goed doorrijden. Dat is ook goed nieuws.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
16: Radio M Utrecht.
8: Een aantal onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker in het derde uur, want daar ben je dus in aangekomen. Misschien heb je dat eerste uur vanaf 6 uur of het voorgaande uur van 7 tot 8 gehoord. Niet? Dan heb je best wel wat gemist. Robert-Jan Boy bijvoorbeeld, die is nog altijd in Frankrijk. Ja, die Alpe d'Huez, die laat jou niet los, Robert-Jan, lijkt wel, hè?
17: Oh, ja. Hoor je mij weer, Bob? Ja, ja, de verbinding was er eventjes uit. Ik hoop dat je mij kunt horen.
8: Zeker wel. Maar, ik zeg, jij weet van geen ophouden, hè, die Alpe d'Huez. Die gisteren toch een bedrag heeft opgeleverd van 25 miljoen euro.
17: Dat klopt inderdaad, ruim 25 miljoen euro. Er zal er nog wel meer bij komen. Hè? Dat blijkt over een paar maanden dan weer. Maar ik ben bezig met de afdaling van Alpe d'Huez in de auto dit keer.
8: Oh, dat vind ik niet sportief. Dat vind ik niet sportief. Dat moet met de fiets, dat moet lopend gaan. Dat kan niet met de auto.
17: Ja, natuurlijk. Ja, nee. Maar deze keer toch even wel. Ik ben op weg naar Martin van Zijl en Gerard Mokink en zijn vrouw. De laatste twee hebben de Alpe d'Huez voor de eerste keer beklommen. Martin van Zijl, gisteren jarig, 66 jaar geworden. Eens even kijken hoe hij het er vanaf heeft gebracht. Ja, we spraken net natuurlijk al Lisbeth Rijmakers van het Antonius ziekenhuis. Het team Antonius. En ook Rogier Sluiter uit Vreeland. Met van de patat, laat maar zeggen. Ja. Ja, op dit moment bocht 16, het dorpje Lagarde. Bourg-Voisin is een beetje in wolken gehuld als het allemaal van bovenaf bekeken wordt. In ieder geval schijnt het zonnetje weer in tegenstelling tot gistermiddag. Nou. Toen het werkelijk stroomde van de regen. Ja. Op deze plek waar ik nu rij, bergbeekjes midden op de weg, laat maar zeggen. Ja. Op naar camping de Colpateur. Voor de belevenissen van de mensen uit Oudijk en Nieuwegein.
8: Na 8:30, uitgebreid in Utrecht is wakker. Tot zo, Robert-Jan. We hebben het zo meteen over de Wandelwolf. Dat is een openluchttheatervoorstelling van landgoed Zonheuvel in Doorn. Vanavond wordt die opgevoerd. Het gaat volgens mij over de intussen overleden probleemwolf van de Utrechtse Heuvelrug. Een theaterhoorspel over de veelbesproken wolf. Gespeeld door acteurs uit de regio. Je hoort er zo meteen meer over. In Utrecht is wakker. En ook fijne muziek natuurlijk. Griet is erbij voor het weer voor Midden Nederland. Nou, mocht er zich iets voordoen op het wegennet, dan hoor je dat natuurlijk ook bij ons. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Wat wil het mens nog meer? Utrecht is wakker. Elke dag van 6 tot 9.

0: Theo en Hanna mee bij Radio M Utrecht. Ja, we horen al even geluid. En wat gaat er zometeen gebeuren? Het geluid hoor je, maar we gaan het hebben over een voorstelling. Over de probleemwolf van de Utrechtse Heuvelrug. Groot onderwerp, was het, is het nog altijd, de wolven in Nederland. Maar de probleemwolf krijgt een podium. Vanavond is Wandelwolf te zien in het openluchttheater van landgoed Zonheuvel in Doorn. Een theaterhoorspel over de veelbesproken wolf, gespeeld door acteurs uit de regio. En dat vind ik wel heel bijzonder en heel bijzonder mooi om erover door te praten. Dat doe ik met Isis Knuffers. Isis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Amersfoort, jij hebt dit bedacht, je hebt het stuk geschreven volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, dan moet je even in het kort even. We gaan zo even nog naar een fragment. Wat er vanavond mogelijk gaat opgevoerd worden. Luisteren. Maar ik wil even in het kort van je weten. Hoe heb je het verhaal samengevat?
1: Het verhaal van het stuk gaat over een recreant. Die in het bos. Lekker in het bos wil recreëren.
0: Ja.
1: En daar komt ze een heel welbespraakte wolf tegen. Die zegt dat hij Bram heet. En die zichzelf ook echt niet een probleemwolf zal noemen. Maar ze willen hem wel gaan melden bij een meldpunt. Bij het wolvenmeldpunt. En daar komt ze en daar zit een boswachter. Die heet Deze en die kent ze van vroeger.
0: Ja.
1: Maar die is nogal gesloten. En die houdt het meldpunt eigenlijk ook een beetje dicht voor haar. Dus dan is de vraag waarom.
0: Ja. Ja. En ik wil ook van jou weten waarom je dit zo hebt samengevat. En het vanavond opgevoerd gaat worden. Kun je daar een antwoord op geven?
1: Ik wilde er graag, nadat zeg maar de wolf Bram zoveel in het nieuws was, dacht ik, nou, wat zou die zelf eigenlijk zeggen? Dus ik was een beetje op zoek naar wat zou de stem van de wolf zijn. Als hij ook mee kon praten.
0: Ja.
1: Dus dat is waarom ik de voorstelling met hem geschreven heb.
0: Ja. Ik zei al, we gaan even luisteren naar een fragment zoals het waarschijnlijk vanavond gaat klinken in Doorn.
2: In de verte werd gejankt. Naar mij?
3: Ze hebben me Bram genoemd.
2: Toen begon ik te draven.
3: Bram is wel een heel erg menselijke naam, zeggen ze. En ze vrezen, meer nog dan dat ze mij vrezen, dat ik een van hen word.
0: De sprekende wolf. De wolf krijgt een menselijke stem. Zoals je het al even toelichtte dan, Isis. En muziek erbij. Muziek gemaakt door Simeon van Tongeren. En we hoorden de acteur, hè? Matthijs is dat, Matthijs Maler volgens mij.
1: Matthijs Maler en Fiona Cattato.
0: Ja. Die moet ook vermeld worden, die horen we ook. Zij voeren vanavond live het stuk op dus.
1: Ja, met ook nog Meerte Boersma. En regisseur is Jiddes Milda.
0: Ja, en jij zit in de zaal, je gaat luisteren, jij regisseert, je kijkt al hoe het gaat en hoe je het hebt bedacht.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Spannend wel, denk ik.
1: Ja, heel spannend. Het is mooi hoe het allemaal bij elkaar gaat komen met de muziek ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je wilde de wolf, hè, die ook velen Bram hebben genoemd, hè, de probleemwolf. Zo werd hij meer neergezet. Hij heeft ook nog een lettercijfercombinatie meegekregen. In elk geval wilde hij een stem geven. Maar dan denk ik, oké, er is natuurlijk heel veel discussie geweest. Ook over het feit of het wel allemaal moet. Wolven in Nederland. Ecologen hebben zich ermee bemoeid. Wetenschappelijk gezien vonden velen het onverstandig om Bram te gebruiken. Omdat het de wolf dan vermenselijkt. Jij wilde dat wel bewust doen, begrijp ik.
1: In het stuk is ook één personage die hem die noemt hem wel Bram, maar de ander zegt noemt zeg maar GW3237M.
0: Ja, juist.
1: Zodat je dat verschil ook hoort.
0: Ja.
1: En wat je de wolf ook in het fragmentje hoort zeggen is, zijn jullie eigenlijk bang dat ik één van jullie word? Dus dat wil jullie dan bang voor zijn. Dus dat wil ik ook wel omdraaien. En de vraag stellen waarom we daar zo bang voor zijn om hem Bram te noemen, om hem één van ons te maken. Als mensen zijn we ook dieren. Als je hem Bram noemt, dan verbind je je met hem eigenlijk.
0: Ja. Kies je dan als het ware, als je hem Bram noemt, voor het feit dat de wolf moet blijven? Of in dit geval is hij al overleden. Maar het feit is, je had daar bijna twee kampen, zeg maar. De een zegt, de wolf is onnatuurlijk in Nederland. De ander zegt, vroeger was het ook zo. De acteurs die komen ook uit de regio. Hoe kijken zij terug op het nieuws rondom de probleemwolf?
1: We hebben het al met elkaar over gehad. Een van de acteurs woont in Maarn en die zegt ook, als ik met mijn hond in het bos loop, dan zie ik, heb ik de wolf wel zien lopen in de verte.
0: Ja.
1: Dus ik vroeg ook van, vond je dat dan eng of spannend? Maar dat viel eigenlijk wel mee. Maar ik kan me voorstellen dat het anders is voor mensen die echt de confrontatie van dichtbij hebben gehad. Dus dat die gevoelens er zijn, dat weet ik. En dat is ook waar de voorstelling wel belangrijk voor is. En ook het nagesprek. Dus ik hoop dat we er ook met z'n allen een goed gesprek over kunnen hebben daar.
0: Ja, en wil je met deze voorstelling dit dan ook bereiken? Dat je een soort wederom een discussie krijgt? Of wolven in Nederland wel in het wild moeten lopen?
1: Ik denk de wolf heeft zelf ook iets laten merken, zeg maar, door hier te zijn. Dat zegt al wat. Dat is eigenlijk ook de stem van de wolf.
0: Uh-huh.
1: En ik hoop dat we na de voorstelling vooral gewoon een goed gesprek erover kunnen hebben. Zonder dat het meteen een discussie wordt. Maar meer dat we ons proberen in te leven in alle verschillende perspectieven die er zijn.
0: Ja. Theater, hoorspel, dat heeft natuurlijk een einde. Als ik ga vragen, ja, hoe eindigt het dan? Dat, misschien moet je dat ook helemaal niet zeggen, denk ik dan.
1: Nee, dan zeg ik van kom gewoon luisteren.
0: Ja, maar, precies. Ja,
1: want
0: ja,
1: er gebeurt nog heel veel, zeker aan het eind. En het is ook niet meer het verhaal van de wolf Bram die op Utrecht Zeuvelrug leefde.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook een eigen verhaal geworden over een wolf die zijn plek zoekt. Een wandelwolf, zoals dat heet. En er gebeurt aan het eind nog van alles. Allemaal twists en onthullingen en drama. En kom gewoon luisteren, eigenlijk.
0: Kijk, zijn er nog kaarten voor beschikbaar voor vanavond, Isis?
1: Zeker, ja. Via de bibliotheek Zout. Dat is ook de cultuurcoach daar, Kelvin, die heeft ook goed geholpen bij de organisatie.
0: Ja.
1: En zij verkopen de kaarten, dus via de website Bibliotheek Zout en dan bij de agenda.
0: En het is in openluchttheater van het landgoed Zonheuvel.
1: Klopt, ja, heel mooi aan de rand van het bos.
0: Nou.
1: Ook ter plekke kun je nog wel een kaartje kopen, hoor.
0: Ja, mensen welkom, wolven zijn ook welkom.
1: Als die even langs willen lopen, dan zeker.
0: Dat zou wat zijn.
1: Ja.
0: Goed om over gehoord te hebben. Laatste vraag van mij voor nu. Want ik denk dat zo'n voorstelling de mensen echt wel getriggerd heeft om dit al dan niet te komen bekijken en te beluisteren natuurlijk. Het is een eenmalige voorstelling, Isis. Ik kan me voorstellen, als er veel belangstelling is, dat je het nog wel een keer wilt opvoeren met elkaar.
1: Zeker, heel graag. Dit is bedoeld als een eerste begin. We hebben nog niet zeg maar een plan voor hierna, maar de bedoeling is wel dat we er een voorstelling van gaan maken.
0: Kijk eens aan. Dat is goed om te horen.
1: Ja.
0: In Doorn vanavond, en als je erbij wil zijn, misschien is het maar eenmalig, misschien ook niet in het Openluchttheater. Isis, dankjewel voor je toelichting en allemaal heel veel succes vanavond. En iedereen veel plezier en gedachten mooi te laten gaan over de problemen. Dank je, Isis.
1: Heel erg bedankt.
0: Dag, Isis Knievers.

0: De lekkerste muziek uit heel veel decennia, zoals deze van Man for Man, hoor je ook bij Radio M Utrecht. Haha, zet de clown. En daarvoor hadden we het over de probleemwolf. Vanavond dus die voorstelling in Doorn. Het is 8:54 geworden. Zometeen het regionieuws bij Radio M Utrecht door Marije. Marije, wat hebben we het bulletin van 8:30?
1: In het nieuws gaat het zo over toenemende homohaat in de regio Midden-Nederland, over de veiligheid van de Utrechtse draaiweg. En ik heb het over een demonstratie van artsen tegen een tabaksfabrikant.
0: Ah, kijk aan. Zometeen dus 8:30 bij Radio M Utrecht. En voor die tijd nog genieten van René Vroger en Nobody Else. En Utrecht is wakker.

0: Utrecht is wakker.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Radio 1, Utrecht. Ja, zometeen weer alle ruimte natuurlijk voor de muziek in Utrecht is wakker. En andere zaken die spelen. Eerst het nieuws uit de regio met Marije. En dat begint met de acceptatie van de LHBTIQ. Plusgemeenschap die afneemt.
9: Ja, daarvoor waarschuwt belangenorganisatie COC Midden-Nederland. Dat doen ze aan de vooravond van de Utrecht Pride die morgen is. Er zijn vaker incidenten tegen homoseksuele en transgender personen, blijkt uit cijfers. Ook geweld en intimidatie in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. In de gemeente Utrecht is het aantal meldingen van homodiscriminatie in 3 jaar tijd verzesvoudigd. Ook ziet de politie een stijging in het aantal incidenten. Ook zo werd gaycafé Bodytalk aan de Oude Gracht bijvoorbeeld eind vorig jaar 2 keer bekogeld met eieren. Buiten de stad zijn er ook incidenten. Zo werden vorig jaar tijdens Koningsnacht in Bunnik 2 jonge mannen mishandeld, vernederd en beroofd. De slachtoffers en politie spraken toen van homohaat. Omwonenden van de draaiweg in Utrecht willen dat het tijdens de spits onmogelijk wordt gemaakt voor sluipverkeer om door hun buurt te rijden. Dat schrijven ze in een manifest dat gisteren werd aangeboden aan de raad. De Utrechtse gemeenteraad debatteerde over de veiligheid van de draaiweg. Daar gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden opgelost. Een groep artsen demonstreert vandaag op station Utrecht Centraal tegen tabaksonderneming Philip Morris International. Ook dienen ze vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie tegen een campagne van die tabaksfabrikant. Volgens de artsen is die campagne misleidend. Middels AI zou de tabaksonderneming invloed proberen uit te oefenen op de Europese besluitvorming over tabaksproducten. De artsen stellen dat de campagne kan worden gezien als tabaksreclame, wat verboden is. De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlandse winkelgebieden te zien zijn, ook op Utrecht Centraal. Op de Lekdijk bij Schalkwijk is gisteren een betonmixer van de weg geraakt. De wagen reed over de dijk vanuit Wijk bij Duurstede naar Schalkwijk. Net voor de provinciale weg ging het mis. De betonmixer raakte van de weg en kantelde de berm in. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen. Hoe de chauffeur er vanaf is gekomen is nog onbekend. En langs het spoor bij bedrijfterrein Lage Weide in Utrecht komt een installatie die op piekmomenten extra stroom levert aan het Utrechtse net. Het spoor heeft zware aansluitingen die normaal alleen stroom afnemen, maar dus ook terug kunnen leveren. Dat gaat gebeuren met gasgeneratoren. Batterijen zouden te snel leeg zijn. De proef van ProRail, Stedin, Tennet en de gemeente Utrecht begint eind dit jaar. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, vooral in de ochtend veel regenbuien. Vanmiddag valt er dan lokaal nog een bui. Dan schijnt ook af en toe wat zon en wordt het maximaal 18 of 19 graden.
8: Hebben wij beide geluk natuurlijk, omdat we vanmiddag vrij zijn. Dan kunnen we toch een beetje profiteren en vanmorgen blijven lekker binnen zitten.
9: Ja, nou, ik ga kamperen, maar het is geen mooi weer.
8: Meen je dat? Echt waar?
9: Jazeker.
8: Ja, en kamperen is ouderwets kamperen met een tentje en een luchtbed en zo?
9: Zeker, het ligt allemaal klaar.
8: Oké, okay, nou, ik wens je veel succes. Dus, hozen moet je misschien ook wel, weet je wel, met emmertjes.
9: Nou, positief blijven, hè?
8: Oké, okay. Hoe lang ga je weg? Heel weekend of zo?
9: Nee, een nachtje. Nou, en het is een Texel, dus hopelijk waait het snel.
8: Oh, geweldig. Maar boven zo'n eiland zoals Texel, de bovenwindse eilanden van Nederland noemen ze wel eens, maar het enige eiland van Noord-Holland, is het vaak wel mooi weer volgens mij.
9: Ja, precies. Ik zeg ook, het waait hopelijk snel over, maar de voorspellingen zeggen nog van niet.
8: Oké, okay, goed. Nou,
9: we gaan het zien.
8: Goed, goed. Behouden vaart ook, hè, met dat grote schip naar Texel toe. En zometeen weer om 19:30, hè, bulletin.
9: Tot straks.
8: Nieuws uit de regio, hier bij Radio M Utrecht.
0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Pas op hoor, deze is heet.
13: Oef, ja.
12: Wil er iemand nog wat drinken?
13: Ja,
12: lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
13: En voor mij, man?
12: En een frisje voor jou.
13: Dank je.
12: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.

0: Goedemorgen vanuit Utrecht. Parijs is al een tijdje wakker. Om 5 uur en jij misschien ook wel. Vanaf 6 uur is er Utrecht is wakker. Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En jou er vandaag ook op vrijdag natuurlijk. Tussen 6 en 9 uur. Hier bij Radio M Utrecht. Even een mededeling voor treinreizigers. En dat is een serieuze zaak. Want er rijden geen treinen op dit moment vanuit Amersfoort richting Deventer. Dat gaat tot 9:45 duren vanwege een boom op het spoor. Dus tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn en ook richting Deventer geen treinverkeer op dit moment mogelijk. Tot 9:45 vanmorgen. De hele week besteden we aandacht aan de Alpe d'Huez. Gisteren werd die gelopen en verreden, beter gezegd. De top van de Alpe d'Huez werd beklommen. Op welke manier dan ook voor het goede doel. KWF Kankerbestrijding heeft een bedrag van tot nu toe al meer dan 25 miljoen euro binnengekregen door Nederlanders. En met name midden-Nederlanders die zich hebben ingezet. En dat zijn er nogal wat. Of hebben aangemoedigd ook. Robert-Jan Boy praat er vandaag nog even over door met mensen die we al eerder hebben gehoord in Utrecht is wakker. Ja, hoe is het met ze gegaan gisteren, Robert-Jan? En wie heb je bij je?
1: Ja, ik zit hier in het kleine huisje waar Martin van Zijl met zijn vriendin logeert, Mariska. Gerard Mocking, hier ook bijgekomen met vrouw Margret. Ja. Camping Le Colpateur in het Dal, plaatsje Bourg-d'Anson. En ja, Martin van Zijl, gisteren 66 jaar geworden, is juist zijn bed uitgekropen. Ik hoorde een hoop gezucht en gesteun. En toen kwam er, laat maar zeggen, met grote moeite, enigszins verkreukt, zit hij jullie op een stoel, ja. Diep zuchtend. Een beetje, ja,
2: bij te komen.
3: Ik wil
1: niet zeggen wrak, dat is het woord niet.
3: Nee, dat
1: maar alsof
3: dat
1: je gisteren hebt doorgehaald tot en met.
3: Ja, tot het einde, tot het gaatje. Want het werd zo koud en slecht weer. Ik denk, ik moet die 4. Ik wou eigenlijk naar 6, maar het was onbegonnen werk. Het was zo koud. Nee, ik denk, ik ga die risico niet aan. Het was goed zo.
1: Hoe kan je uitleggen, gisteren 66 jaar geworden. Er is nog gezongen gisterochtend.
3: Ja,
1: ook in de uitzending.
3: Ja.
1: Het zou die 6e keer moeten zijn.
3: Eigenlijk had het.
1: Je zei nog, wat heb ik een lekkere benen.
3: Ja, klopt. Heel goed. Ja, ze waren goed. Ze waren lekker glimmend. En ik stond er goed bij, gezwanjeerd. En ik denk, ik ga ervoor vandaag.
1: Bijnaam is de glimworm van Martin van Zijl.
3: Ja, nog steeds.
1: Altijd bij Wiede Vereniging Stadion ook de week, daar gaat hij. Maar waar kwam dan de dip?
3: Ja, de dip kwam eigenlijk een beetje het weer. Het ging waaien, begon hier beneden al een beetje te spetteren. Ik denk, ja, ik moet naar boven. Dus, en dat heb ik gedaan. Maar ja, boven was het zo verschrikkelijk koud. En daar begon het zo hard te regenen. En ja, dat sloeg gewoon het lot toe, helaas. En het was het risico niet meer waard om naar beneden te gaan.
1: Maar jij moet altijd het kopje erbij houden, hè? Zoals Henny Kuiper altijd zegt, Gerard Mocking.
3: Ja,
1: eerste keer alles meegemaakt.
2: Eerste keer alles meegemaakt.
1: 3 keer omhoog.
2: 3 keer naar boven, de laatste keer ook in de regen. En dat is echt heel zwaar.
1: Ja,
2: alles wordt koud. En, en zeker als je dan boven staat en te wachten nog op degene die ook nog binnen moeten komen om ze binnen te halen.
1: Ja.
2: Je koelt zo erg af en ze moet afdalen. Je hebt totaal geen gevoel meer in je vingers. Het wordt echt gewoon gevaarlijk om af te dalen.
1: Maar je had er gewoon bij kunnen gaan zitten. Even lekker in het restaurant kunnen gaan zitten natuurlijk. Dat had je kunnen doen natuurlijk, want ja.
2: Hadden we kunnen doen, maar dan zien we onze laatste teamleden niet binnenkomen. En die wilden we ook op een leuke manier binnenhalen. Dat hebben we hun ook verdiend.
1: Jij hebt gewandeld, hè?
4: Ik heb hem gewandeld. Ben 1 keer naar boven gelopen. Ontzettend zwaar.
1: Ja.
4: Maar ik heb het gedaan.
1: Ik probeer je nog even te bereiken.
4: Ja,
1: om een diep interview af te leggen. Maar je zei, ik zit nou net in mijn flow.
4: Ja, ik zat in mijn flow en ik ging net zo lekker lopen. Ik denk, als ik nu ga stoppen, dan wordt het koud. En dan denk ik niet meer dat het nog lukt.
1: Ja.
4: Maar uiteindelijk ben ik 1 keer helemaal naar boven gelopen.
1: Kijk.
4: Ik ben heel trots op.
2: En ik ben nog veel trotser.
1: En wat voor indruk heeft het alles gemaakt?
2: Deelnemers,
1: et cetera.
2: Dit is echt zoiets bijzonders. Het is bijna niet te beschrijven, die samenhorigheid. En als je dan zo het afzien bent, dan denk je, met al die spandoeken en alles wat er hangt. En de verhalen die je hoort, dan denk je van, eigenlijk moeten we gigantisch blij zijn dat we zo mogen afzien voor dit goede doel. Want wij kunnen het.
1: Heb je dat ook weer beleefd, Martin? Of op een gegeven moment dacht je van, nou jongens, ik zie alleen maar een bocht.
3: Nee, ik heb alles nog beleefd. Ik heb alle vrijwilligers nog een beetje bedankt onderweg. Ja. Want die stonden daar ook in de kou in de regen. Ze hebben ons ontzettend goed geholpen. Met bouillon, eten, pannenkoekjes, banaantjes. ontzettend ook allemaal bedankt. En ook alle vrijwilligers die zoveel dingen gedaan hebben. Het was echt bizar. En goed geregeld.
1: Hoeveel hebben de berghappers ook weer opgehaald? Want dit is team berghappers.
4: Ruim 22.000 euro.
5: Nee, 21,5.
1: Oh. Nou, in ieder geval ruim 20.000. Ja. Heel bedrag. Ja.
4: Heel veel geld.
2: Ik vind het een mooi bedrag.
1: Ik ook. Totaal 25 miljoen ruim, inderdaad. Ja. Dus dat is indrukwekkend. Jullie gaan, wanneer vertrekken jullie naar Nederland weer?
3: Wij hebben zaterdag nog, gaan we vertrekken. En dan gaan we nog naar Martiquec. Onderin naar het zuiden, want we pakken ons een vakantie eraan.
1: Kijk, ook dat eraan vast.
3: Ja.
1: En die samenhorigheid. Ja. Die moet maar meegenomen worden naar Nederland.
2: Ik hoop het. Het zou heel fijn zijn.
1: Verspreid worden.
2: Ja, ik hoop het. Dat zou heel mooi zijn. Ja.
1: Niet alleen hier.
2: Nee. Kijk, als mensen altijd zo met elkaar omgaan, dan hadden we een hele andere wereld.
4: Ja.
1: Bedankt. Ja. Martin, lekker bijkomen.
3: Ja, ik kom lekker bij. Ja. En dat gaat helemaal goed komen, Robert-Jan. Dat gaat zeker goed komen.
1: Bedankt. De fiets staat nog in de hoek. Met een naamplaatje. Nog door het nummer 3027.
3: Komt goed. Ik ga hem straks nog even schoonmaken.
1: En je popelt om weer te gaan.
3: Ja, dankjewel, Robert-Jan.
2: Dankjewel.
6: Robert-Jan, nog even bij jou blijven. Het laatste dan. Vanuit Frankrijk, denk ik. Want we zullen je vandaag niet meer horen. Jij vertrekt ook weer terug naar Nederland. En je mag ook wel even bijkomen. En complimenten namens ons allemaal voor je ware pres. Prestaties en verslagen die je hebt gedaan vanaf vorige week eigenlijk al.
1: Dankjewel Bob. Het was me een eer en een genoegen.
6: Goed zo.
1: En morgen ga ik weer terug.
6: Oké.
1: Okay. Nou, naar Nederland. En maandag weer in de studio.
6: Oké, okay, neem niet nog een ochtendje vrij of zo. Je bent de maandagochtend weer en dan ga je weer verslagen.
1: Ik ga rechtstreeks naar de locatie doen, dat kan ook.
6: Ja. Oké, okay. We horen je dan graag maandag weer in Utrecht is wakker voor het verslag wat je dan weer gaat doen. Hey, nogmaals hartelijk dank. Goede reis weer terug naar huis morgen. Dankjewel.
1: Bedankt, hè.
6: Joep, hi. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We gaan zo nog even een spelletje spelen. Want het is morgen spelletjesfestijn in IJsselstein.

0: komen. Maar een druppie is zeker niet uitgesloten in de ochtend.
1: Nee,
0: het
1: is niet uitgesloten. Ik vind wel dat die ochtendbuienlijn, die waar jij vanochtend vroeg in zat,
0: nou,
1: waar het zo hard in regende.
0: Zo.
1: Nou, die lijn is inmiddels voorbij. Die ligt nu boven Gelderland. Aan de westzijde van die buienlijn komen nog een paar losse buien voor richting het rivierengebied, ook langs de oostranden. En er kan ook later vanochtend en vanmiddag een enkele bui passeren, zeker wel. Maar op de meeste plekken zal het droog zijn. Breekt af en toe de zon door, is het relatief vriendelijk weer. En dan moet die temperatuur van 15 graden nu nog naar 19 graden worden gedrukt. Ja, de temperaturen zijn wat bescheiden. Zeker als we het natuurlijk vergelijken met een week geleden. Maar dit is eventjes een wat killere fase van de zomer.
0: Precies. De aanleiding, dat weten we intussen waar het allemaal door komt. We wisten ook eind mei dat dat zou gaan gebeuren, de eerste week van juni. Ja, dan zet ik mijn kaarten toch op bijvoorbeeld volgende week. Maar er zit nog een weekendje tussen. Dus vandaag is het nog even kiezen op elkaar. En morgen wordt het al wel wat beter.
1: Ja, het is een beetje zoeken naar een goede moment. Je ziet het er nog steeds.
0: Ik zie het positief, hè, het liefst.
1: Ja, we blijven zeker positief. Maar het is niet zo dat je de hele dag kunt zeggen, ik sta mijn korte broek buiten en er is veel zon. Nee, het is een beetje er tussendoor laveren. Morgenochtend is droog. Een flat zonnetje, een beetje een waterig zonnetje. Ik denk dat het best wel aardig wordt. Temperatuur loopt op naar 19, bijna 20 graden. En dan ergens in de middag, ik denk vanaf een uurtje of 2, 3. Dan vanuit het zuidwesten een paar buien, een beetje buiige regen. Dus de tweede middaghelft en morgenavond, ja, die zien er dan wat minder uit. Ook de nacht naar zondag kan buien of lijkt met een aantal buien te verlopen. Dat trekt dan weg. Zondagochtend, ja, waarschijnlijk de eerste ochtendhelft nog wel een enkele bui. En daarna is het verder droog. En komt ook weer bij tijden de zon erbij. Maar die temperatuur wil niet veel hoger dan 19 graden.
0: Meer kun je er echt niet van maken.
1: Nee, ik ben ook heel erg aan het zoeken, want ik ga dit weekend naar Friesland om in een kano te zitten. En ik ben echt op de detail aan het kijken of het wel droog is. Maar ik denk dat ik daar een nacht heb van vooral de nacht van zaterdag op zondag is vooral in het noorden van het land erg nat en windrijk. Ik denk dat het dus nat in een tentje ligt.
0: Ja. Het is ook de vrijdag van de klagende vrouw, hoor. Nieuwslezer Marije, die gaat vanmiddag naar Texel toe. Die gaat een nachtje in Texel in een tentje liggen. Dus jij gaat hetzelfde doen, alleen dan in Friesland, zo gek.
1: Ja. Maar ik hoop dan wel dat het tijdens het kano droog is. En ook voor volgende week. Ik weet nog, ja, de weersomstandigheden verbeteren in de loop van volgende week wel. Maar het is allemaal een beetje kantje boord. En maandag en dinsdag moeten we daar nog helemaal niet te veel van verwachten.
0: Oké. Dan gaan we wat mee doen, zeg maar. Hey, en als laatste, want dan gaan we iemand. We gaan nog even wat mensen erbij betrekken bij de uitzending voor het spelen van spelletjes. Als je gekanoot hebt, dan ga je op een gegeven moment een beetje eten met elkaar, een beetje drinken. Spelletjes spelen ook dan in de avond, of niet?
1: Ja, we hebben laatst eens een keertje zoiets als Hitster gedaan. Iemand die had zelf allemaal nummers achter elkaar gezegd en zo snel mogelijk roepen wie de uitvoerende was en de titel. Ja.
0: Oh ja, was je goed of niet?
1: Het viel me niet tegen. Want zo goed ben ik daar niet in. Maar ik maakte een aardige indruk. Ja.
0: Oké, nou, leuk om te horen. Veel plezier erbij bij het kano en bij het kamperen, zeg maar.
1: Ja, gaat lukken. Geen mooi weekend voor iedereen.
0: Dankjewel. Ja, en we horen je natuurlijk nog eventjes voordat je ziek erin gaat, hè, bij Aart in Utrecht Komt Thuis.
1: Ja, Aart is maar gewoon, want dan ben ik al onderweg. Maar vanmiddag zit ik nog wel hier nog op mijn plek.
0: Oh, goed. Vanmiddag horen we je na 12 uur nog een keertje. Nou, goed dan. Fijn weekend, Grieta. Ik spreek jou maandag dan weer. Hè.
1: Tot maandag.
0: Hoi. Spelletje spelen. Welke date je graag of doe je graag? Sjoelen, levensweg, backgammon of toeper? Zeg het maar. Nou, heel veel reacties zijn al binnengekomen. Ik zei het al, morgen de hele dag spellensensatie in IJsselstein. Wil je daar maar even meer over weten, kun je op die site kijken. Spellensensatie. Ja, dat moet een feest zijn. En morgen is gewoon in IJsselstein spelletjes te gaan spelen. Wat vond je leuk? Sjoelen doe ik regelmatig, zegt Letta. Jaap, die zegt, we spelen eigenlijk niet zoveel bord- en kaartspelletjes. Maar als we dat doen, meestal met vrienden, dan is het klaverjassen, regenwormen en skibbo. Oké, nog veel meer opmerkingen staan hierover. Jan, die zegt, we deden vroeger spelletjes kaarten, Monopoly, Mens erg je niet, Scrabble en 1845 spel. En nu doen we Yahtzee. Oh ja, en Rummy Cup natuurlijk, ja. En ondertussen luisteren we naar jullie. Nou, dat vind ik een goede zaak. Tiedeke en Jan uit Ermelo, dankjewel voor jullie reactie. Ja, er zijn dus zoveel reacties op Facebook, Radio M Utrecht. Dus die van jou, die kan er ook nog wel even bij. Radio M Utrecht op Facebook, of je zoekt ons even op. En dat kan natuurlijk via de RTV Utrecht-app. En dan zeg ik, veel plezier bij Edwin zometeen, want hij is er met het Nederlandse lied in de Nederlandse taal en ook in de Engelse taal. Heet Zuid-Holland. Fijn weekend, blijf luisteren.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Radio M Utrecht. In midden in...
8: Dit is Eemland 1.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
10: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
9: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
11: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
9: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland
15: 1. Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met vandaag in deze uitzending...
16: Vele viervoeters verzamelen zich dit weekend in Baren. En daar is het grootste hondenevenement van het land met vele wedstrijdonderdelen en Paparazzi. In Amersfoort is de eerste editie van het festival Wat de Flint, een feest voor en door jongeren. Onderzoek in Amersfoort wijst uit dat mensen uit de LHBTIQA+ gemeenschap zich daar over het algemeen veilig voelen. Maar de stad zit nog niet op een roze wolk. En na de eerste plaat een team met experts aan de telefoon dat gemeentes helpt met het aardgasvrij maken van de woningen. Ik ben Gideon Hofland.
15: Mijn naam is Tim van Schijen. Achter de knoppen zit Menno Mooi en dit is Eemland Actueel.

0: Joe Cocker met Delta Lady uit 1970 alweer.
1: Het gaat zo snel, de tijd. Huizen verwarmen zonder aardgas. Voor gemeenten in de provincie Utrecht is het een concrete en urgente opgave. Want de overstap naar duurzame warmte vraagt om ingewikkelde keuzes. Welke aanpak is geschikt voor welke wijk? Wat kost het en hoe betrek je de bewoners erbij? En niet elke gemeente heeft de kennis in huis om dat allemaal zelf uit te zoeken. Daarom is nu het expertteam Warmte. Een nieuw initiatief van de provincie Utrecht dat gemeenten hierbij ondersteunt. En Suzanne Zuilenkom is kennisregisseur in warmtetransitie. En haar heb ik nu aan de lijn, als het goed is. Suzanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Tot zover klopt het allemaal nog, hè, wat ik zeg.
2: Ja hoor,
1: heel
2: zeker.
1: Mooi zo. Zou je om te beginnen eerst willen uitleggen wat het expertteam Warmte precies doet voor de mensen die dat nog niet goed weten?
2: Het expertteam Warmte is er voor gemeenten in de provincie Utrecht. En die ondersteunt die gemeenten bij de ingewikkelde keuzes die zij de komende jaren moeten gaan maken over hoe zij wijken aardgasvrij kunnen gaan verwarmen.
1: Ja, en je gaat dat per wijk in kaart brengen wat daar de beste manier voor is. Maar hoe bepaal je dan per wijk waar je op moet letten om dat te doen?
2: Nou, dat is doen de gemeente dus in principe.
1: Mm-hmm.
2: En niet het expertteam. Maar de gemeente die kijkt er bijna allerlei verschillende eigenschappen van wijken. Bijvoorbeeld zijn er veel flats, veel hoogbouw. Dan is het bijvoorbeeld lastig om daar allemaal warmtepomp op te hangen. Zijn er nog hele oude woningen? Ook hoe druk is het in de ondergrond? Liggen er heel veel leidingen? Kunnen we er nog makkelijk leidingen bij leggen of niet? Zijn er warmtebronnen in de buurt? Al dat soort vragen worden bekeken, beantwoord en meegenomen. En op basis daarvan hebben ze in 2021 allemaal een warmtetransitievisie gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: Maar nu, het komende jaar, komt er nog een warmteprogramma bij.
1: Ja.
2: Dat is iets concreter. En om te zorgen dat al die hele moeilijke keuzes die er gemaakt gaan worden, dat ze die nog extra kunnen laten controleren door bureaus met een prachtige landelijke expertise,
1: ja,
2: hebben wij het expertteam Warmte.
1: Dus alle ideeën die dan opkomen bij de gemeentes, die gaan jullie eigenlijk nog een keer toetsen om te kijken of het werkt. In theorie in elk geval.
2: Alleen als de gemeentes dat zelf fijn vinden.
1: Ja, oké. Okay. Ja, het is niet dat jullie zelf aanbellen ineens van wie zijn we?
2: We gaan niet zeggen, joh, die plannen van jou, die hebben we even getoetst en we vinden er wat van. Dat gaan we niet doen.
1: Nee, precies. Je doet het op verzoek. Op verzoek. En zijn alle gemeenten in de provincie daar geneigd toe? Of merk je dat er ook wat weerstand voor is?
2: Nou, het is gewoon een extra dienst. En heel veel gemeentes, die hebben behoorlijk wat werk op een bordje. Dus je zit met een paar beleidsmedewerkers, zeker in de kleine gemeenten, die moeten ontzettend veel doen, plannen maken, dat is wettelijk verplicht. En daar vragen ze dan ook vaak al bureaus bij. Maar soms heb je ook bepaalde extra vragen, kleine onderzoeksvragen. Soms hebben ze een gezamenlijke uitdaging en kunnen ze daar gezamenlijk van leren. En daarbij helpen wij, want als provincie, kijk, de gemeente hebben een eigen taak. Wij als provincie kunnen ondersteunen door te zorgen dat de dingen die ze in een eentje niet zo goed kunnen, dat we die voor de hele groep wel kunnen doen.
1: En is er,
2: dus als zij een kleine adviesvraag hebben, die kunnen we oppakken.
1: En is er een vraag waarvan je zegt, van dat is een vraag die we eigenlijk best vaak horen?
2: We zijn nu net gestart. En als er vragen zijn die wij vaker gaan horen, dan pakken we dat bijvoorbeeld met een aantal gemeenten samen op. En op dit moment zijn we al bezig met uitzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat een bepaalde verplichte milieutoetsing, een plan MER, hoe we dat slimmer kunnen gaan maken, zodat het ook minder kost voor iedereen.
1: Ja, precies. Zodat je, dat is een goed uitgangspunt, dat het minder kost, is altijd goed volgens mij. Nou zeggen jullie ook dat een van de uitdagingen is dat het netcongest natuurlijk een punt is waar je tegenaan loopt. Hoe kun je daar de gemeente bij helpen om dat in dat opzicht?
2: De netcongest, het is nooit makkelijk geweest in de warmtetransitie. Het is een puzzel, die wordt steeds groter. Die zijn we aan het uitzoeken. En netcongest is weer een nieuw stukje puzzel. En dat levert extra uitdagingen op. Maar daar kunnen we wel mee verder. Alleen dan moeten we wat creatiever kijken naar oplossingen. En als meerdere gemeentes die eerder dachten, nou, we gaan voor alle huizen warmtepompen neerzetten, want dat is hier logisch en warmtenetten kunnen niet. Als die nu met z'n allen zeggen, nou ja, we moeten iets, hoe gaan we dat doen? Dan kunnen we met het expertteam warmte kijken van, goh, wat zijn de alternatieven bij netcongestie en wat is waar logisch?
1: Ja, ja. zo elkaar blijven, elkaar ook een beetje scherp blijven houden misschien ook.
2: Ja, het is ook scherp houden, maar ook er zijn nog steeds wel oplossingen. Er zijn op verschillende plekken zijn er verschillende kansen nog. Als je bijvoorbeeld ook met een warmtenet met aquathermie wil werken, dus warmte uit water,
1: ja.
2: En je wil daar een warmtepomp ook weer bij gebruiken, dat ook netcongestie kan daar roet in het eten gooien.
1: Ja.
2: Maar als je een warmtenet start, kun je ook zeggen, nou eigenlijk elk warmtenet start je nog met een tijdelijke gasketel.
1: Ja.
2: Dus dan kun je ook kijken, hoe lang kan die blijven staan? Moet die echt wel iets langer blijven staan? Opdat we, wanneer het weer kan, overgaan op aquathermie. En de bulk van het werk, en dat is het aansluiten van al die woningen, dat we dat alvast gedaan hebben.
1: Het klinkt alsof jullie de komende tijd nog best wel druk gaan krijgen, heb ik het vermoeden.
2: Ik hoop het wel. Ik ga het
1: ook
2: nog doen.
1: Ik ga heel veel succes wensen. Het hele team, het expertteam Warmte. En aan de telefoon had ik Suzanne Zuiderkom als kennisregisseur Warmtetransitie. Dank je wel.
2: Dank.

0: Begin juli in de Amsterdam Arena, maar nu ook gewoon hier bij u op de radio bij Eemland 1. Bruno Mars, tja tja tja.
1: Vanavond is de allereerste editie van Wat de Flint. En dat is een festival voor en door jongeren. Jonge muzikanten pakken daar hun moment op een van de drie podia. En dit is de kans om een van de artiesten van morgen nu al live te zien. En de organisatie is al druk aan het opbouwen. En lid van de organisatie is Eva Doornbos. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij doet belangrijke dingen bij Wat de Flint. Wat is jouw rol in de organisatie?
2: Ja, ik doe eigenlijk de volledige social media marketing van ja, heel wat Flint eigenlijk.
1: Ja, en dat zijn heel wat filmpjes al die ik voorbij heb zien komen.
2: Ja, dat klopt. Ja, we hebben heel veel filmpjes inderdaad. Heel veel gewoon leuke, echt gericht op jongeren ook. En we gaan op Wat de Flint ook zeker nog heel druk bezig met die filmpjes maken. Dus dat wordt superleuk.
1: Ja, wat is Wat de Flint eigenlijk? Want het wordt natuurlijk gehouden in Theater Flint. Dat was al duidelijk. Maar er zitten nog heel veel andere organisaties achter.
2: Ja, nou hoe het eigenlijk is begonnen is dat Flint aankwam met we willen meer jongeren trekken. En toen zijn popmakers, FCG en Flint, City of E en In de Beurt 033 eigenlijk met elkaar om af te gaan zitten. Om te kijken wat kunnen we dan doen. En toen kwamen we op een jongerenfestival en daar is Wat Flint eigenlijk uit ontstaan. En dat is eigenlijk volledig voor jongeren, maar ook een stuk door jongeren. Want we hebben heel veel jongeren in de techniek zitten. Nou, zoals je ziet in social media marketing. De jongeren die op het podium staan. De jongeren die helpen bij de aankleding. Het is eigenlijk alleen maar voor en door jongeren.
1: Ja, en dat lukt heel aardig. Want volgens mij staan er heel veel bandjes op het podium, toch? Wat zeg ik? Er zijn drie podia zelfs.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. We hebben zeer wat, zeker wat artiesten inderdaad.
1: En waar moet ik aan denken? Wat voor muziek komt er voorbij? Want ik denk tegenwoordig als het over moderne muziek gaat, over Bruno Mars. Die kan heel goed live spelen. Maar verder zijn het heel vaak DJ's natuurlijk tegenwoordig. En producers.
2: Ja, klopt.
1: Wat voor muziek hebben jullie?
2: Nou, wij hebben rock, zoals Pandora en Ecstatics. We hebben meer metal, dat is dan Barsbeck bijvoorbeeld. Maar ook volksmuziek, dat is Vinnie Steiger die erop staat.
1: Maar dat is echt Nederlandstalig moet ik zeggen, hè?
2: Ja, zeker.
1: Hollandse
2: zeker.
1: Hits. Ja, en dat Vinnie komt natuurlijk uit het Toesterkwartier en is al landelijk bekend aan het worden. Maar die staat ook bij jullie dus.
2: Ja, klopt.
1: Geweldig. Dus het is een mix van allerlei stijlen. Dat wordt allemaal in de Flint georganiseerd. Nou is natuurlijk de vraag, mogen mensen boven de 40 ook naar binnen? Want ik heb gehoord dat het de bedoeling is dat eigenlijk echt ook alleen bij jongeren blijft in het publiek. Of...
2: Ja, ik ga niet zeggen, er staat een volledig verbod op. Maar
0: je moet wel je paspoort laten zien als je binnenkomt.
2: Wat zei
1: hij? Ja, hij zei, je moet wel je paspoort laten zien. Wanneer je geboren bent.
2: Nee, tuurlijk niet. Maar het zou leuk zijn als het voornamelijk gewoon echt een jongerenfeestje blijft natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus er staat geen verbod op, dat zeker absoluut niet. Maar het is wel echt voor de jongeren. En de jongeren staan wel echt heel erg centraal voor ons.
1: Ja, dit klinkt geweldig. Hoe gaat het met de kaartverkoop is dan natuurlijk de vraag.
2: Nou, het gaat hartstikke goed.
1: Dat is heel fijn. Zijn er nog wel kaartjes dan?
2: Oh, absoluut. En als je vanavond echt niks te doen hebt, zou ik zeer zeker zeggen, kom en koop een kaartje en ga al die toffe jongeren zien optreden, want ze verdienen het echt.
1: Ja, zeker. En wat is de schade, zoals dat dan heet? Wat kost een kaartje?
2: Nou, de schade is niet zo groot. Die is maar 7,50.
1: Oh, dan kan ik nog een paar cola kopen daarnaast. Dat scheelt heel erg.
2: Oh ja, absoluut.
1: Of misschien is een biertje als ik dan al... daar wordt vast wel op gecontroleerd of ik wel even geen 18 ben, maar dat is verder...
2: Ik heb sowieso geen bier. Er is geen alcohol aanwezig.
1: Oh, er wordt niet geschonken. Kijk, dat is heel verstandig. Sorry,
2: omdat het dus ook gericht is op de jongeren. En we vinden het belangrijk dat ze dan niet opeens verdronken rondlopen natuurlijk. Dat zou heel jammer zijn.
0: Hoe oud zijn deze jongeren dan precies waar je op doelt? Is het dan echt onder de 18? Of, want welke leeftijd heb je voor ogen?
2: Dit is wel een beetje een bredere doelgroep. De jongste die bij ons gaat optreden is volgens mij, van wat ik weet, 12 zelf.
0: Dat is jong, ja. Dus de arbeidstijdenwet komt ook nog even langs.
2: Nou, het verschilt echt tussen, ik denk 12 tot 14 en 21, zoiets.
0: Oké, en voor je publiek richt je eigenlijk een beetje hetzelfde richting ook. Echt tussen 12 en 20 ongeveer.
2: Ja.
1: Geweldig, maar dit is natuurlijk een heel groot feest met al deze bandjes. Is er nou eigenlijk wel genoeg verder de rest van het jaar voor deze doelgroep in Amersfoort?
2: Ja, daar zijn we nu op dit moment mee bezig om daar ook nog hard aan te werken. Om nog veel meer dingen op te richten voor de jongere doelgroep.
1: Oké, maar je, in de kroegen en in Fluor en zo, daar is natuurlijk niet zoveel, denk ik, voor deze leeftijd. Of valt het wel mee?
2: In Fluor wel, zeker. Er is heel veel te doen wat betreft muziek bij Fluor voor jongeren. Maar ik ben het er wel mee eens dat de jongerenprogrammering meer mag worden in Amersfoort. Mm-hmm. Dus daar zijn we nu ook naar aan het kijken.
1: Oké, waar kan je iets, een tipje van de sluier oplichten? Waar zijn jullie dan mee bezig?
2: Ja, daar kan ik nu op dit moment nog niet heel veel over zeggen, helaas.
1: Oh ja, dat snap ik. Je moet niet te vroeg dingen gaan roepen die je misschien nog niet helemaal hebt geregeld. Dat snap ik heel goed.
2: Nee, beginnen met basis.
1: Ja, precies. Is er nog een of andere registratie? Ga jij nog met de social media team dingen opnemen? Kunnen we dat nog terugkijken van wat er vanavond gebeurt?
2: Oh, zeker. Ja, het komt echt van alles op socials te staan. Mm-hmm. En we gaan ook bezig met een aftermovie maken hiervan, zodat mensen kunnen terugkijken en denken, oh nee, was ik maar gegaan.
1: Precies. En dit is natuurlijk de allereerste editie, dus de vraag is, zijn er ook ideeën om volgend jaar weer een Wat de Flint te organiseren?
2: Dat is zeker wel het idee.
1: Oké, nou Eva, heel erg goed. We zijn heel erg benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien. Zelfs als we er niet bij zijn, hebben we nog de aftermovie. Stel dat we toch vanavond eventjes willen kijken in Flint aan de Koningsstraat in Amersfoort. Hoe komen we aan een kaartje? Zijn die ook aan de deur te kopen?
2: Ja, en anders op flint.nl.
1: Nou, helemaal goed. Fijn. Eva, een heel mooie avond. Hoe laat begint het feest trouwens?
2: 7:00.
1: Van 7 tot in de nacht of?
2: Tot 11:00.
1: Nou, 7 tot 11. Kijk, dat is heel overzichtelijk. 4 uur feest in Flint. Ja. Eva Doornbos, hartelijk bedankt en heel veel plezier.
2: Ja, heel erg bedankt.

0: Put your record in, Corinne Bailey Ray.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En hier schijnt de zon, Klaas. Goedemorgen.
3: Hier regent het.
2: Och.
3: Er zijn verschillen tussen Amersfoort en Baarn.
2: Ja, wij zitten in Baarn. Waar zit jij?
3: Amersfoort.
2: Ah.
3: Wijk Randenbroek.
2: Ja. Ja.
3: Richting Leusden op.
2: Ja. Ja, precies. Richting de Vosheuvel kinderboerderij. Vertel mij niks, Klaas.
3: Bijvoorbeeld, en de vroegere pijp van Elisabeth. Het is nou Elisabeth Groen.
2: Ja, dat is dat mooie park, hè?
3: Ja,
2: maar goed, inderdaad. die wolken vertrekken door en dan krijg jij zometeen ook een zonnetje, vermoed ik.
3: Ja, jawel. Ja, vandaag knapt het weer op, hoor. Er zijn vandaag, tenminste in Amersfoort, zijn een paar flinke knetterbuien geweest. Er is 13 mm gevallen. En we krijgen nog een paar millimeter bij, maar het wordt allemaal wat minder. De zon krijgt wat meer ruimte. We gaan richting 20 graden, halen we denk ik nog net niet. Als we het vandaag niet halen, halen we dat morgen wel. Dan is helemaal de buiigheid onderdrukt. Maar helaas, een volgende storing doet alweer haar opwachting.
2: Ja.
3: En dat betekent dat zondag het niet helemaal droog houden. Maar vooral maandag zal een dag zijn met laat in de middag een paar plinsbuien.
2: Oh, daar gaan we weer.
3: Het gaat gewoon door. Daar gaan we weer. Ja.
2: Ja.
3: En de temperatuur zit meestal rond of onder de 20 graden. Dus iets aan de koele kant. En dit weertype houdt tot nader orde aan. Het lijkt wel dat een hoge drukgebied, zeg vanuit Frankrijk, wat hartstikke mooi zomerweer is, een beetje onze kant op uitkomt, maar dat wordt meteen de kop ingedrukt. Lijkt het, hoor.
2: Ja.
3: Dit zijn geen stellige uitspraken.
2: Nee, dat snap ik wel. Het is allemaal natuurlijk garantie tot aan de deur, Klaas, met de voorspellingen. Dat is, zo is het ook. Maar morgen vier ik mijn verjaardagsfeestje. Kan dat in de tuin of wordt dat nog net een beetje te fris?
3: Morgen. Ik sta nu op... Even kijken. Zit ik nu op Baarn? Dat is ook in Baarn?
2: Nee, Amersfoort alsjeblieft. Oud-West, Soesterkwartier.
3: Ja. Ja, maar nou, dat is te gedetailleerd.
2: Oh, sorry.
3: Even kijken. Ik kijk nu even op Amersfoort.
2: Wel spannend, Klaas.
3: Hier heb ik het al. De 15-daagse voorspelling voor Amersfoort en dan zondagmiddag.
2: Nee, zaterdagmiddag.
3: Morgen
2: al,
3: ja. Nee, ik had al voorspeld dat er dan niet veel neerslag zou vallen.
2: Oh.
3: En dat blijkt nu ook, ja. Zaterdag, nou, nee. Er zit toch wel wat regen in het programma. Het is niet al te veel, maar voor het buitenverblijf is het niet helemaal jovel.
2: Nee. En dat...
3: Niet jovel, maar...
2: Feestelijk, ja, daar gaan we het sowieso maken.
3: Je kunt er geen gif voor innemen, er zal niet veel regen vallen.
2: Gaan we ook
3: maar
2: niet doen.
3: Of dat op de voor jou cruciale tijd valt, of net daarbuiten, dan moet ik in gebreken blijven.
2: Nee, dat is oké, Klaas. Ik denk dat het voor de hele regio geldt, dat we ervan uit kunnen gaan dat er misschien een beetje regen valt, maar het wordt wel een graad van 19 morgen.
3: Ja,
2: de rest van de week.
3: Kortom, ja, de rest van de week. We hebben dus een wisselvallige periode achter de rug met flink wat stortbuien en onweer. Het gaat nu allemaal wat rustiger aan. Dus de regen is wat meer verspreid over de tijd. We zullen wat droge dagen aantreffen. Maar het algehele beeld is toch... Voor een gewilde vakantieganger is het geen goed weer.
2: Helaas.
3: Helaas. Maar er zitten dagen tussen dat je denkt... Nou, dat gaat wel vandaag.
2: Dat is fijn. Dankjewel, Klaas.
3: Ja. Graag gedaan. Een mooi weekend.
2: Hetzelfde.
3: En een mooie verjaardag vooral.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Frank Boeijen met Zwart-Wit uit 1984. Dat ging over de moord op Kerwin Duinmeijer.
1: Hondenbezitters kunnen dit weekend de natte neus weer buiten de deur steken. Want zaterdag en zondag vindt bij Kasteel Groeneveld in Baren weer het grootste hondenevenement van Nederland plaats. Bark in the Park. 2 dagen lang zijn er demonstraties, workshops, lezingen, stands en foodtrucks op een terrein dat nog nooit zo groot is geweest. En Milke de Vries en Wendy Verloenen organiseren dit evenement. En ik heb Wendy of Wilke aan de lijn, of allebei misschien wel.
2: Ja, hoi, je hebt Wendy aan de lijn.
1: Ik heb Wendy aan de lijn. Goedemorgen, Wendy.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt al helemaal zin in, hoor ik aan je stem.
2: Ik heb er helemaal zin in. Het wordt een geweldige dag.
1: Kijk, dat moeten we hebben. Voor de mensen die het afgelopen jaren gemist hebben, Bark in the Park in 1 zin. Wat zeg je dan?
2: Een hondsdolle dag.
1: Nou, kijk, dat is het. Dat heb je. Hoe lang heb je daarover nagedacht?
2: Nou, niet lang hoor.
1: Heel goed. Hey, vorig jaar was ik ook op het terrein bij jullie om voor ons televisieuitzending een reportage te maken. En toen vertelde je me al dat je heel graag groter wil, maar dat heel ingewikkeld was. En dat kon allemaal niet. En allemaal redenen daarvoor. Maar het is je wel gelukt dit jaar.
2: Het is gelukt. Ja, Milka die is heel druk bezig geweest. En we hebben een tweede terrein gevonden, zeg maar. Dus op een groot weiland naast het kasteel. Dus ze hebben uitbreiding.
1: Maar was dat ingewikkeld dan? Of is die veel over onderhandeld? Of is het uiteindelijk gewoon door een gelukkige samenloop van omstandigheden vlot gegaan?
2: Nee, het is wel veel onderhandelingen. En je zit natuurlijk met Staatsbosbeheer. En daar hebben we ook allemaal rekening mee te houden. En met de boer natuurlijk. Wat mag wel, wat mag niet. Dus het gaat nog wel het een en ander aan vooraf. Maar het is gelukt.
1: Zijn er bepaalde concessies die je hebben moeten doen nu? Omdat het dan dat je eigenlijk iets anders wilde, maar dat de boer het anders wilde of Staatsbosbeheer het anders wilde?
2: Nee, dat op zich niet. We hebben gewoon goed samengewerkt en gekeken naar wat het beste is. Het voornaamste was dat we meer ruimte wilden, ook voor de honden en de mensen.
1: Ja.
2: En dat is gelukt.
1: En wat maakt nou Kasteel Groeneveld en het extra veld dat jullie hebben nou zo'n ideale plek voor dit evenement?
2: Nou, het is sowieso natuurlijk in Barend, een beetje centraal. Dus voor heel veel mensen goed aan te rijden. Nou, de locatie, het kasteel is natuurlijk prachtig. De binnentuin, de omgeving. En dan dat je ook nog even van de buitentuin of van de binnentuin af kan. Eventjes rondlopen in het park om even te ontprikkelen. En dan kan je zo het volgende veld op.
1: En daar is weer genoeg te doen. Zoals dog frisbee, schilderen met je hond, suppen.
2: Ja.
1: Agility. Wat is agility?
2: Agility, dat is zeg maar een parcours wat dan wordt uitgezet. En die de hond dan inderdaad gaat lopen. Moet je ergens overheen springen, doorheen. Het is echt interactie met het baasje en hond.
1: Is dat wat ik me van vroeg van Martin Gauss kan herinneren? Oké, nee, daar heb ik er een beeld bij. Dan is het, heb ik het heel scherp. En ik zag ook nog schilderen met je hond. Ja, dat kan ik me ook van alles bij voorstellen. Maar ik weet niet of dat maar plaatje wat ik in mijn hoofd heb klopt. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat houdt in dat er inderdaad eigenlijk verfdruppeltjes geplaatst worden op een canvas. En dat stop je in een zakje. Op dat zakje smeer je wat lekkers. En de hond die gaat dan met zijn snuit en die likt dat eraf. En zo creëert hij zijn eigen kunstwerk.
1: En wat doet dat op een veiling gemiddeld?
2: Sorry, wat doet dat?
1: Wat doet dat op een veiling gemiddeld, zo'n kunstwerk?
2: Ja, nou, wat de mensen voor wil geven. Stel je voor dat het echt een heel mooi stuk is. Nou, dat kan best wel wat opleveren natuurlijk.
1: Dat is een goed antwoord. Dat is een goed antwoord. Ja. En jullie geven ook lezingen over verlatingsangst, over ontwormen. Ja. Dus behalve dat je heel veel leuke en gezellige activiteiten organiseert en misschien ook wat mooie artikelen aanbieden die zo beschikbaar zijn, zit er dus ook wat educatieve aspect bij. Hoe belangrijk vindt u dat als organisatie, dat ook meegenomen wordt?
2: Ja, heel belangrijk. We vinden het echt heel belangrijk dat mensen goed kijken ook naar de gezondheid van hun hond. Dat ze ook goed weten. Want we hebben bijvoorbeeld ook dit jaar titteren.
1: Titteren.
2: Ja, dat is zeg maar dat je aan de hand van 1 bloeddruppel een onderzoek wordt er dan gedaan. En er wordt gekeken of de hond nog genoeg antistoffen in zijn lijf heeft.
1: Ja.
2: Zodat hij niet elk jaar weer een inenting hoeft.
1: Oké, want anders krijgt hij overbodige inentingen.
2: Ja, inderdaad.
1: En dat is ook weer niet goed voor het beestje.
2: Dus dat is ook weer gezondheid van de hond. En natuurlijk mensen die, honden die last hebben van verlatingsangst. Ja, dat kan best wel een probleem zijn voor een baasje. Dan zit je eigenlijk in sommige gevallen echt 24/7 aan huis gekluisterd. Nou, dan hebben we ook iemand die daar een lezing over geeft. Dat is ook altijd heel erg interessant dat je er wel wat aan kan doen.
1: Welke aspecten zijn er nou in jouw ogen waar te weinig aandacht voor is geweest? Wat je denkt, dat kunnen wij juist op zo'n dag als dit, of zo'n weekend als dit, wel aanpakken?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld ook wat fokkers van de Franse Bul. Nou, de Franse Bul, daar is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. Ook vanwege de platte snuiten. Dus wij vinden
1: Dat heeft ermee te maken dat ze te ver doorgefokt zijn. Dat de neusjes zo plat zijn dat ze eigenlijk niet meer kunnen ademen.
2: Ja, klopt.
1: Heel kort samengevat.
2: Ja, klopt. Dus wij vinden het ook heel erg belangrijk dat daar ook aandacht voor is. Hè? Voor de gezondheid van de hond. Dat ook mensen kunnen vragen aan de fokkers. Hoe zit nou eigenlijk zoiets? Waar moet je op letten als je inderdaad een pup aanschaft? Dus dat zijn ook belangrijke aspecten. Dus ik denk dat dat juist ook heel veel meerwaarde geeft. Dat het inderdaad ook educatief is.
1: Ja, precies. Dat alle aspecten daardoor bij elkaar komen. Dan hebben we net de weerman aan de telefoon gehad. Morgen wordt het een redelijk prachtige dag met af en toe een buitje. Zondag wordt het wat wisselvalliger.
2: Ja.
1: Hoe kunnen we daarop voorbereiden? Moet ik de poncho meenemen of zet u de extra tenten neer?
2: Ja, nou, er staan sowieso tenten. En de mensen die hier staan, de standhouders, hebben ook pagodetenten. Dus daar zouden ze eventueel ook in kunnen schuilen. Maar goed, we hebben het over hondenmensen, die zijn wel wat gewend. Dus die zullen ongetwijfeld een goede jas aan hebben en goede schoenen.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, het kan modderig worden bij het groene veld, bij het boerenveld.
2: Dat valt nog mee.
1: Oh, oké.
2: Okay. Dus.
1: Ik geef de advocaat de duivel zijn. Ik ben mezelf een kattenmens. Waarom is dit nodig allemaal?
2: Ja, dat snap ik. Omdat er ook heel veel hondeneigenaren zijn die juist interesse hebben om iets te leren. En om gezellig met hun hond ergens naartoe te kunnen gaan. En om te kijken wat een hond eigenlijk allemaal kan. Met betrekking tot de demonstraties.
1: Ja, dus heb je toch weer het educatieve...
2: Ja, en de gezelligheid. Hè? Hondenmensen zijn gezellige mensen.
1: Kijk eens, dit is één groot pleidooi voor de hond en voor de mens en voor de hondenmens.
2: Ja, toch?
1: Samen suppend op het veld is toch heerlijk?
2: Zeker, zeker.
1: Helemaal goed. Ik ga nog even afsluiten met de VVV-vragen. Want mensen die nu willen weten waar moet ik precies zijn dit weekend, vertel het ze. Ja. Kasteel Groeneveld, hoe laat, waar, wanneer en hoeveel kost het?
2: Ja, dat is 6 en 7 juni, Kasteel Groeneveld in Baren. Openingstijden van 10 uur gaan we open en dat duurt tot ongeveer 5 uur. En dan stel je een hele goede vraag met betrekking tot het ticket. Het is wel dat ik dat niet paraat heb, maar alles kan je vinden op www.barkindepark.nl.
1: En daar kan je ook eventueel tickets kopen?
2: Zeker, ja.
1: Kijk, is dan gewoon...
2: Daar kan je tickets kopen en je kan zelf, als je langskomt lopen en je denkt, goh, dat is eigenlijk toch wel leuk, kan je aan de kassa ook nog tickets halen.
1: Kijk eens, ik zit even heel snel te kijken op je website of ik snel kan vinden wat het kost. Maar ik kan dat geloof ik ook niet.
2: Ja, bij de praktische zaken.
1: Bestel nu tickets. €17,50 kost een paspartout kinderticket. En een €25 een paspartout regulier ticket.
2: Ja, dat is voor 2 dagen inderdaad.
1: Maar voor alle details ga je dan naar barkindepark.nl. Wendy, ik dank je heel hartelijk. En ik wens jou en Milka heel veel plezier komend weekend.
2: Heel fijn. Dank je wel dat we erover mochten hebben bij jullie.
1: Graag gedaan.
2: Succes nog. We'll be right back.

0: uit 1979, Rosie, door John Armtrading.
1: Uit de nieuwe monitor Discriminatie 2025 Midden-Nederland blijkt dat incidenten tegen homoseksuele en transgender personen in onze regio vaker worden gemeld. En ook geweld, intimidatie en vijandige bejegening, of behandeling, het is maar hoe je het noemt, in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. Daar staat weer een recent onderzoek van de gemeente Amersfoort tegenover dat aanwijst dat de LHBTQIA+ gemeenschap zich over het algemeen veilig voelt in Amersfoort. Daar willen we het graag even over hebben. En aan de telefoon hebben we daarom Ricardo Kopier van de COC Midden-Nederland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ten eerste toch even gefeliciteerd. Sinds woensdag ben je de nieuwe voorzitter van COC Midden-Nederland.
2: Dat klopt, klopt. Dank je wel.
1: Dat ben je voor in ieder geval de komende 2 jaar, heb ik begrepen. Klopt dat?
2: Klopt, dat zijn termijnen van 2 jaar. Dus we zijn een ledenorganisatie. En de leden hebben mij afgelopen dinsdagavond ingestemd als de nieuwe voorzitter. In ieder geval voor de komende 2 jaar.
1: Ja, nou had ik het net over die monitor van jullie die net is gepubliceerd. Het gaat over vorig jaar. Mensen voelen zich toch minder prettig. Worden ook onjuist behandeld op straat. De gemeente Amersfoort heeft ook een onderzoek uitgebracht. En Amersfoort zou wat veiliger zijn. Komt dat ook naar voren uit jullie eigen monitor?
2: Nou, ik denk dat het twee eigenlijk verschillende type onderzoeken zijn die elkaar heel mooi aanvullen. Dus wat het Pink Panel doet, waar je eerder naar verwees, is voor de hele regio Utrecht kijken naar wat is het veiligheidsgevoel van de regenbooggemeenschap. Nou, daar zien we een paar trends. Een van de trends is dat bijvoorbeeld het percentage deelnemers dat zich niet veilig voelt om hand in hand te lopen over de jaren toeneemt, met gelukkig wel een lichte daling in 2025. Wat de gemeente Amersfoort heeft gedaan, en nou, daar wil ik eigenlijk allereerst gewoon een groot compliment voor geven, is ja, wat dieper in de cijfers duiken. Hè. Dus wat je niet weet, daar kun je ook moeilijk beleid op maken. Dus wat de gemeente Amersfoort denk ik heel goed heeft gedaan, is tijdens Amersfoort Pride vorig jaar 110 personen gesproken om echt wat dieper te duiken in dat veiligheidsgevoel. Mm-hmm. En daar kun je 2 conclusies uittrekken. Ja, dat over het algemeen personen in Amersfoort van de regenbooggemeenschap zich veilig voelen. Toch heeft ook 45% van de deelnemers in die afgelopen 12 maanden, dus voor het onderzoek van vorig jaar, discriminatie en geweld ervaren. Dat is toch bijna de helft van de groep die is gesproken. Mm-hmm. En je ziet ook dat 3/4 van de respondenten aangeeft ja, daar ook geen melding van te maken, omdat ja, er ook de verwachting is dat daar weinig tot niets mee wordt gedaan. Dus veel van discriminatie en uitsluiting in deze groep is ook onbekend. En daarom, ja, en nogmaals die complimenten voor de gemeente Amersfoort om dit onderzoek uit te voeren, maar ook, en dat was dit voorjaar is gepubliceerd, eigenlijk een wat diepte onderzoek te laten uitvoeren onder 20 personen, om eens wat meer in gesprek te gaan, ook over dat veiligheidsgevoel.
1: Ja, loopt Amersfoort daarmee voorop op deze manier?
2: Zeker, ja. Wij hebben als COC Midden-Nederland doen we een regenboogmonitor. Daarin kijken we naar wat is het beleid voor de brede regenbooggemeenschap die gevoerd worden door de verschillende gemeentes in ons werkgebied. En Amersfoort scoort daarin het hoogst. Dat heeft een heel duidelijk LBTI-beleid. Het is consistent. Er zijn middelen aangekoppeld. En ook heel belangrijk, denk ik, de gemeente is niet bang om daarin ook onderzoek te doen en ook dit soort feiten toch

0: daar zit zeker veel werk in.
1: Ja. En hoe proberen jullie dit zeg maar als voorbeeld mee te nemen naar de regio? In gemeentes waar het nog niet zo voortvarend gaat vanuit de gemeentes. Is dat een soort lobby die jullie ook voeren?
0: Ja, lobby of in ieder geval brengen we het breed onder de aandacht. Dus als COC Midden-Nederland hebben we voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen een tour gedaan langs alle gemeentes in ons werkgebied. Dat is breder dan de provincie Utrecht, dat zijn er 34, waarin we politieke partijen uitnodigen om een regenboogstembusakkoord te tekenen. Mm-hmm. En in dat akkoord beloven ze om wat eigenlijk al in de grondwet verankerd is, artikel 1, in concreet beleid te vertalen. En dus wat we niet betogen is dat we per se anders behandeld moeten worden, maar vooral dat je zicht moet hebben als gemeente op welke nadelen deze groep ondervindt als het gaat over geweld, discriminatie, uitsluiting, ook op straat. Ja. En hoe je daar concreet beleid aan koppelt. Want bijvoorbeeld door op scholen echt te zorgen dat het in gesprek wordt gebracht. Hè. Dat scholen hebben vrijheid in hoe ze dat doen, maar als gemeente kun je in ieder geval scholen aansporen om het in gesprek te brengen. Hè. En dat kan op allerlei verschillende manieren, maar die oproep kun je als gemeente in ieder geval goed doen.
1: Ja, want er worden nu natuurlijk allemaal coalitieakkoorden gesmeed. Is er in deze regio, Leusden, Baarn, Soest, Bunschoten, dan ook al een college wat zich ook aan een regenboogakkoord heeft gewaagd? Of zijn jullie daarmee bezig?
0: Zo de regio die je zo nu noemt, hè, daar hebben alle gemeenten bijna in meerderheid getekend. Hè. Betekent nog niet dat het ook in het coalitieakkoord definitief landt. Ja. Dus politieke partijen beloven voor de verkiezingen dit te zullen meenemen. Wat wij hopen hè, en waar we op aansturen is dat het ook een paragraaf is uiteindelijk in het coalitieprogramma.
1: Ja, dat zullen we dan ook in de gaten houden, denk ik, vanuit ons als media, om te kijken wat er precies in die akkoorden over staat. Ja, zeker. Nog even over Amersfoort. Jullie zeggen, ze hebben een stevig regenboogbeleid, zo gezegd. Er zijn altijd nog wel dingen die beter kunnen. De regenbooggemeenschap voelt zich niet echt veilig bij het uitgaan. En er zijn sommige plekken in de stad die niet veilig voelen. Wat kan Amersfoort nog beter doen?
0: Nou, ik denk eigenlijk precies dat. Hè. Dus als je het hebt over waar is nou echt nog wat te winnen, ja, dan is dat wel in het uitgaansleven, in het nachtleven. En dat vraagt echt goede samenwerking tussen gemeente, politie. Hè. Roze in Blauw is een van de initiatieven daar.
1: Wat is
0: horeca,
1: dat?
0: Roze in Blauw is een netwerk van binnen de politie om meldingen van de regenbooggemeenschap ook goed op te kunnen pakken. Dus om te zorgen dat je een discriminatiemelding ook als zodanig herkent en daar ook gevolgen aan geeft.
1: Ja.
0: En dus ik denk dat er is inderdaad een stevig programma in de uitvoering. Zorg ervoor dat je op die manier ook echt met elkaar samenwerkt om te herkennen voor welke groepen het uitgaansleven het ingewikkeld is. En je ziet ook uit het onderzoek dat de gemeente Amersfoort heeft laten uitvoeren dat personen die aangeven zich onveilig te voelen, dat ook benoemen richting de binnenstad. Hè. Die wordt het vaakst bestempeld als een onveilige plek. Een plek waar je wordt nageroepen, uitgescholden, nagekeken. Nou ja, dat vraagt gewoon een programma.
1: Duidelijk. Ricardo Kopier van COC Midden-Nederland, hartelijk bedankt voor de toelichting.
0: Dank jullie wel voor de aandacht.

0: is Tupac Shakur. En fijn dat je afgestemd bent op Eemland Actueel, een samenwerking. Eemland. Eemland. Ja, sorry. Eemland Actueel. Ja, dat is dichtgevoelig.
1: Ja, Radio Eem zit vlakbij, maar het is net een andere club.
0: Eemland. Eemland Actueel, dat is dus namelijk een samenwerking tussen Nieuwsplein 33 en Eemland 1, Tim. Ja, wil je de uitzending terugluisteren?
1: Heel graag.
0: Nou, dat kan. Ga dan naar de website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Bedankt aan onze technicus van dienst, Menno Mooi. En je kan ons natuurlijk volgen op alle social media. Dan zoek je gewoon op eemland1 of nieuwsplein33. Zodat je 24/7 al het nieuws hebt uit onze regio.
1: Volgende week zijn we er gewoon weer vanaf maandag weer met Eemland 1 Actueel. En vrijdag natuurlijk weer onze speciale samenwerking Eemland Actueel. En mocht je nou denken, ik wil morgen nog een mooi programma luisteren, luister dan tussen 11 en 1 naar de zaterdagcoulissen. Dit keer live vanuit Cabrio in Soest. En daar ontvang ik onder andere schrijver Jeroen de Valk, zorgzangeres Artisjok. Zeg ik iets anders? Oh, nee, het is Artisjok. Sorry, Cabrio. Welkom, Artisjok. We zijn te zien in Artisjok. Ondervangt Jeroen de Valk, zorgzangeres Eesje Kaspers, kunstenares Gabrielle de Graaf en stadsdichteres uit Baren, Merel Stijnweg. Dat morgen tussen 11 en 1. Maar eerst voor nu een fijne dag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Gavin James met Glow. Ook Christine W. en Feel What You Want.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen op deze vrijdag 5 juni 2026 op jouw streekomroep Eemland 1 tot 12 uur. Althans, wat mij betreft dan, hè. Op de gastenlijst dit uur de Detroit Emeralds uit 1973. Ja, dat is ook het jaar van de tijdreis. Maar we hebben nog veel meer. Straks het volgende uur ook de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Doubleplay. Kortom, ik sleep je wel door deze werkochtend heen en alle andere activiteiten die je ontplooit hedenochtend. Jawel. Hey, het is nog 16 dagen. Wat dan? Nou, dan begint de astronomische zomer. Dus niet astrologische zomer. Hè? Nee, is astronomische zomer. De meteorologische zomer die is 1 juni begonnen. Het gekke is alleen wel dat die ton ook zo'n beetje stopte. Eigenlijk. Nou ja, lang verhaal kort. De zomer die moet eigenlijk nog beginnen. Maar ja, we hebben toch een lekker voorproefje gehad? Niet dan. Oké, dacht dat je wat zei. Oké, tijd voor muziek. Goeie muziek. Zometeen Candy Dulfer samen met Dave Stewart. Ik heb ook Alesso en Sasha voor je. Maar eerst Eros Ramazzotti met Tina Turner. Cosa della vita.

0: Candy Dulfer en Dave Stewart. Lily was here.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, dat is een uitdaging. Hoe ga ik dat nou uitleggen? Ja, nou ja, het is eigenlijk... Ja, het is geen verhaal met woorden. Dat mag duidelijk zijn. Maar met gevoel. De saxofoon lijkt de stem te zijn van Lily. Een jonge vrouw die haar weg zoekt in een wereld vol verlangen, verlies en vrijheid. De muziek die komt uit de Nederlandse film De Cachère, die internationaal de titel Lily Was Here krijgt. En daarin slaat het leven van Lily volledig uit balans en probeert ze zichzelf opnieuw te vinden. En die sfeer hoor je terug in elke noot. De gitaar zet de toon, de saxofoon antwoordt alsof twee mensen een gesprek voeren zonder iets uit te spreken. Bijzonder is dat deze opname eigenlijk ontstaat tijdens een spontane jam-sessie tussen Candy en Dave van de Eurythmics, overigens Dave Stewart. Het begint als een soundtracknummer, groeit uit tot een wereldwijde hit. In Nederland staat het wekenlang op nummer 1 en ook ver buiten onze landsgrenzen wordt het een succes. Ja, een instrumentaal nummer dat veel meer zegt dan sommige andere liedjes met woorden. Alright. Candy Dulfer en Dave Stewart hoorde je met Lily Was Here. Onderweg, Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes.
1: Papa, koffie?
0: Ja, dat lijkt me een goed plan. Je bent wat aan de late kant, maar ik lust wel een bakje hoor. Ja, goed idee. En Sabrina Carpenter nu. Dit is Bad Cam.

0: Kelly Clarkson en Behind These Hazel Eyes.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Het is voor het eerst in 7 jaar dat hij en Kim Jong-un elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Onderweg Bob Marley en de Wailers. Lekker zomers. We hebben de tijdreis terug naar 1973 straks. En dit is jeugdsentiment in het kwadraat. Terug naar 1996. Dit is Charlie Lodos samen met Mental Tio. Your Smile.

0: Bob Marley en de Wailers en Is This Love uit 1978.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Waarin we teruggaan naar 1973. Nederland krijgt een nieuw kabinet onder leiding van Joop den Uyl. Het jaar wordt gedomineerd door de oliecrisis. Arabische olieproducerende landen draaien de oliekraan dicht voor Nederland vanwege de steun aan Israël tijdens de Yom Kippur-oorlog. En benzine, ja, die wordt schaars. Prijzen stijgen en er komen, jawel, autoloze zondagen. Ja, en die veranderen het straatbeeld compleet. Op de snelweg geen auto's op zo'n dag. Wel fietsers, wandelaars en skaters. Premier den Uyl spreekt het land toe op televisie en waarschuwt dat de vanzelfsprekendheid van voortdurende groei niet langer bestaat. Benzine gaat op de bon. En energiebesparing wordt ineens een dagelijks gespreksonderwerp. 1973 laat zien hoe afhankelijk Nederland is van olie uit het buitenland. De beelden van spelende kinderen op verlaten snelwegen groeien uit tot een van de bekendste herinneringen aan dat jaar. Ik heb drie platen voor je. De Detroit Emeralds, Feel the Need in Me. Ook Rob de Nijs met Jan Klaassen is trompetter. Of ik moet zeggen, Jan Klaassen, de trompetter. En de Eagles, prachtig liedje. Dit is Desperado.

We maakten de tijdreis naar 1973. De Detroit Emeralds met Feel the Need in Me. Hun enige Nederlandse top 40 hit bereikte 1973 de 12e plaats en staat 11 weken in de lijst. Je hoorde Rob de Nijs met Jan Klaassen de trompetter. Ja, deze comeback hit van Rob de Nijs bereikt de 30e plaats in de top 40. En dan de Eagles met Desperado. Geen top 40 hit. Maar wel een nummer dat uitgroeit tot een van de bekendere Eagles klassiekers. 3 keer 1973 in de tijdreis.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Delta, Good Ram en Eclipse. Ook Chris Rea en Daytona.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen aanbeland in het tweede uur van Spakenbeurs goed op jouw streekomroep Eemland 1. En die streekomroep is streekomroep voor Baren, Soesterberg, Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk, Zevenhuizen. Ja. Alles eromheen, daarnaast, erboven. Van harte welkom. En natuurlijk de rest van de wereld ook, ja. Via www.eemland1.nl natuurlijk overal te ontvangen. En bedenk ook dat de terugluisterfunctie daar aanwezig is natuurlijk. Dus alle radioprogramma's kun je altijd terugluisteren op de website van eemland1.nl. Ja, Eemland en dan getalletje 1.nl. En anders google je het maar. Alright, muziek op de radio. Zometeen Roxette met Joyride. Maar eerst Calvin Harris samen met Dua Lipa.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: We leven in een tijd van vragende handen. Ze zijn van bedelaars, van de verschoppelingen die we overal om ons heen zien. En geloof me, die geopende handen van deze mensen zullen we voorlopig wel blijven zien. Want de voortekenen voor de toekomst zijn niet al te rooskleurig. We leven in een tijd van de hongerende mens. Iemand voor wie de wereld geen aandacht heeft. Ach, honger, dat is toch iets van vroeger. En voor mensen die nu eenmaal pech hebben, wordt er gedacht. Het enige waarmee de hongerende mens zijn handen kan vullen is de ontkenning en het excuus om er maar niets aan te doen. Het is een tijd vol tegenstellingen. Mensen in de rijke landen verklaren zichzelf arm omdat ze het moderne leven niet meer kunnen volgen. We hebben veel te veel, maar nog zijn er mensen die ten koste van alles alleen nog maar meer willen hebben. Nee, we staan er slecht voor. Ik wil wedden dat zelfs God zich van de wereld heeft afgekeerd, dat hij ons hoofdschuddend heeft aangekeken en ons de rug heeft toegewend. En wat doen we eraan? Ach, als we 2 keer per jaar maar aan de collecte geven, dan is ons geweten al gesust. Maar er is meer nodig. We zijn allemaal schuldig aan het falen van de wereld. En we kunnen ons niet meer verschuilen achter de tv-beelden en achter onze carrièreplannen. We moeten nu eindelijk maar eens kleur gaan bekennen. Ook al is het moeilijk, omdat er zoveel haat en nijd in de wereld is. Misschien zijn de voortekenen niet al te best en is al lang beslist wanneer we van boven de afrekening zullen krijgen. Maar misschien moeten we nog maar even bidden voor wat extra tijd om onze zaakjes op orde te brengen.

0: George Michael en Praying for Time uit 1990. Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal. Ja, en met dit soort programma onderdelen, dat is wel interessant. Dan begrijp je soms waar platen echt over gaan. En wat dat betreft, wat een steengoede tekst is dit. En wat is die nog bijster actueel, 36 jaar later. Ja, aan het begin van het programma in het eerste uur doe ik zelf ook altijd eventjes een soort van uitleg. Het is niet de plaat en zijn verhaal, dat is een ander genre. Maar eventjes onder het motto, waar gaat dit liedje over? Leg ik dan ook wel eens uit waar een plaat over gaat. En die beide items, soms zijn het echt eye-openers. Dat je denkt, ging het daarover? Ja, en dat maakt de muziek, ja, kunst zou ik zeggen. Alright.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan terug naar 5 juni 1989. De dag na het bloedige optreden van het Chinese leger tegen demonstranten op het plein van de Hemelse Vrede in Peking verschijnt een beeld dat de hele wereld overgaat. Op een brede boulevard staat één man met twee boodschappentassen tegenover een kolonne tanks. En niemand weet wie hij is. De tanks rijden door, maar de man blijft staan. En als de eerste tank uitwijkt, stapt hij opnieuw in de weg. Nog eens en nog eens. Uiteindelijk komt de kolonne tot stilstand en dan klimt hij op de tank en lijkt hij met de bemanning te praten. Volgens ooggetuigen roept hij dat zijn stad kapot wordt gemaakt en dat het geweld moet stoppen. Even later wordt de man weggevoerd. Zijn identiteit en lot zijn tot op de dag van vandaag onbekend. Maar de foto van deze tankman groeit uit tot een van de bekendste symbolen van moed en verzet uit de 20e eeuw. 5 juni 1989. Een Pretty ga je zo meteen horen. Van TLC, maar eerst Criss Cross Amsterdam, André Hazes, junior natuurlijk, en Tabitha. Dit is Ze komt uit Amsterdam. Okay.

0: Sea met Unpretty.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Het is voor het eerst in 7 jaar dat hij en Kim Jong-un elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks doubleplay met Incognito. Ja, we hebben ook de Braxtons nog. En Jennifer Lopez samen met David Guetta. Maar eerst gaan we terug naar 1985. Met The Outfield. Dit is Your.

0: De Braxtons uit 1996 was dat De Bas.
1: Twee hits van één. In Double Play.
0: Incognito start begin jaren 80 rond gitarist en bandleider Jean-Paul Bloei Mounik. De Britse groep groeit uit tot één van de belangrijkste namen in de acid jazz en combineert soul, funk, jazz en dance. Opvallend is dat Incognito werkt met verschillende zangers en zangeressen. Always There wordt gezongen door Jacqueline Brown. Het nummer gaat over iemand die altijd voor je klaarstaat, wat er ook gebeurt. En dan Don't You Worry About A Thing, een cover van Stevie Wonder. En krijgt hier de stem mee van Marshall Leek. De boodschap, ja, die is eenvoudig, maak je niet te veel zorgen. Er komt altijd weer licht aan het eind van de tunnel. Always There van Incognito.

Don't you worry about a thing van Incognito. Dat was Double Play. Je hoorde dus nog een plaat van Incognito en dat was Always There. Deze vrijdageditie van Spakenburg is goed zit erop. En als ik zeg dat er een vrijdageditie is, dan impliceert dat dat er meer edities zijn. Dat klopt, er is ook een donderdageditie. En je raadt het al, volgende week donderdag om 10:00 een nieuwe editie van Spakenburg is goed. Ik wens je een hele fijne vrijdag. Goed weekend ook natuurlijk. En ja, ik vertel nog even waar ik je mee achterlaat. CJ Lewis and everything.

0: Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met vandaag in deze uitzending:
3: vele viervoeters verzamelen zich dit weekend in Baren. En daar is het grootste hondenevenement van het land, met vele wedstrijdonderdelen en Paparazzi. In Amersfoort is de eerste editie van het festival Wat de Flint, een feest voor en door jongeren. Onderzoek in Amersfoort wijst uit dat mensen uit de LHBTIQA+ gemeenschap zich daar over het algemeen veilig voelen. Maar de stad zit nog niet op een roze wolk. En na de eerste plaat een team met experts aan de telefoon dat gemeentes helpt met het aardgasvrijmaken van de woningen. Ik ben Gideon Hofland.
2: Mijn naam is Tim van Schijen. Achter de knoppen zit Menno Mooi en dit is Eemland Actueel.

0: Joe Cocker met Delta Lady uit 1970 alweer.
1: Het gaat zo snel, de tijd. Huizen verwarmen zonder aardgas. Voor gemeenten in de provincie Utrecht is het een concrete en urgente opgave. Want de overstap naar duurzame warmte vraagt om ingewikkelde keuzes. Welke aanpak is geschikt voor welke wijk? Wat kost het en hoe betrek je de bewoners erbij? En niet elke gemeente heeft de kennis in huis om dat allemaal zelf uit te zoeken. Daarom is nu het expertteam Warmte. Een nieuw initiatief van de provincie Utrecht dat gemeenten hierbij ondersteunt. En Suzanne Zuilenkom is kennisregisseur in warmtetransitie. En haar heb ik nu aan de lijn, als het goed is. Suzanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Tot zover klopt het allemaal nog, hè, wat ik zeg.
2: Ja hoor,
1: heel
2: zeker.
1: Mooi zo. Zou je om te beginnen eerst willen uitleggen wat het expertteam Warmte precies doet voor de mensen die dat nog niet goed weten?
2: Het expertteam Warmte is er voor gemeenten in de provincie Utrecht. En die ondersteunt die gemeenten bij de ingewikkelde keuzes die zij de komende jaren moeten gaan maken over hoe zij wijken aardgasvrij kunnen gaan verwarmen.
1: Ja, en je gaat dat per wijk in kaart brengen, wat daar de beste manier voor is. Maar hoe bepaal je dan per wijk waar je op moet letten om dat te doen?
2: Nou, dat is doen de gemeente dus in principe. En niet het expertteam. Maar de gemeente die kijkt er bijna allerlei verschillende eigenschappen van wijken. Bijvoorbeeld zijn er veel flats, veel hoogbouw. Dan is het bijvoorbeeld lastig om daar allemaal warmtepompen op te hangen. Zijn er nog hele oude woningen? Ook hoe druk is het in de ondergrond? Liggen er heel veel leidingen? Kunnen we er nog makkelijk leidingen bij leggen of niet? Zijn er warmtebronnen in de buurt? Al dat soort vragen worden bekeken, beantwoord en meegenomen. En op basis daarvan hebben ze in 2021 allemaal een warmtetransitievisie gemaakt. Maar nu, het komende jaar, komt dan nog een warmteprogramma bij.
1: Ja.
2: Dat is iets concreter. En om te zorgen dat al die hele moeilijke keuzes die er gemaakt gaan worden, dat ze die nog extra kunnen laten controleren door bureaus met een prachtige landelijke expertise, hebben wij het expertteam Warmte.
1: Dus alle ideeën die dan opkomen bij de gemeentes, die gaan jullie eigenlijk nog een keer toetsen om te kijken of het werkt. In theorie in elk geval.
2: Alleen als de gemeentes dat zelf fijn vinden.
1: Ja, oké. Okay. Ja, het is niet dat jullie zelf aanbellen ineens van wie zijn we?
2: We gaan niet zeggen, joh, die plannen van jou, die hebben we even getoetst en we vinden er wat van. Dat gaan we niet doen.
1: Nee, precies. Je doet het op verzoek. En zijn alle gemeenten in de provincie daar geneigd toe? Of merk je dat er ook wat weerstand voor is?
2: Nou, het is gewoon een extra dienst. En heel veel gemeentes, die hebben behoorlijk wat werk op een bordje. Dus je zit met een paar beleidsmedewerkers, zeker in de kleine gemeente, die moet ontzettend veel doen, plannen maken, dat is wettelijk verplicht. En daar vragen ze dan ook vaak al bureaus bij. Maar soms heb je ook bepaalde extra vragen, kleine onderzoeksvragen. Soms hebben ze een gezamenlijke uitdaging en kunnen ze daar gezamenlijk van leren. En daarbij helpen wij, want als provincie, kijk, de gemeente hebben een eigen taak. Wij als provincie kunnen ondersteunen door te zorgen dat de dingen die ze in hun eentje niet zo goed kunnen, dat we die voor de hele groep wel kunnen doen.
1: En
2: als wij een kleine adviesvraag hebben, die kunnen we oppakken.
1: En is er een vraag waarvan je zegt, dat is een vraag die we eigenlijk best vaak horen?
2: We zijn nu net gestart. En als er vragen zijn die wij vaker gaan horen, dan pakken we dat bijvoorbeeld met een aantal gemeenten samen op. En op dit moment zijn we al bezig met uitzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat een bepaalde verplichte milieutoetsing, een plan MER, hoe we dat slimmer kunnen gaan maken, zodat het ook minder kost voor iedereen.
1: Ja, precies. Zodat je, dat is een goed uitgangspunt. Dat het minder kost is altijd goed volgens mij. Nou zeggen jullie ook dat een van de uitdagingen is dat het netcongestie natuurlijk een punt is waar je tegenaan loopt. Hoe kun je daar de gemeente bij helpen? Omdat in dat opzicht.
2: Nou, netcongestie, het is nooit makkelijk geweest in de warmtetransitie. Het is een puzzel, die wordt steeds groter. Die zijn we aan het uitzoeken. En netcongestie is weer een nieuw stukje puzzel. En dat levert dus extra uitdagingen op. Maar daar kunnen we wel mee verder. Alleen dan moeten we wat creatiever kijken naar oplossingen. En als meerdere gemeentes die eerder dachten van, nou, we gaan voor alle huizen warmtepompen neerzetten, want dat is hier logisch en warmtenet kunnen niet. Als die nu met z'n allen zeggen, nou ja, we moeten iets. Hoe gaan we dat doen? Dan kunnen we met het expertteam warmte kijken van, goh, wat zijn de alternatieven bij netcongestie en wat is waar logisch?
1: Ja, ja. Zo elkaar blijven elkaar ook een beetje scherp blijven houden misschien ook.
2: Ja, het is ook scherp houden, maar ook er zijn nog steeds wel oplossingen. Er zijn op verschillende plekken zijn er verschillende kansen nog. Als je bijvoorbeeld ook met een warmtenet met aquathermie wil werken, dus warmte uit water,
1: ja.
2: En je wil daar een warmtepomp ook weer bij gebruiken, dat ja, ook netcongestie kan daar roet in het eten gooien.
1: Ja.
2: Maar als je een warmtenet start, kun je ook zeggen, nou, eigenlijk elk warmtenet start je nog met een tijdelijke gasketel.
1: Ja.
2: Dus dan kun je ook kijken, hoe lang kan die blijven staan? Moet die echt wel iets langer blijven staan? Opdat we, wanneer het weer kan, overgaan op aquathermie. En de bulk van het werk, en dat is het aansluiten van al die woningen, dat we dat alvast gedaan hebben.
1: Het klinkt alsof jullie de komende tijd nog best wel druk gaan krijgen, heb ik het vermoeden.
2: Ik hoop het wel. Ik ga het
1: nog
2: doen.
1: Ik ga heel veel succes wensen. Het hele team, het expertteam warmte. En aan de telefoon met Suzanne Zuiderkom als kennisregisseur warmtetransitie. Dankjewel.
2: Dank.

0: begin juli in de Amsterdam Arena, maar nu ook gewoon hier bij u op de radio bij Eemland 1. Bruno Mars, tja tja tja.
1: Vanavond is de allereerste editie van Wat de Flint. En dat is een festival voor en door jongeren. Jonge muzikanten pakken daar hun moment op een van de drie podia. En dit is de kans om een van de artiesten van morgen nu al live te zien. En de organisatie is al druk aan het opbouwen. En lid van de organisatie is Eva Doornbos. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij doet belangrijke dingen bij Wat de Flint. Wat is jouw rol in de organisatie?
2: Ja, ik doe eigenlijk de volledige social media marketing van heel Wat Flint eigenlijk.
1: Ja, en dat zijn heel wat filmpjes al die ik voorbij heb zien komen.
2: Ja, dat klopt. We hebben heel veel filmpjes inderdaad. Heel veel gewoon leuke, echt gericht op jongeren ook. En we gaan op Wat de Flint ook zeker nog heel druk bezig met die filmpjes maken. Dus dat wordt superleuk.
1: Ja, wat is Wat de Flint eigenlijk? Want het wordt natuurlijk gehouden in Theater Flint. Dat was al duidelijk. Maar er zitten nog heel veel andere organisaties achter.
2: Ja, nou hoe het eigenlijk is begonnen is dat Flint aankwam met we willen meer jongeren trekken. En toen zijn Popmakers, FCG en Flint, City of E en In de Buurt 033 eigenlijk met elkaar om af te gaan zitten. Om te kijken wat kunnen we dan doen. En toen kwamen we op een jongerenfestival en daar is Wat Flint eigenlijk uit ontstaan. En dat is eigenlijk volledig voor jongeren, maar ook een stuk door jongeren. Want we hebben heel veel jongeren in de techniek zitten. Nou, zoals je ziet in social media marketing. De jongeren die op het podium staan, de jongeren die helpen bij de aankleding. Het is eigenlijk alleen maar voor en door jongeren.
1: Ja, en dat lukt heel aardig, want volgens mij staan er heel veel bandjes op het podium, toch? Wat zeg ik? Er zijn drie podia zelfs.
2: Ja, dat klopt. We hebben zeker wat artiesten inderdaad.
1: En waar moet ik aan denken? Wat voor muziek komt er voorbij? Want ik denk tegenwoordig, als het over moderne muziek gaat, over Bruno Mars, die kan heel goed live spelen, maar verder zijn het heel vaak DJ's natuurlijk tegenwoordig en producers.
2: Ja, klopt.
1: Wat voor muziek hebben jullie?
2: Nou, wij hebben rock, zoals Pandora en Ecstatics. We hebben meer metal, dat is dan Barsbeck bijvoorbeeld. Maar ook volksmuziek, dat is Vinnie Steiger die erop staat.
1: Maar dat is echt Nederlandstalig moet ik zeggen, hè?
2: Ja, zeker.
1: Hollandse hits. Ja, en Vinnie komt natuurlijk uit het Soesterkwartier en is al landelijk bekend aan het worden. Maar die staat ook bij jullie dus.
2: Ja, klopt.
1: Geweldig. Dus het is een mix van allerlei stijlen. Dat wordt allemaal in de Flint georganiseerd. Nou is natuurlijk de vraag, mogen mensen boven de 40 ook naar binnen? Want ik heb gehoord dat het de bedoeling is dat eigenlijk echt ook alleen bij jongeren blijft in het publiek. Of...
2: Ja, ik ga niet zeggen er staat een volledig verbod op. Maar
0: je moet wel je paspoort laten zien als je binnenkomt.
2: Wat zei
1: je? Ja, hij zei je moet wel je paspoort laten zien. Wanneer je geboren bent.
2: Nee, tuurlijk niet. Maar het zou leuk zijn als het voornamelijk gewoon echt een jongerenfeestje blijft natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus er staat geen verbod op, dat zeker absoluut niet. Maar het is wel echt voor de jongeren. En de jongeren staan wel echt heel erg centraal voor ons.
1: Ja, dit klinkt geweldig. Hoe gaat het met de kaartverkoop is dan natuurlijk de vraag.
2: Nou, het gaat hartstikke goed.
1: Dat is heel fijn. Zijn er nog wel kaartjes dan?
2: Oh, absoluut. En als je vanavond echt niks te doen hebt, zou ik zeer zeker zeggen, kom en koop een kaartje en ga al die toffe jongeren zien optreden, want ze verdienen het echt.
1: Ja, zeker. En wat is de schade, zoals dat dan heet? Wat kost een kaartje?
2: Nou, de schade is niet zo groot. Die is maar 7,50.
1: Oh, dan kan ik nog een paar cola kopen daarnaast. Dat scheelt heel erg.
2: Oh ja, absoluut.
1: Of misschien eens een biertje als ik dan al... daar wordt vast wel op gecontroleerd of ik wel even geen 18 ben, maar dat is verder...
2: Ik heb sowieso geen bier. Er is geen alcohol aanwezig.
1: Oh, dat wordt niet geschonken. Kijk, dat is heel verstandig.
2: Omdat het dus ook gericht is op de jongeren. En we vinden het belangrijk dat ze dan niet opeens verdronken rondlopen natuurlijk. Dat zou heel jammer zijn.
0: Hoe oud zijn deze jongeren dan precies waar je op doelt? Is het dan echt onder de 18? Of, want welke leeftijd heb je voor ogen?
2: Dit is wel een beetje een bredere doelgroep. De jongste die bij ons gaat optreden is volgens mij, van wat ik weet, 12 zelf.
0: Dat is jong, ja. Dus de arbeidstijdenwet komt ook nog even langs.
2: Het verschilt echt tussen, ik denk 12 tot 14 en 21, zoiets.
0: Oké, en voor je publiek krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde richting ook. Echt tussen 12 en 20 ongeveer.
2: Ja.
1: Geweldig, maar dit is natuurlijk een heel groot feest met al deze bandjes. Is er nou eigenlijk wel genoeg verder de rest van het jaar voor deze doelgroep in Amersfoort?
2: Ja, daar zijn we nu op dit moment mee bezig om daar ook nog hard aan te werken. Om nog veel meer dingen op te richten voor de jongere doelgroep.
1: Oké, maar je, in de kroegen en in Fluor en zo, daar is het natuurlijk niet zoveel, denk ik, voor deze leeftijd. Of valt het wel mee?
2: In Fluor wel. Oké. Zeker. Er is heel veel te doen wat betreft muziek bij Fluor voor jongeren. Maar ik ben het er wel mee eens dat de jongerenprogrammering meer mag worden in Amersfoort. Mm-hmm. Dus daar zijn we nu ook naar aan het kijken.
1: Oké, dus waar kan je iets, een tipje van de sluier oplichten? Waar zijn jullie dan mee bezig?
2: Ja, daar kan ik nu op dit moment nog niet heel veel over zeggen, helaas.
1: Oh ja, oké, dat snap ik. Je moet niet te vroeg dingen gaan roepen die je misschien nog niet helemaal hebt geregeld. Dat snap ik heel goed.
2: Nee, begin op basis.
1: Ja, precies. Is er nog een of andere registratie? Ga jij nog met de social media team dingen opnemen? Kunnen we dat nog terugkijken van wat er vanavond gebeurt?
2: Oh, zeker. Ja, het komt echt van alles op socials te staan. Mm-hmm. En we gaan ook bezig met een aftermovie maken hiervan, zodat mensen kunnen terugkijken en denken, oh nee, was ik maar gegaan.
1: Precies. En dit is natuurlijk de allereerste editie, dus de vraag is, zijn er ook ideeën om volgend jaar weer een Wat de Flint te organiseren?
2: Dat is zeker wel het idee.
1: Oké, nou Eva, heel erg goed. We zijn heel erg benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien. Zelfs als we er niet bij zijn, hebben we nog de aftermovie. Stel dat we toch vanavond eventjes willen kijken in Flint aan de Koningsstraat in Amersfoort. Hoe komen we aan een kaartje? Zijn die ook aan de deur te kopen?
2: Ja, en anders op flint.nl.
1: Nou, helemaal goed. Fijn. Eva, een heel mooie avond. Hoe laat begint het feest trouwens?
2: 7:00.
1: Van 7 tot in de nacht of?
2: Tot 11:00.
1: Nou, 7 tot 11. Kijk, dat is heel overzichtelijk. 4 uur feest in Flint. Ja. Eva Doornbos, hartelijk bedankt en heel veel plezier.
2: Ja, heel erg bedankt.

0: Put your record in, Corinne Bailey Rae.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En hier schijnt de zon, Klaas. Goedemorgen.
3: Hier regent het.
2: Och.
3: Er zijn er verschillen tussen Amersfoort en Baarn.
2: Ja, en wij zitten in Baarn. Waar zit jij?
3: Amersfoort. Wijk Randenbroek.
2: Ja.
3: Richting Leusden op.
2: Ja, precies. Richting de Vosheuvel kinderboerderij. Vertel mij niks, Klaas.
3: Bijvoorbeeld, en de vroegere pijp van Elisabeth. Dat is nou Elisabeth Groen.
2: Ja, dat is dat mooie park, hè? Maar goed, die wolken vertrekken door en dan krijg jij zo meteen ook een zonnetje, vermoed ik.
3: Vandaag knapt het weer op, hoor. Er zijn vandaag, tenminste in Amersfoort, zijn een paar flinke kritterbuien geweest. Er is 13 mm gevallen. En we krijgen nog een paar millimeter bij, maar het wordt allemaal wat minder. De zon krijgt wat meer ruimte. We gaan richting 20 graden, halen we denk ik nog net niet. Als we het vandaag niet halen, halen we dat morgen wel. Dan is helemaal de buiigheid onderdrukt. Maar helaas, een volgende storing doet alweer haar opwachting.
2: Ja.
3: En dat betekent dat zondag het niet helemaal droog houden. Maar vooral maandag zal een dag zijn met laat in de middag een paar plinsbuien.
2: Oh, daar gaan we weer.
3: Het gaat gewoon door.
2: Ja.
3: En de temperatuur zit meestal rond of onder de 20 graden. Dus iets aan de koele kant. En dit weertype houdt tot nader orde aan. Het lijkt wel dat een hoge drukgebied, zeg vanuit Frankrijk, wat hartstikke mooi zomerweer is, een beetje onze kant op uitkomt, maar dat wordt meteen de kop ingedrukt. Lijkt het, hoor.
2: Ja.
3: Dit zijn geen stellige uitspraken.
2: Nee, dat snap ik wel. Het is allemaal natuurlijk garantie tot aan de deur, Klaas, met de voorspellingen. Ja. Zo is het ook. Maar morgen vier ik mijn verjaardagsfeestje. Kan dat in de tuin of wordt dat nog net een beetje te fris?
3: Morgen. Ik sta nu op. Even kijken. Zit ik nu op Baarn? Dat is ook in Baarn?
2: Nee, Amersfoort alsjeblieft. Oud-West, Soesterkwartier.
3: Ja, maar nou, dat is te gedetailleerd.
2: Oh, sorry.
3: Even kijken. Ik kijk nu even op Amersfoort.
2: Wel spannend, Klaas.
3: Hier heb ik het al. De 15-daagse voorspelling voor Amersfoort en dan zondagmiddag.
2: Nee, zaterdagmiddag.
3: Morgen
2: al, ja.
3: Nee, ik had al voorspeld dat er dan niet veel neerslag zou vallen.
2: Oh.
3: En dat blijkt nu ook, ja. Zaterdag, nou, nee. Er zit toch wel wat regen in het programma. Het is niet al te veel, maar voor het buitenverblijf is het niet helemaal jovel.
2: En dat...
3: Niet jovel, maar...
2: Feestelijk, daar gaan we het sowieso maken.
3: Je kunt er geen gif voor innemen, er zal niet veel regen vallen.
2: Gaan we
3: maar
2: niet
3: of
2: doen.
3: Dat op de voor jou cruciale tijd valt, of net daarbuiten, dan moet ik in gebreken blijven.
2: Nee, dat is oké, Klaas. Ik denk dat het voor de hele regio geldt, dat we ervan uit kunnen gaan dat er misschien een beetje regen valt, maar het wordt wel een graad van 19 morgen.
3: De
2: rest van de week.
3: Kortom, de rest van de week. We hebben dus een wisselvallige periode achter de rug met flink wat stortbuien en onweer. Het gaat nu allemaal wat rustiger aan. Dus de regen is wat meer verspreid over de tijd. We zullen wat droge dagen aantreffen. Maar het algehele beeld is toch voor een gewilde vakantieganger is het geen goed weer.
2: Helaas.
3: Maar er zitten dagen tussen dat je denkt, nou, dat gaat wel vandaag.
2: Dat is fijn. Dankjewel, Klaas.
3: Ja. Graag gedaan. Een mooi weekend.
2: Hetzelfde.
3: En een mooie verjaardag vooral.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: ook boeien met zwart-wit uit 1984. Dat ging over de moord op Kerwin Duinmeijer.
1: Hondenbezitters kunnen dit weekend de natte neus weer buiten de deur steken. Want zaterdag en zondag vindt bij Kasteel Groeneveld in Baren weer het grootste hondenevenement van Nederland plaats. Bark in the Park. 2 dagen lang zijn er demonstraties, workshops, lezingen, stands en foodtrucks op een terrein dat nog nooit zo groot is geweest. En Milke de Vries en Wendy Verloenen organiseren dit evenement. En ik heb Wendy of Wilke aan de lijn, of allebei misschien wel.
2: Ja, hoi, je hebt Wendy aan de lijn.
1: Ik heb Wendy aan de lijn. Goedemorgen, Wendy.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt al helemaal zin in, hoor ik aan je stem.
2: Ik heb er helemaal zin in. Het wordt een geweldige dagen.
1: Kijk, dat moeten we hebben. Voor de mensen die het afgelopen jaren gemist hebben. Bark in the Park, in één zin. Wat zeg je dan?
2: Een hondsdolle dag.
1: Nou, kijk. Dat is het. Dat heb je. Hoe lang heb je daarover nagedacht?
2: Nou, niet lang hoor.
1: Heel goed. Hey, vorig jaar was ik ook op het terrein met jullie om voor ons televisieuitzending een reportage te maken. En toen vertelde je me al dat je heel graag groter wil, maar dat het heel ingewikkeld was. En dat kon allemaal niet. En allemaal redenen daarvoor. Maar het is je wel gelukt dit jaar.
2: Het is gelukt, ja. Milka die is heel druk bezig geweest. En we hebben een tweede terrein gevonden, zeg maar. Dus op een groot weiland naast het kasteel. Dus we hebben uitbreiding.
1: Maar was dat ingewikkeld dan? Of is die veel over onderhandeld? Of is het uiteindelijk gewoon door een gelukkige samenloop van omstandigheden vlot gegaan?
2: Nee, het is wel veel onderhandelingen. En je zit natuurlijk met Staatsbosbeheer. En daar hebben we ook allemaal rekening mee te houden. En met de boer natuurlijk. Wat mag wel, wat mag niet. Dus het gaat nog wel het een en ander aan vooraf. Maar het is gelukt.
1: Zijn er bepaalde concessies die je hebben moeten doen nu? Omdat het dan dat je eigenlijk iets anders wilde, maar dat de boer het anders wilde of Staatsbosbeheer het anders wilde?
2: Nee, dat op zich niet. We hebben gewoon goed samengewerkt en gekeken naar wat het beste is. Het voornaamste was dat we meer ruimte wilden, ook voor de honden en de mensen.
1: Ja.
2: En dat is gelukt.
1: En wat maakt nou Kasteel Groeneveld en het extra veld dat jullie hebben nou zo'n ideale plek voor dit evenement?
2: Nou, het is sowieso natuurlijk in Barend, een beetje centraal. Dus voor heel veel mensen goed aan te rijden. Nou, de locatie, het kasteel is natuurlijk prachtig. De binnentuin, de omgeving. En dan dat je ook nog even van de buitentuin of van de binnentuin af kan. Eventjes rondlopen in het park om even te ontprikkelen. En dan kan je zo het volgende veld op.
1: En daar is weer genoeg te doen. Zoals dog frisbee, schilderen met je hond, suppen.
2: Ja.
1: Agility. Wat is agility?
2: Agility, dat is zeg maar een parcours wat dan wordt uitgezet. En die de hond dan inderdaad gaat lopen. Moet je ergens overheen springen, doorheen. Het is echt interactie met het baasje en de hond.
1: Is dat wat ik me van vroeger van Martin Gauss kan herinneren?
2: Ja.
1: Oké, nee, daar heb ik er een beeld bij. Dan is het, dan heb ik het helemaal scherp. En ik zag ook nog schilderen met je hond. Ja, dat kan ik me ook van alles bij voorstellen. Maar ik weet niet of dat maar plaatje wat ik in mijn hoofd heb klopt. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat houdt in dat er inderdaad eigenlijk verfdruppeltjes geplaatst worden op een canvas. En dat stop je in een zakje, op dat zakje smeer je wat lekkers. En de hond die gaat dan met zijn snuit en die likt dat eraf en zo creëert hij zijn eigen kunstwerk.
1: En wat doet dat op een veiling gemiddeld?
2: Sorry, wat doet dat?
1: Wat doet dat op een veiling gemiddeld, zo'n kunstwerk?
2: Ja, nou, wat de mensen voor wil geven, stel je voor dat het echt een heel mooi stuk is. Nou, dat kan best wel wat opleveren natuurlijk.
1: Dat is een goed antwoord. Dat is een goed antwoord. Ja. En jullie geven ook lezingen over verlatingsangst, over ontwormen. Ja. Dus behalve dat je heel veel leuke en gezellige activiteiten organiseert en misschien ook wat mooie artikelen aanbieden die zo beschikbaar zijn, zit dus ook wat educatieve aspect bij. Hoe belangrijk vindt u dat als organisatie, dat ook meegenomen wordt?
2: Ja, heel belangrijk. We vinden het echt heel belangrijk dat mensen goed kijken ook naar de gezondheid van hun hond. Dat ze ook goed weten. Want we hebben bijvoorbeeld ook dit jaar titteren.
1: Titteren,
2: ja. Dat is zeg maar dat je aan de hand van één bloeddruppel een onderzoek wordt er dan gedaan. En er wordt er gekeken of de hond nog genoeg antistoffen in zijn lijf heeft.
1: Ja.
2: Zodat hij niet elk jaar weer een inenting hoeft.
1: Oké, want anders krijgt hij overbodige inentingen.
2: Ja, inderdaad.
1: En dat is ook weer niet goed voor het beestje.
2: Dus dat is ook weer gezondheid van de hond. En natuurlijk mensen die, honden die last hebben van verlatingsangst. Ja, dat kan best wel een probleem zijn voor een baasje. Dan zit je eigenlijk in sommige gevallen echt 24/7 aan huis gekluisterd. Nou, dan hebben we ook iemand die daar lezing over geeft. Dat is ook altijd heel erg interessant dat je er wel wat aan kan doen.
1: Welke aspecten zijn er nou in jouw ogen waar te weinig aandacht voor is geweest? Wat je denkt, dat kunnen wij juist op zo'n dag als dit, of zo'n weekend als dit, wel aanpakken?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld ook wat fokkers van de Franse Bul. Nou, de Franse Bul, daar is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. Ook vanwege de platte snuiten. Dus wij vinden
1: Dat heeft ermee te maken dat ze te ver doorgefokt zijn. Dat de neusjes zo plat zijn dat ze eigenlijk niet meer kunnen ademen.
2: Ja, klopt.
1: Dat is heel kort samengevat.
2: Ja, klopt. Dus wij vinden het ook heel erg belangrijk dat daar ook aandacht voor is, hè, voor de gezondheid van de hond. Dat ook mensen kunnen vragen aan de fokkers, hoe zit nou eigenlijk zoiets? Waar moet je op letten als je inderdaad een pup aanschaft? Dus dat zijn ook belangrijke aspecten. Dus ik denk dat dat juist ook heel veel meerwaarde geeft. Dat het inderdaad ook educatief is.
1: Ja, precies, dat alle aspecten daardoor bij elkaar komen. Dan hebben we net de weerman aan de telefoon gehad. Morgen wordt het een redelijk prachtige dag met af en toe een buitje. Zondag wordt het wat wisselvalliger.
2: Ja.
1: Hoe kunnen we daarop voorbereiden? Moet ik de poncho meenemen of zet u de extra tenten neer?
2: Ja, nou, er staan sowieso tenten. En de mensen die hier staan, de standhouders, hebben ook pagode tenten. Dus daar zouden ze eventueel ook in kunnen schuilen. Maar goed, we hebben het over 100 mensen, die zijn wel wat gewend. Dus die zullen ongetwijfeld een goede jas aan hebben en goede schoenen.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, het kan modderig worden bij het groene veld, bij het boerenveld.
2: Dat valt nog mee.
1: Oh, oké.
2: Okay. Mag ik even?
1: Ik geef de advocaat de duivel zijn. Ik ben mezelf een kattenmens. Okay. Waarom is dit nodig allemaal?
2: Ja, dat snap ik. Omdat er ook heel veel hondeneigenaren zijn die juist interesse hebben om iets te leren. En om gezellig met hun hond ergens naartoe te kunnen gaan. En om te kijken wat een hond eigenlijk allemaal kan. Met betrekking tot de demonstraties.
1: Ja, dus heb je toch weer het educatieve.
2: Ja, en de gezelligheid, hè. Hondenmensen zijn gezellige mensen.
1: Kijk eens, dit is één groot pleidooi voor de hond en voor de mens en voor de hondenmens.
2: Ja, toch?
1: Samen suppend op het veld is toch heerlijk?
2: Zeker, zeker.
1: Helemaal goed. Ik ga nog even afsluiten met de VVV-vragen. Want mensen die nu willen weten waar moet ik precies zijn dit weekend, vertel het ze. Ja. Kasteel Groeneveld, hoe laat, waar, wanneer en hoeveel kost het?
2: Ja, dat is 6 en 7 juni, Kasteel Groeneveld in Baren. Openingstijden van 10 uur gaan we open en dat duurt tot ongeveer 5 uur. En dan stel je een hele goede vraag met betrekking tot het ticket. Het is wel dat ik dat niet paraat heb, maar alles kan je vinden op www.barkindepark.nl.
1: En daar kun je ook eventueel tickets kopen?
2: Zeker, ja.
1: Kijk, is dan gewoon.
2: Daar kan je tickets kopen en je kan zelf, als je langskomt lopen en je denkt, goh, is eigenlijk toch wel leuk, kan je aan de kassa ook nog tickets halen.
1: Kijk eens, ik zit even heel snel te kijken op je website of ik snel kan vinden wat het kost. Maar ik kan dat geloof ik ook niet.
2: Ja, bij de praktische zaken.
1: Bestel nu ticket. €17,50 kost een paspartout kinderticket en een €25 een paspartout regulier ticket.
2: Ja, dat is voor 2 dagen inderdaad.
1: Maar voor alle details ga je dan naar barkindepark.nl. Wendy, ik dank je heel hartelijk en ik wens jou en Milka heel veel plezier komend weekend.
2: Heel fijn, dankjewel dat we erover mochten hebben bij jullie.
1: Graag gedaan.
2: Succes nog.

0: Uit 1979, Rosie door John Armtrading.
1: Uit de nieuwe monitor Discriminatie 2025 Midden-Nederland blijkt dat incidenten tegen homoseksuele en transgender personen in onze regio vaker worden gemeld. En ook geweld, intimidatie en vijandige bejegening, of behandeling, het is maar hoe je het noemt, in de openbare ruimte worden vaker geregistreerd. Daar staat weer een recent onderzoek van de gemeente Amersfoort tegenover dat aanwijst dat de LHBTQIA+ gemeenschap zich over het algemeen veilig voelt in Amersfoort. Daar willen we het graag even over hebben. En aan de telefoon hebben we daarom Ricardo Kopier van de COC Midden-Nederland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ten eerste toch even gefeliciteerd. Sinds woensdag ben je de nieuwe voorzitter van COC Midden-Nederland.
2: Dat klopt, klopt. Dank je wel.
1: Dat ben je voor in ieder geval de komende 2 jaar, heb ik begrepen. Klopt dat?
2: Klopt, het zijn termijnen van 2 jaar. Dus we zijn een ledenorganisatie. En de leden hebben mij afgelopen dinsdagavond ingestemd als de nieuwe voorzitter. In ieder geval voor de komende 2 jaar.
1: Ja, nou had ik het net over die monitor van jullie die net is gepubliceerd. Het gaat over vorig jaar. Mensen voelen zich toch minder prettig. Worden ook onjuist behandeld op straat. De gemeente Amersfoort heeft ook een onderzoek uitgebracht. En Amersfoort zou wat veiliger zijn. Komt dat ook naar voren uit jullie eigen monitor?
2: Nou, ik denk dat het twee eigenlijk verschillende type onderzoeken zijn die elkaar heel mooi aanvullen. Dus wat het Pink Panel doet, waar je eerder naar verwees, is voor de hele regio Utrecht kijken naar wat is het veiligheidsgevoel van de regenbooggemeenschap. Nou, daar zien we een paar trends. Een van de trends is dat bijvoorbeeld het percentage deelnemers dat zich niet veilig voelt om hand in hand te lopen over de jaren toeneemt, met gelukkig wel een lichte daling in 2025. Wat de gemeente Amersfoort heeft gedaan, en nou, daar wil ik eigenlijk allereerst gewoon een groot compliment voor geven, is ja, wat dieper in de cijfers duiken. Hè. Dus wat je niet weet, daar kun je ook moeilijk beleid op maken. Dus wat de gemeente Amersfoort denk ik heel goed heeft gedaan, is tijdens Amersfoort Pride vorig jaar 110 personen gesproken om echt wat dieper te duiken in dat veiligheidsgevoel. Mm-hmm. En daar kun je 2 conclusies uittrekken. Ja, dat over het algemeen personen in Amersfoort van de regenbooggemeenschap zich veilig voelen. Toch heeft ook 45% van de deelnemers in die afgelopen 12 maanden, dus voor het onderzoek van vorig jaar, discriminatie en geweld ervaren. Dat is toch bijna de helft van de groep die is gesproken. Mm-hmm. En je ziet ook dat 3/4 van de respondenten aangeeft ja, daar ook geen melding van te maken, omdat ja, er ook de verwachting is dat daar weinig tot niets mee wordt gedaan. Dus veel van discriminatie en uitsluiting in deze groep is ook onbekend. En daarom, ja, en nogmaals die complimenten voor de gemeente Amersfoort om dit onderzoek uit te voeren, maar ook, en dat was dit voorjaar is gepubliceerd, eigenlijk een wat diepte onderzoek te laten uitvoeren onder 20 personen, om eens wat meer in gesprek te gaan ook over dat veiligheidsgevoel.
1: Ja, loopt Amersfoort daarmee voorop op deze manier?
2: Zeker, ja. Wij hebben als COC Midden-Nederland doen we een regenboogmonitor. Daarin kijken we naar wat is het beleid voor de brede regenbooggemeenschap die gevoerd worden door de verschillende gemeentes in ons werkgebied. En Amersfoort scoort daarin het hoogst. Het heeft een heel duidelijk LBTI-beleid. Het is consistent. Er zijn middelen aangekoppeld. En ook heel belangrijk, denk ik, de gemeente is niet bang om ja, daarin ook onderzoek te doen en ook dit soort feiten toch boven tafel te krijgen. En daarmee ja, meer grip ook te krijgen op de uitdagingen die er liggen.
1: Is dat dan ook zeg maar de verantwoordelijkheid of de resultaten geweest van het vorige college, denk je? Wat het meest progressieve was wat we ooit hebben gehad, denk ik.
2: Zeker, ja. En een heel betrokken wethouder ook. Dus daar zit zeker veel werk in.
1: Ja. En hoe probeer je dit zeg maar als voorbeeld mee te nemen naar de regio? Waarin gemeentes waar het nog niet zo voortvarend gaat vanuit de gemeentes. Is dat een soort lobby die jullie ook voeren?
2: Ja, lobby, of in ieder geval brengen we het breed onder de aandacht. Dus COC Midden-Nederland hebben we voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen een tour gedaan langs alle gemeentes in ons werkgebied. Mm-hmm. Breder dan de provincie Utrecht, dat zijn er 34. Waarin we politieke partijen uitnodigen om een regenboogstembusakkoord te tekenen. Mm-hmm. En in dat akkoord beloven ze om wat eigenlijk al in de grondwet verankerd is, artikel 1, in concreet beleid te vertalen. En dus wat we niet betogen is dat we per se anders behandeld moeten worden, maar vooral dat je zicht moet hebben als gemeente op welke nadelen deze groep ondervindt als het gaat over geweld, discriminatie, uitsluiting, ook op straat. Ja. En hoe je daar concreet beleid aan koppelt. Want bijvoorbeeld door op scholen echt te zorgen dat het in gesprek wordt gebracht. Hè. Dat scholen hebben vrijheid in hoe ze dat doen, maar als gemeente kun je in ieder geval scholen aansporen om het in gesprek te brengen. Hè. En dat kan op allerlei verschillende manieren, maar die oproep kun je als gemeente in ieder geval goed doen.
1: Ja, want er worden nu natuurlijk allemaal coalitieakkoorden gesmeed. Is er in deze regio Leusden, Baarn, Soes, Bunschoten dan ook al een college wat zich ook aan een regenboogakkoord heeft gewaagd? Of zijn jullie daarmee bezig?

0: hopen hè, en waar we op aansturen is dat het ook een paragraaf is uiteindelijk in het coalitieprogramma.
1: Ja, dat zullen we dan ook in de gaten houden, denk ik, vanuit ons als media, om te kijken wat er precies in die akkoorden over staat. Ja, zeker. Nog even over Amersfoort. Jullie zeggen, ze hebben een stevig regenboogbeleid, zo gezegd. Er zijn altijd nog wel dingen die beter kunnen. De regenbooggemeenschap voelt zich niet echt veilig bij het uitgaan. En er zijn sommige plekken in de stad die niet veilig voelen. Wat kan Amersfoort nog beter doen?
0: Nou, ik denk eigenlijk precies dat. Hè. Dus als je het hebt over waar is nou echt nog wat te winnen, ja, dan is dat wel in het uitgaansleven, in het nachtleven. En dat vraagt echt goede samenwerking tussen gemeente, politie. Hè. Roze in Blauw is een van de initiatieven daar.
1: Wat is
0: horeca.
1: Dat?
0: Roze in Blauw is een netwerk van binnen de politie om meldingen van de regenbooggemeenschap ook goed op te kunnen pakken. Dus om te zorgen dat je een discriminatiemelding ook als zodanig herkent en daar ook gevolgen aan geeft.
1: Ja.
0: En dus ik denk dat er is inderdaad een stevig programma in de uitvoering. Zorg ervoor dat je op die manier ook echt met elkaar samenwerkt om te herkennen voor welke groepen het uitgaansleven het ingewikkeld is. En je ziet ook uit het onderzoek dat de gemeente Amersfoort heeft laten uitvoeren dat personen die aangeven zich onveilig te voelen, dat ook benoemen richting de binnenstad. Hè. Die wordt het vaakst bestempeld als een onveilige plek. Een plek waar je wordt nageroepen, uitgescholden, nagekeken. Nou, dat vraagt gewoon een programma.
1: Duidelijk. Ricardo Kopier van COC Midden-Nederland, hartelijk bedankt voor de toelichting.
0: Dank jullie wel voor de aandacht.

0: Dat is Tupac Shakur. En fijn dat je afgestemd bent op Eemland Actueel, een samenwerking. Eemland. Ja, sorry. Eemland Actueel. Ja, dat is dichtgevoelig.
1: Ja, Radio M zit vlakbij, maar het is net een andere club.
0: Eemland Actueel, dat is dus namelijk een samenwerking tussen Nieuwsplein 33 en Eemland 1, Tim. Ja, wil je de uitzending terugluisteren?
1: Heel graag.
0: Nou, dat kan. Ga dan naar de website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Bedankt aan onze technicus van dienst, Menno Mooi. En je kan ons natuurlijk volgen op alle social media. Dan zoek je gewoon op Eemland 1 of Nieuwsplein 33. Zodat je 24/7 al het nieuws hebt uit onze regio.
1: Volgende week zijn we er gewoon weer. Vanaf maandag weer met Eemland 1 Actueel. En vrijdag natuurlijk weer onze speciale samenwerking Eemland Actueel. En mocht je nou denken, ik wil morgen nog een mooi programma luisteren. Luister dan tussen 11 en 1 naar de zaterdagcoulissen. Dit keer live vanuit Cabrio in Soest. En daar ontvang ik onder andere schrijver Jeroen de Valk. Zorgzangeres Artisjok. Zeg ik iets anders? Oh, nee, het is Artisjok. Sorry, Cabrio. Welkom, Artisjok. We zijn te zien in Artisjok. Ondervangt Jeroen de Valk. Zorgzangeres Eesje Kaspers. Kunstenares Gabrielle de Graaf. En stadsdichteres uit Baren, Merel Stijnweg. Dat morgen tussen 11 en 1. Maar eerst voor nu een fijne dag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Men

krijgt de naam dat ik jengelende gitaar in het programma. Ja, het was een emergency. Kan ik het helpen? En mij hoor je uit 2012. Welkom bij Dek Radio. Hé, hey, ik heb er wel weer zin in. Getuige de muziekkeus en de snelheid in dit programma. Gallagher Lyon nemen het stokje over van mij. I wanna stay.

Aldus Bastille en Good Grief en een nummer uit 2016. Dat is lang geleden, zeg. En dit is nog langer geleden. Maar wel een hele mooie van Stef Bos. Uit 1990 komt Papa.

0: jou.
1: Je hoort het. Ontdek

horen zeggen. Grappig zo lastig dat ze doen. Leuk bedacht. Paul McCartney en Wings en Mrs. Vanderbilt. En ach, die draai ik zo af en toe. Dus ik woon niet zo ver van de beeld af. Dus spreek me dit wel aan. We gaan eens eventjes naar naar een tijdstip dat we eventjes pauzeren. En dan zijn we zo weer bij je terug. Maar ik heb eerst Pieter Noenog.

0: leuk om te draaien, zo'n originele opname van Elvis Presley en de Guitar Man. Leuk. Dekker Radio gaat even op weg naar het half uur. En Wiebe zit klaar in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, dat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.

Earth. A fire. And maybe tomorrow, maybe tonight. En Dekke Radio, 3 achter elkaar. Dadelijk, Topper Nash met jeans on. Dus trek ze maar vast aan. Maar eerst even deze van Katie Melua. Moonshine.

langzaam vertrokken ze uit de studio. Neil Young, Only Your Love Can Break Your Heart. Nou ja, wie weet, misschien iets anders ook. Ja, toch? Ken je deze nog? Ze noemde zich Evelyn Champagne King. Dus die lustte wel een glaasje. Maar een van die hits van haar is deze. Love, Come Down.

combinatie, hè? Lee Towers en Bart de Graaf, die niet meer onder ons is, helaas. Ik wou dat ik voor een keer, of voor één keer in mijn leven, 1992 zeg, dat is lang geleden. Dit is ook een mooie uit Duitsland, van Peter Fox. En die heeft een Hals am See. En daar is hij blijkbaar trots op.

Joe Cocker. Wat een stem had die man toch. En Delta Lady. Dat is een jaren 60 hitje uit mijn hoofd zo. Wat staat er niet bij namelijk. Een paar jaartjes later is deze gemaakt. Uit Italië van Mattia Bazzani. En die groep bestaat nog steeds. Solo.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Met de auto naar het werk?
4: Of toch maar niet?
3: Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Bond, Jan Berg.

Terug naar 1988 met de opener in het programma Bond van vandaag. Dit was Robin Beck en The First Time. Hartelijk welkom, nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, ik draai ze voor u het komende uur. Bruno Mars, anno 2026.

0: Rustig voortkabbelend wijsje, deze van Bruno Mars. Risk It All, zo heet het plaatje. En na deze muziekhandel 2026 schakelen we door naar muziek uit de categorie...
1: Ouwe meuk!
0: 1964, dit is Dobie Gray. En The In Crowd.

0: uit een heel lang vervlogen verleden, 1964, Dobie Gray hoorden we voorbij komen. Die In Crowd, dat was de titel van deze plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: En dan schakelen we wederom naar een heel ander soort muziek. Deze van David Guetta uit 2005. The world is mine. Nou, dat is nogal wat om te zeggen dat de wereld van jou is. Er zijn mensen op deze wereld die dat wel denken.

0: Ja, staat er opeens van het dance spectrum van de muziek. David Guetta uit 2005. The World Is Mine.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Kensington 2009.

0: En dat was hem deze van Kensington uit 2019. Bats was de titel van de plaat. Wij gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Julia en Nacho Valencia. Dit is I'll Be There.

0: Julia en Nacho Valencia. I'll be there. De titel. Lekker, leuke, vrolijke plaat. Een beetje discoachtig, hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1997, deze van The Lighthouse Family. Dit is High.

Jawel, en dan hadden we daar zomaar de muziek van The Lighthouse Family uit 1997 was dit. Hi, we gaan op naar het half uur trouwens. Dat gaan we doen met deze van Girlie uit 1978. Andy, For Love It Takes Two.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben 3 mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het een graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en een graad of 18.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

1983, de muziek van Toontje Lager. Een stiekem gedanst, de titel van de plaat. Wij gaan 2025 muziek draaien van Ed Sheeran. Maak een fotootje, camera.

0: muziek van Ed Sheeran. Camera, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1968, Cliff Richard. En zijn lied over Marianne.

0: Marianne, de muziek van Cliff Richard. Terug naar het jaar 1968. Oude meuk dus.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Enrique Iglesias met Ciara. Talking Back My Love.

0: Enrique Iglesias en samen met Ciara. En dat was Taking Back My Love, muziek uit het jaar 2008. Tijd voor wat nieuws, wat dacht u daarvan?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: The Greg Saylor Project. Dit is The New World View.

Ja, de muziek van Simple Plan uit 2012, Summer Paradise, bracht ons op het punt in het programma dat ik afscheid van u moet gaan nemen. Dit was hem dan weer een uurtje lang Bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik ga u een hele fijne dag toe wensen. En uiteraard ga ik u ook nog even vertellen wat de muziek waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1975. De Dizzy Mans Band, Nederlandse band. Met een nummer met de titel The Opera. En daarna hebben we nog wat nieuws van de Nashville Sessions. Een nummer wat gedeeld is Dream. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende Bont.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Ja, en vandaag kook ik niet. Vandaag ga ik met de jongens naar McDonald's. Eten we zo'n 3-dubbele hamburger, zo'n Big Mac. Friet erbij en een koele, koele milkshake. Ben ik een goedkoper uit, of?
6: Ja, stap eens uit die sleur vandaag. Ga naar McDonald's in Amsterdam, Zaandam, Delft, Voorburg, Den Haag en Rotterdam.
7: This program is human made.
8: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 23. En dat is de week waarin op 3 juni 1982 het landgoed Graceland in Memphis in Tennessee officieel wordt geopend als toeristische attractie. Vanaf dat moment kan iedereen de villa en het interieur bekijken van de in 1977 overleden eigenaar Elvis Presley. En de muziek die we net hoorden van The Hunters, Russian Spy and I. Het liedje komt op 4 juni 1966 binnen op 33 in de Nederlandse top 40 en bereikt uiteindelijk de 16e plaats. De Hunters komen uit Amsterdam. De beatgroep bestaat in 1966 uit solo-gitarist Jan Akkerman, slaggitarist en zanger Paul Hubert, bassist Ron Bijtelaar en drummer Sidney Wechtel. Russian Spy and I is geschreven door Jan Akkerman en hun producer Casper Koelman. 1968 is het alweer gedaan met de band. Dat jaar begint Jan Akkerman bij Brainbox en een jaar later gaat hij naar Focus. Ja, een van de beste gitaristen aller tijden uit Nederland. En hij treedt nog steeds op. Ja, nog steeds. Geweldige muzikant. Zometeen tijdens deze rondleiding de oerversie van Space Oddity van David Bowie. Een versie die jij waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. En dadelijk ook nog een van de meest belangrijke drummers uit de popgeschiedenis. In 1984 komt hij in de gevangenis terecht voor moord en blijft daar tot aan zijn dood in 2023. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Eentje dus uit week 23. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Monique Smit, Nederlandse zangeres. En Taylor Swift, Amerikaanse zangeres en actrice overigens ook nog. Op nummer 1 staat een liedje van een popgroep uit Leiden. Het is een Nederlandstalig nummer met Franse invloeden. En de groep bestaat uit 4 jongens en ze zijn nog geen 18 jaar. Langspeelplaat van de week. Deze keer is er eentje uit 1971. Zo'n prachtige vinyle plaat. Het is het vierde album van een Amerikaanse zanger. En hij heet Vincent Damon Furnier. En dadelijk ook nog muziek van het platenlabel van Chris Blackwell. Van Jamaica. Oudste nummer deze week is uit 1957. Maar we gaan nu naar zondag 5 juni 1966.
2: Ladies and gentlemen.
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: we herkennen zijn stem natuurlijk, Frank Sinatra. Op 2 juni 1975 staat hij met zijn orkest in het Concertgebouw in Amsterdam. De Amerikaanse zanger is door Lou van Rees voor $125.000 naar onze hoofdstad gehaald. De concertorganisator laat zo'n 2200 toegangskaarten drukken voor zo'n 250 gulden per stuk, zo omgerekend €115. De entreebewijzen zijn 4 maanden voor het concert al uitverkocht. In München en Frankfurt daarentegen, West-Duitsland, heeft Frank Sinatra voor half volle zalen gestaan. En het concert in West-Berlijn is zelfs wegens te weinig belangstelling helemaal niet doorgegaan. Ongelooflijk. Wij luisterden naar een live optreden uit 1974 wat hij gaf in New York in de Madison Square Garden. En het liedje horen was My Kind of Town, dat zong hij ook in Amsterdam. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want door de Amerikaanse omroep CBS wordt in die Ed Sullivan Show op zondag 5 juni 1966... de promotiefilmpjes van Paperback Writer en Rain van de Beatles op televisie uitgezonden. Het zijn de 2 liedjes van hun nieuwe single. Het is voor het eerst dat de wereldberoemde popgroep op deze manier promotie voor een nieuwe single maakt. Sommigen beschouwen Paperback Writer zelfs als de eerste videoclip. Wij luisterden naar de andere kant, Rain, een nummer van John Lennon. Opvallend is dat het hele nummer iets vertraagd is. En aan het einde is de zang van John Lennon achterstevoren te horen. Een experiment wat ze voor het eerst deden op deze single. De laatste opnamen van het nummer zijn op zaterdag 16 april 1966 in de Abbey Road Studio in Londen. Wij luisteren dus naar Rain, hè? Zometeen de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1971. Het is het 4e album van de Amerikaanse zanger Vincent Damon Furnier. Misschien ooit van gehoord. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst even kijken naar die top 40. En daaraan vast zit een tipparade. En uit die tipparade gaan we vast een liedje draaien.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 9.
0: Een liedje van Sherry Weidenbos, Nederlandse zangeres, geboren in Jakarta in 1951. En ze is van Indonesische, Surinaamse afkomst.

Ja, maar wel geboren in Jakarta. Sherry Weidenbos, dame uit Suriname, staat nummer 9 in de tipperade. Week 23 in het jaar, dat ga ik nog niet verklappen. Ze wordt in 1978 door Simon Been gevraagd om in de band Braak te gaan zingen. De single Vang Me wordt haar eerste hit, ook dankzij de steunplaat van Frits Spits. De opvolger is deze single, een dame uit Suriname. Het singeltje haalt de top 40 niet, staat 5 weken in de tipperade. Het liedje is geschreven door Simon Been en wordt licht flirtend gezongen door Sherry. Maar goed, dat hoorden we dus net. Muziekvrienden, dan is nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Weer zo'n vinyle plaat, zo'n prachtig ding uit 1971... van een zekere zanger Vincent Damon Furnier. Hij wordt geboren in Detroit, Michigan op 4 februari 1948. Ik heb het over Alice Cooper. Tot in 1974 was dit ook de naam van de door hem opgerichte band waarin hij zong. De groep speelt rockmuziek en probeert te shockeren met hun podiumacts. Het wordt ook wel shock rock genoemd, maar is duidelijk pre-punk. Killer is hun 4e studioalbum en wordt uitgebracht op 27 november 1971. Op de plaat staat een krachtige mix van hard rock, garage rock en de opkomende glam rock. En is dus deze week de langspeelplaat van de week. De teksten van Killer hebben vaak donkere en controversiële thema's. Zoals bijvoorbeeld in Dead Babies. Dit nummer veroorzaakte destijds opschudding, ondanks dat het een anti-kindermisbruikboodschap heeft. Killer was het eerste commerciële succes voor Alice Cooper. Het kwam tot nummer 21 in de Billboard albumlijst. Ook de singles van de plaat, Under My Wheels en Be My Lover, kwamen in de Verenigde Staten in de Billboardlijst terecht. De meeste songs worden geschreven door Alice Cooper en de LP wordt geproduceerd door Bob Ezrin. Het legde de basis voor het verdere succes van Alice Cooper en wordt nu nog steeds beschouwd als een invloedrijk album in de rockmuziek. Daarom is Killer van Alice Cooper uit 1971 deze week...

0: Eerste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het is gelijk ook het openingsnummer van het album Killer van Alice Cooper uit 1971. In Nederland heeft hij zijn eerste hit met Elected. En daarna volgen nog Schools Out, Hello Hooray en No More Mr. Nice Guy. Na 1973 is het een paar jaar stil, maar in 1979 haalt Alice Cooper opnieuw de top 10 met How You Gonna See Me Now. En ruim 10 jaar later wordt het gevolgd door Poison 1989. En zijn laatste hit scoort hij in 1991 met het liedje Hey Stupid. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor 1 oude top 40. Het is er een van week 23. Het jaar, daar ga ik nog niks over zeggen. We swipen er langs. 40 tot en met nummer 11. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. En op nummer 1 staat een liedje van een Nederlandse band uit Leiden. Het is een Nederlandstalig liedje met Franse invloeden. En de jongens die in de band zitten zijn nog geen 18 jaar. Nou, we kijken eens even naar de lijst. 8 nieuwelingen, dat is uitzonderlijk veel. 7 Nederlandstalige liedjes, dat is ook wel best wel veel. Verder muziek uit IJsland, Engeland, Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Jamaica, Australië en Kroatië.
1: Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: Muziek uit IJsland. Een funkband met veel instrumentale muziek. Weet u nog hoe deze band heet? Mezzo Forte. Het is gelijk een grootste hit dat ze hadden in Nederland. Het liedje Garden Party.

40 dus in deze lijst met zo fort uit IJsland en The Garden Party. En nu maffe muziek. Oorspronkelijk een oud liedje uit de jaren 50 al.

0: mind up.
1: Rawhide!
0: Cut him out, Ridermans, cut him out! It's enough to give you a rawhide.
2: We gaan hem het tweede gedeelte helemaal beluisteren, omdat we het zo'n geweldig gek nummer vinden. Rawhide, Ghost Riders in the Sky. Twee oude liedjes door elkaar heen uit de jaren 50, uitgevoerd door de Chaps. Inmiddels zijn we bij
1: nummer 38.
2: Daar vinden we een legendarisch nummer van een legendarisch album. Van een legendarisch artiest natuurlijk. Een van de grootste artiesten aller tijden. David Bowie, Let's Dance.

Het liedje heet Flash Dance, What a Feeling, wordt gezongen door Irene Cara. Was dit het meest bekende liedje uit de film? Nou, er zat er nog één in. Ja, Maniac van Michael Cimbello. Ja.

Zo heet de band en het heet Bruto Sociaal Product. Kom er ook nog meer Duitsstalige muziek tegen uit diezelfde periode. Ja, natuurlijk, dat is logisch. En dat bedoel ik eigenlijk mee die Neue Deutsche Welle. Dezelfde periode is logisch, ja, want we hebben een lijst uit week 23, 1900. Ja, nog wat. Ik denk trouwens al 19... Nou, dat zeg ik nog niet. Ik denk jaren 80, dat denk ik sowieso. Ik denk geen jaren 70 meer. Als ik zo die synthesizers hoor, die drumcomputer en zo. Ben Liebrand horen we hier.

Oorspronkelijk heet het Feel the Need in Me. En we kennen het beste van de Detroit Emeralds. Dat is een tijd geschreven door Abram Tilson. Maar die Ben Librand die produceerde dit hele feestje voor Forrest Thomas, dat is de zanger. En hij noemde zich gewoon Forrest als bandnaam. En het liedje heette Toen Feel the Need. Kwam nieuw binnen in die top 40 op nummer 34. Een van de grootste klassiekers uit de rapmuziek. En een van de eerste trouwens. Met rap erin, ja.

33 staat het Grandmaster Flash en de Furious 5 met The Message. Met daarin onder andere Kid Creole. Die zat ook in deze rap, hip-hop band, ja. Wordt natuurlijk rap gezongen. Muzikaal gezien is het hip-hop. Een van de eerste. Nu de laatste hit van Earth and Fire.

Ik denk dat je het liedje vergeten bent. Het was maar een klein hit, kwam tot 31 in de top 40. Was dus de laatste hit voor Earth and Fire. Daarna stopte de band eigenlijk en ging Johnny Kaagman solo verder. Nieuw. Nummer 31. Nederlandstalige muziek nu. Arne Jansen en Les Cigales. En dit liedje komen we twee keer tegen in deze lijst. Een liedje natuurlijk van Shaking Stevens.

0: Kom het liedje dadelijk nog een keer tegen op nummer 3. Gezongen door een Kroatische zanger. Dan zou ik denken, hoe kan dat dan? Maar goed, vertel het je zo. 31 dus, nieuw binnen. Arne Jansen en Leslie Gal met Julie.
1: Nummer 30.
0: Totaal andere muziek nu. Van een totaal ander niveau, laat ik het zo maar even zeggen. Britse synthesizer pop duo Annie Lennox en David Stewart. Onder de naam The

Het was in de tijd de opvolger van Sweet Dreams, hun eerste hit Love is a Stranger. Volgende nieuweling van een legendarische popartiest. Allemachtig, wat heeft hij veel en goede muziek gemaakt. Eén van zijn singles, ik weet niet eens hoeveelste. Nieuw dus op 29, Baby Jane. Rod Stewart, daar hadden we het natuurlijk over. Dan nu de eerste single van Frank Boeien.

0: gaat over een niet bestaande Linda. Frank Boeien. En met dit liedje brak hij door in Nederland. We zijn inmiddels bij
1: nummer 27.
0: Een liedje van een van de grootste soul-disco-zangeressen. Nou, ze heeft echt goede muziek gemaakt. Dus ze schreef zelf ook haar eigen liedjes. En dat is toch wel bijzonder. Donna Summer, daar hebben we het over. En deze staat op 27. She works hard for the money. En dat deed ze echt, hoor.
1: Nummer 26.
0: Door naar 26. Britse discoband van Earl Brown. Geboren op Jamaica, maar ze opereerde vanuit Londen.

En zo heet het ook. What kind of boy you're looking for, girl? Op 26 Hot Chocolate. Dan nu een liedje waarvan je denkt, dat lijkt toch ergens op, ja, op hun eigen muziek.

Ja, het is een beetje allemaal hetzelfde. Ja, ik heb het over de Boys Town Gang. Gang uit San Francisco komen ze. En ze hadden natuurlijk een paar grote hits. Ain't No Mountain High Enough. En Can't Take My Eyes Off You. En dat was allemaal een beetje hetzelfde melodietje, hetzelfde ritme, hetzelfde klank. En dit was dus ook nog weer een opvolger van Just Can't Help Believing 24. En dan op 23... Nee, sorry, 25 was dat. En dan 24 nu, de hoogst nu binnengekomen plaat van Doe Maar. Er staat best veel reggae in deze lijst. Oorspronkelijke reggae van Jamaica, maar dus ook reggae van Doe Maar.

geschreven door Henny Vrienten. Komt van het album Virus, Eén Nacht Alleen, Doe Maar Dus de Hoognieuw. Hoogst nieuw binnengekomen single. Week 23, 19, nog wat. Jaren 80 muziek, vrienden. Dat is wel duidelijk, hè. Oh, dit is ook leuk. Oh, laten we die tweede gedeelte nog eens een keer helemaal beluisteren. Dolly Dots. Liedje horen we niet zo vaak meer. 23, dus Money Lover.

Dolly Dots, Money Lover, tussen haakjes, Bite the Dust. 22 nu, de eerste single van UB40. Dit een bescheiden hit. Van het album Signing Off, weet je wel. Dat eerste beroemde album met die... dat kaartje. Van die Unemployed Benefit. Dat was het. Food for Thoughts, zo heet het liedje. Staat dus op nummer 2.

Een imitatie natuurlijk van de Andrews Sisters onder de naam The Stars on 45. Proudly presents The Star Sisters. En dat was dan de familie Pai met Patricia, Yvonne en hun moeder. En Yvonne heette dan Yvonne Keely. Die moeder die werd later vervangen door Sylvana van Veen. Reggae muziek, ik zei het al. Staat er veel in deze lijst. Was razend populair in deze periode. Pieter Tosh.

Ja, liedje van Chuck Berry in een reggae-uitvoering. Johnny B. Goode, Peter Tosh, werd al op vroege leeftijd vermoord op Jamaica. Legendarische reggae-artiest zong in de tijd ook met Mick Jagger, natuurlijk. Dan nu één van de Bee Gees. Dat meest fragiele mannetje, zeg ik altijd maar.

Ja, deze keer dus geen Julia, maar Juliet. Gezongen door Robin Gibb van de Bee Gees. Ja, hij wel dus. Ja, er was één van die broers, zat er niet in. Er waren vier broers. Eén broer zat niet in de Bee Gees. Ik weet nooit welke.

stiekem gedanst natuurlijk. Bent uit Wageningen, toontje lager. Het is ook de periode van de Nederlandstalige muziek. Ja, revival eigenlijk een beetje. Ja, gewoon rockmuziek in het Nederlands. Dat kwam niet

Hier komen ze, Men at Work. Het wordt gezongen door Colin Hay van de band Overkill. Ja, hier hoef ik weinig over te zeggen, toch? De Police. Maar even een geweldig dit.

Hit uit 1963 van Jackie DeShannon. De uitvoering van Tracy Ullman. Op 13 dus was dat. Deze gaan we het tweede gedeelte helemaal beluisteren. Eendags vliegen waarschijnlijk in Nederland. Little Steven en de Cypress of Soul. Een liedje wat we allemaal kennen, maar wisten we nog van wie het was. Het liedje heet Forever, staat dus op nummer 12. Een stukje van nummer 11 nog voordat we de top 10 induiken. Het is André zelf. Maar kennen we dit liedje nog?

Muziekvrienden, we hoorden nog even een stukje van nummer 11. André Hazes, Zo heb ik het nooit bedoeld. Daar gaat hij. Een top 10, week 23, 1983. Op nummer 1 dadelijk een liedje van een band uit Leiden met vier jonge knapen erin. Het is een Nederlandstalig liedje met Franse invloeden. En daarna draaien we nog een track van de langspeelplaat van de week. Het album Killer van Alice Cooper uit 1971. Maar goed, eerst die top 10 dus. Nummer 10, Love Isn't Love, met op de andere kant Je ogen hebben geen geheim van Carola. Nummer 9, Noor Getramd van Nena. Nummer 8, Papa's Got a Brand New Pigback van Pigback. Nummer 7, Orchard Road van Leo Sayer. Nummer 6, die eerste 12 inch in de top 40, Blue Monday van New Order. Nummer 5, Star Maker, Kids from Fame. Nummer 4, The Heat Is On van Agnetha Fältskog, van ABBA natuurlijk. Nummer 3, daar is die, nog een keer Julie van Danielle. Nummer 2, Beat It, Michael Jackson. En nummer 1, The Shorts.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum.
1: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
2: The Music Museum.
3: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken.

0: werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
6: De Sierra, het veranderende beeld van Ford. Vormgegeven voor meer vermogen en minder verbruik. Met geavanceerde onafhankelijke wielophanging. Met nu ook een ultradynamische sportversie, de XR4i. Ga hem bewonderen bij uw Ford-dealer. De Sierra, het veranderende beeld van Ford.
5: Dit programma is door mensen gemaakt.
7: This program is human made.
5: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: All the music comes from real people.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het grote wereldwijde web. Overal te beluisteren. Deze keer gaan we rondleiding langs week 23. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen. Eentje uit 1983. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En op nummer 1 staat een liedje van The Shorts. Comment ça va? De bandleden Peter Wezenbeek en Erik de Wild waren toen 16 jaar oud. Hans Stokkemans en Hans van Vondelen waren toen 17 jaar oud. Het liedje is geschreven door Eddie de Heer en geproduceerd door Jack de Nijs, oftewel Jack Jersey. Het liedje gaat over een jongen die op vakantie is in Parijs en daar een meisje ontmoet in een discotheek. In zijn beste Frans probeert hij contact met haar te maken. De single werd vertaald in het Engels, Spaans, Duits en Chinees en in verschillende landen uitgebracht. In de Duitse versie ontmoet hij het meisje in Berlijn. Er worden wereldwijd zo'n 3 miljoen exemplaren verkocht. Nederland staat het 13 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. Straks dus nog veel meer muziek uit die oude top 40. De muziek die we net hoorden is van die Isley Brothers, Angels Cried. Het is de debuutsingle van de groep en wordt op 3 juni 1957 in de Verenigde Staten uitgebracht op het Teenage label. De plaat wordt geen hit. Het liedje is overigens op geen één streaming platform terug te vinden. Wij luisterden dus naar het originele plaatje. Zometeen tijdens deze rondleiding de oerversie van Space Oddity van David Bowie. En ik denk dat je die versie nog nooit gehoord hebt. En dadelijk ook nog muziek van het platenlabel van Chris Blackwell uit Jamaica. Een vooraanstaand platenlabel, zeker. Enorm veel muziek op uitgebracht. Goeie muziek. En een langspeelplaat van de week. Zo'n prachtige vinyle plaat uit 1971. Het is het vierde album van de Amerikaanse band Alice Cooper. En de LP heet Killer. En we gaan daar nog twee nummers van draaien. Eens even kijken wat hebben we in de computer staan. Het liedje Desperado en Hello of Flies. 8,5 minuut. En dadelijk ook nog een van de meest belangrijke drummers uit de popgeschiedenis. 1984 komt hij in de gevangenis terecht voor moord. En hij blijft daar tot aan zijn dood in 2023. En dan nu een bizar Russisch liedje uit 1976... wat dankzij een YouTube-upload in 2010 enorme bekendheid krijgt. Het gaat hier om de Russische zanger Eduard Chil met het liedje Trololo. Gedurende de Koude Oorlog was hij een van de populairste artiesten van de Sovjet-Unie. In de rest van de wereld kreeg hij dus vanaf 2010 bekendheid door die opvallende clip waarin hij met een blij gezicht op een podium van een tv-studio rondloopt en alleen maar klanken zingt. Door die video werd hij bekend als de Trololo-man. De video werd 12 miljoen keer bekeken op YouTube. Op 4 juni 2012 overlijdt de Russische zanger. Hij lag enige tijd in coma na een beroerte en is 77 jaar geworden. Hier is dat bijzondere liedje.

Alice Cooper van het album Killer uit 1971. Deze week de langspeelplaat van de week. En we luisterden naar Desperado. Zometeen nog een track van het album. En dan dat hele lange nummer Hello of Flies. Dan nu die oerversie van Space Oddity van David Bowie. Bowie schreef het nummer na het zien van de Stanley Kubrick film 2001 A Space Odyssey uit 1968. Space Oddity is dus een woordspeling op deze filmtitel. Het lied vertelt het verhaal van Major Tom, een fictieve astronaut die de verbinding met de aarde verbreekt en de ruimte inzweeft. Het publiek kon voor het eerst kennismaken met de song in de promotiefilm Love You Till Tuesday, waarin Bowie te zien is met zo'n 7 songs. Daarin dus de versie van Space Oddity, die nu wordt gezien als de oerversie met een lengte van 3,5 minuut. Terwijl de versie die hij later opnam ruim 5 minuten duurt. Deze versie wordt in 1969 als single uitgebracht. Het nummer wordt gebruikt door de BBC in een verslag over de maanlanding van de Apollo 11. Het komt in het Verenigd Koninkrijk tot 5 in de hitlijst en wordt Bowie's eerste hit. 1972 wordt het uitgebracht in de Verenigde Staten en wordt ook daar Bowie's eerste hit. In 1975 wordt het opnieuw uitgebracht in onder andere Nederland en het Verenigd Koninkrijk. We gaan nu luisteren naar die oerversie van Space Oddity. Die zat in de promotiefilm Love You Till Tuesday van David Bowie.

Nur geträumt. Eerste single van Nena, maar niet de eerste single van Nena in Nederland. Want 99 Luftballons, dat was in Nederland de eerste hit. En dit werd daarna uitgebracht. Terwijl in Duitsland Nur geträumt de eerste hit was voor Nena. Fijn om weer terug te horen. Staat op nummer 9 dus in die top 40. Week 23, 1983. En daarvoor de Message van de Grandmaster Flash en de Furious 5. Dan nu muziek van het platenlabel van Chris Blackwell. Het gaat hier om het platenlabel Island Records. Blackwell richt het op in 1959 op Jamaica. Blackwell's eerste album op het label was van Lance Hayward, dat eind 1959 werd opgenomen. In 1962 verhuisde het bedrijf naar Londen. De platenmaatschappij is aanvankelijk opgezet als distributeur van Caribisch West-Indische muziekopname. Er wordt vooral gemikt op de West-Indische gemeenschap in Engeland. Weldra brengt Chris Blackwell ook eigen producties uit. Island Records wordt vooral bekend in de popmuziekstijlen reggae, ska en progressieve rock. Bekende artiesten op het label zijn bijvoorbeeld Jethro Tull, Roxy Music, King Crimson, Traffic, Free en Cat Stevens. In de jaren 70 brengt Chris Blackwell ook Jamaicaanse reggae-platen uit van Bob Marley en Grace Jones, maar ook Black Uhuru en Toots and the Maytals. Tegenwoordig is Island Records een onderdeel van Universal Music Group. Nu muziek van het label uit 1981. Van het album Night Clubbin' van Grace Jones, Pull Up to the Bumper, geproduceerd dus door Chris Blackwell.

Hiermee eindigt ook de langspeelplaat van de week. Deze week het album Killer van Alice Cooper uit 1971. We draaiden ervan Hello of Flies. Nederland was het enige land waar dit nummer op single werd uitgebracht. En dat gebeurde naar aanleiding van een notering in de top 100 aller tijden die door Radio Veronica 1973 werd uitgezonden, waarin het op de 8e positie stond. Ja, het kwam echt op een singeltje uit. Ruim 8 minuten. Ze hebben het er mooi opgeprakt eigenlijk. Want de meeste singeltjes duren natuurlijk niet langer dan zo'n minuut of 4. Goed, muziekvrienden. Ik heb nog één verhaal. Dan nu muziek van een van de meest belangrijke drummers uit de popgeschiedenis. 1984 komt hij in de gevangenis terecht en blijft daar tot aan zijn dood in 2023. Het gaat hier om de Amerikaan Jim Gordon. De reden waarom hij wordt veroordeeld is dat hij zijn moeder op 3 juni 1983 vermoord heeft. Hij slaat haar dood met een hamer en daarna steekt hij haar 3 keer met een groot slagersmes. Een afschuwelijk drama natuurlijk. Jim Gordon heeft tijdens zijn muzikale loopbaan met heel veel belangrijke artiesten gespeeld. Hij is zelfs samen met Eric Clapton de componist van Layla, bekend van Derek and the Dominoes. En daarop speelt hij zelfs ook piano. Gordons carrière als drummer begon in 1963, toen hij speelde met de Everly Brothers. Daarna werd hij een veelgevraagde muzikant en speelde hij op talrijke albums van bekende sterren en bands, waar onder andere Pet Sounds van de Beach Boys, All Things Must Pass van George Harrison en Imagine van John Lennon. Hij toerde met onder andere Joe Cocker in de jaren 70, Traffic in 1971 en Frank Zappa in 1972. Tussen 73 en 75 was hij vaste drummer bij de Southern Hillman Furay Band. Aan het eind van de jaren 70 begon Gordon te hallucineren en meende hij stemmen in zijn hoofd te horen. Aangezien er geen verbetering optrad in zijn toestand, trok hij zich in 1981 terug uit de openbaarheid. In 1984 wordt hij dus wegens moord op zijn moeder tot tenminste 16 jaar hechtenis veroordeeld. Hij verbleef in de California Medical Facility, een gevangenis voor gedetineerden met medische problemen en psychische stoornissen. Hij werd als gevaar voor zichzelf en de samenleving beschouwd. Daarom verbleef hij in hechtenis tot zijn dood op 13 maart 2023. De lijst van liedjes waarop hij gedrumd heeft is oneindig. Op het album Pretzel Logic van Steely Dan uit 1974 drumt Jim Gordon op 10 van de 11 liedjes. Het meest bekende nummer van deze LP is misschien wel Ricky Don't Lose That Number.

0: Het Muziekmuseum.
1: It's fun!
2: Top 40, 1983.
0: Week 23, nummer 39.

0: Ja, zo eindigt die echt. The Chaps met Rawhide, Ghost Riders in the Sky, nummer 39. In die top 40, week 23, 1983. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 40.
0: Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een andere keer. Als laatste dus die band uit IJsland, Mezzo Forte, met The Garden Party.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
1: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat

0: Dat de mensen die, dat die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
6: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
1: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
2: Shit.
3: Ja, goedenavond, weekendje Groene Peter. Leuk dat jullie luisteren. Het is lang dat jij hier niet geweest bent, Peter. We staan ook knetterhard.
2: Op zich is het, heeft het niks met de lengte te maken. Want mijn vrouw zei vroeger altijd, size doesn't matter.
3: Ja,
2: maar ik ben op vakantie geweest. En ik merk altijd dat op vakantie ik een grondige reset krijg.
3: Ja.
2: En ook zo ook deze weer. Want de studio is op zich vrij simpel. Het is een linkerdeel en een rechterdeel. En wat links zit, zit niet rechts.
3: Nee.
2: Dus wat zat Petertje te doen? Die zat heel veel baas te schuiven op het rechterdeel, terwijl hij op het linkerdeel moest wezen.
3: Ja.
2: Dit uitgelegd hebbende, dit is weekend Groene Peter. Het is 4 juni als je niet in de herhaling luistert. Het is 5 juni als je wel in de herhaling luistert.
3: Ja.
2: Aflevering nummer is 645.
3: 645, check.
2: En Jeroen, het is tijd voor jouw stemmencheck.
3: Nou, dankjewel. Ja, ik mag iets harder, want jij staat echt knetterhard doorheen te blazen.
2: Misschien kun je ondertussen nog gewoon wat vertellen.
3: Ja, wat ik kan vertellen. Nou, dat we de jarigen hebben. We hebben de pornojarigen natuurlijk, op vele verzoek natuurlijk. We hebben natuurlijk de One Hit Wonder van mij straks. Die komt voorbij. Daar wachten we nu op. Ik weet niet of we een bijdrage hebben van de archivaris. Dat gaan we nog even checken.
2: Dat weet niemand.
3: Dat komt vast goed. Dus ja, er is genoeg te doen voor ieder wat wils, zeg ik maar.
2: Och, wat heerlijk is dit. Wat heerlijk en wat fijn om te weten. Ik zet mezelf toch weer een tikje harder. En wat fijn om te weten dat, dat eigenlijk alles gewoon dik in orde komt.
3: Ja.
2: Geen zorgen. En ook voor vandaag is alles weer in kannen.
3: Ik wil ook zeggen, Annette is aan het stofzuigen ondertussen.
2: Als iemand dat kan?
3: Als iemand dat kan, dan is zij het. Met ook een nieuwe stofzuiger, hè?
2: Dat meen je niet.
3: Ja, zeker.
2: Misschien kunnen we er straks even interviewen. Even ervaringen met de nieuwe stofzuiger.
3: Even de nieuwe stofzuigervaringen, weet
2: Gaan
3: je?
2: We eerst even de Purple Disco Machine en daarna doen we
3: uit Duitsland, hè?
2: De Blue Sucking Machine.
3: De Blue Sucking Machine.

0: En dat was de Purple Disco Machine hier zo bij Weekendje Groene Peter. Leuk dat we er weer zijn.
1: Ja, de paarse disco machine het.
0: Vorige week waren we er niet, als ik me niet vergis.
1: Nee.
0: Jij was er in ieder geval niet. En ik heb eigenlijk geen herinneringen aan waar ik vorige week was.
1: Ik weet het.
0: Ja, wat weet jij?
1: Ja, we zaten op Sicily.
0: Sicily. En ik heb het lekker gehad, jongen.
1: Ja? Was het leuk?
0: Ik heb het heerlijk gehad. Het is een fantastisch eiland. Het is ongeveer, heb ik me laten vertellen, ter grootte van België.
1: Oké. Okay.
0: Nog vrij groot.
1: Vind ik fors.
0: We hebben alleen de westkant gezien.
1: Oké. Okay.
0: En daar hebben we ons prima vermaakt. Maar Sicilië is een beetje het eiland van de cannoli en de citroenen.
1: Holy moly. Daar is de cannoli.
0: Cannoli is een soort gebak. Dat is erg lekker, maar lastig in je koffer te krijgen.
1: Ja.
0: Citroenen zijn niet mijn ding. Maar de plop is dat wel.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ik neem een plopje mee.
1: Nou, en het is een lekker plopje. Het is een limonce crema. Het lijkt op een limoncello. Maar dan een crème-achtige variant. Wij zijn ook wel van de crème-achtige variant.
0: Wij zijn een beetje cremig. Hè? Wij zijn de zachte variant van de radio. Wij zijn de soepele variant van de radio. Dus ik vond dit bij ons passen.
1: Ja, daarom. Ik zit even te kijken. Er zit 17% alcohol in. Dat is op zich mooi. Daar zijn we al blij mee.
0: Ja, misschien moeten we dan even kijken. Alcohol die zakt naar onderen, denk ik. Dat we de bovenkant schenken.
1: Ja.
0: Ik heb net gehoord dat we geen alcohol mogen drinken hier in de studio.
1: Nee. En dat doen we ook niet.
0: Nee, daar zijn wij niet van. Nee. Dus dan schenk je alleen de bovenkant waar de alcohol niet in zit.
1: Ja, ik zie dat 30 milliliter. Dat is een klein glaas. Want hier zit 0,5. Er zit 500 milliliter in.
0: Milliliter? Milliliter. Ja. Ik schrijf
1: 30
0: mee.
1: Milliliter, dus een klein shotje, zeg maar.
0: Ja.
1: Is 91 kilo. Kilocalorieën.
0: 91
1: kilo. Het zet wel lekker aan.
0: Nou, maar dat is toch ook net niks. 91 kilocalorieën. Dat spuit jij zo weg.
1: Even kijken hoor. Ja. Ja, hij is open.
0: En
1: nou
0: nu?
1: Ben ik benieuwd hoor. Het ruikt wel lekker. Ja.
0: Daar hebben de mensen thuis niks van gehoord.
1: Nee hè, mensen denken, wat hoor ik? Heel zachtjes hoor je hem op de achterkant.
0: Een klein voorzichtig oemtje.
1: Ja, kijk nu eens. Ik geef hem aan jou.
0: Ik heb hem.
1: We doen even vriend. Hoppa.
0: Proost.
1: Ja, proost.
0: Op het goede leven.
1: Op het heerlijk leven. En jij hebt deze al gedronken of niet? Of is deze...
0: Ik heb deze nog niet gedronken.
1: Nee?
0: Ik heb wel meloen of citroen gegeten daar. Ik heb sinaasappel gegeten daar.
1: Ja, eet citroen?
0: Ja, ik heb citroen
1: gewoon
0: gegeten.
1: Gewoon hapje.
0: Ik moest het proeven, want... ik neem eerst even een slokje.
1: Ja. Ja, dit is gewoon geweldig.
0: Het is een citroentje, hè?
1: Ja.
0: Je proeft een citroentje, maar het is niet zo face samentrekkend als limoncello in het echt.
1: Lekker, man.
0: Ja, hè?
1: Lekker, hoor.
0: Lekker.
1: Maar dit is een beetje slagroom hierbovenop zou ook lekker zijn.
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat zou ook wel kunnen.
1: Ik zit er net aan te denken, hè?
0: Oh, weet je wat ik ook zit te denken? Een soort spritz variant met een bubbeltje erin.
1: Ook lekker. Ook lekker.
0: Zou ook goed kunnen.
1: Kan ook. Ja, kan ook gewoon.
0: Misschien moeten we dit nog even in de herhaling gooien. Ja. Dat we morgen een bubbeltje nemen.
1: Ja. Hey, dat is prima. Zet ik wel een lekkere scherp edge aan.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad een soort crema-achtige... het heeft een beetje de kleur van vanillevla.
0: Ja. En de zachtheid ook van vanillevla.
1: Ja. Ja.
0: Dit gaat goed op een zomeravond buiten...
1: Nou ja, al is het een donker, knetter, koude winter. Dit is prima hoor. Dan krijg je wel wakker van.
0: Met een toefje slagroom erop, kan het.
1: Ja. Zo belangrijk dat je hem in de vriezer doet. Dan kunnen we hier straks nog proberen hier. Want we hebben hier een kleine uitdaging met onze vriezer even, by the way. De vriezer, daar heb je nu een bijl voor nodig om iets erin te krijgen. Heb je de laders nog uit kunnen krijgen? Of niet?
0: Nee, ik heb het wel geprobeerd, maar daar had ik niet genoeg tijd voor de uitzending. Ik was een kwartier van tevoren met de koelkast bezig. Ik ben 10 minuten bezig geweest. Toen was de deur van de vriezer open. Dat ging echt alleen als ik een voet tegen de koelkast zette en vol aan die deur ging hangen. Maar ja, toen stootte ik aan tegen de ijsplaat. We hebben in onze vriezer 2 laders. En die waren met een soort ijsplaat van minstens een centimeter dik aan elkaar vastgevroren. Oh, dus nee, ik heb ze niet.
1: Maar hoe lang zou die open moeten hebben gestaan dat dit voor elkaar gekomen is?
0: Nou, grappig dat je erover begint. Ik heb dat net even aan AI gevraagd. Die zegt dat zo'n 2 weken...
1: interessant.
0: Ja. 2 weken voldoende
1: dus
0: is om dit te
1: bereiken. Dus er is iemand geweest die heeft hem 2 weken geleden open gedaan en niet goed gesloten.
0: Ja, ja dat zou je haast gaan denken.
1: Wie is er op 2 weken geleden precies rond die tijd hier? Dus,
0: misschien wordt het tijd voor een...
1: ik zou een plaat doen.
0: Plaatje, ja. Even een neutraal plaatje. Gewoon, even kijken. Kunnen we misschien gelijk, terwijl we met dit plaatje aan de gang met die ijsplaat...
1: Ja.
0: Dat we een beetje beginnen bikken, voorzichtig. Ja. En zo zachtjes losstikken.
1: Zal ik er tegenaan staan? Komt-ie, hakken. Ja.

0: dan nu de mannen die niet te stoppen zijn. En geloof me, we hebben het geprobeerd. Jeroen en Peter met bijna Weekend Jeroen en... 1+1.
1: Bye door.

0: Aerosmith met Dream On. Ja. Dat hoor je toch ook alleen bij Wiekertje Groen en Peter hier op Eemland 1?
1: Ja, dat hoor je alleen.
0: De leukste radiozender van het hele Eemland.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ja, ik vind van wel.
0: Ja, daarom zijn wij Eemland 1 geworden.
1: Ja, ja.
0: Anders waren we wel Eemland 2 of 3 geworden. Of maar dat zijn we
1: Eemland.
0: Niet.
1: Eemland heb je ook, hè?
0: Ja?
1: Ja, er is gewoon Eemland Radio. Dat bestaat gewoon. Maar dat zijn wij niet.
0: Nee, dat zijn wij niet. Wij zijn nummer 1.
1: Ja, dat zit ergens in Vathorst.
0: Oh?
1: Ja, wist ik ook niet.
0: Nee.
1: Nee. Oh. Ik moet wel even wat van mijn hart, Peter. Dat is toch...
0: Gooi het van je hart. Nou, even een bedje erbij.
1: Ja, wat was, weet je, het afgelopen weekend... afgelopen weekend ben ik even gezellig met mijn teerbeminde samen op pad geweest. Zaterdag zijn we naar het Italië-event geweest in Beest. Dat is een nieuwe locatie. Normaal is het in Haarzuilen. Hartstikke leuk. Ja. En zondag dachten we, wat zullen we gaan doen? Ik zei, nou, weet je wat we kunnen doen? Weet je... Vriend Peter, die loopt de halve marathon van Amersfoort.
0: Ja.
1: Ik denk, laten we gaan kijken.
0: Nou, wat een goed idee.
1: Dus ik ben gaan staan.
0: Ja.
1: Ik ben gaan kijken.
0: Ja.
1: Ik heb iedereen gezien.
0: Behalve
1: vriend Peter.
0: Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet zeker dat ik gelopen heb, hè?
0: Ik heb gelopen, zeker.
1: Ja, dat,
0: ik heb hem ook uitgelopen. Ja, waar stond jij ergens?
1: Ik stond, laat maar zeggen, bij de Kampen Binnenpoort.
0: De Kampen Binnenpoort. Even denken, dat was
1: dus,
0: dan...
1: De Zuidsingel, Westsingel, ga je op Zuidsingel?
0: Ja,
1: ga
0: precies.
1: Je dan?
0: Dus dat was ergens bij kilometer 16, 17, 18
1: zoiets,
0: daar.
1: Ja.
0: Ja, en dan was het helemaal niet druk.
1: Nee.
0: Hoe kan het dan dat je mij niet gezien hebt?
1: Ik weet het niet. Ik stond er.
0: Ja, nou, ik liep er.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ja, maar... niet de hele tijd natuurlijk. Hè. Maar
1: nee,
0: heel klein
1: je kwam voorbij. Ja, je kwam voorbij. Dat snap ik.
0: Stond jij of zat jij?
1: Stond.
0: Waarom zat jij niet?
1: Nou ja, ik denk als ik kijk, staan, dan kijk ik je recht in dat guitige snoetje van je natuurlijk.
0: Nou, ik moet zeggen, het meest frisse was er wel af bij kilometer 16.
1: Oké, jammer dat ik dat dan gemist heb.
0: Ja, kilometer 16 was toch wel het meest frisse eraf. Want het was, zoals de weergoden dat omschrijven, fucking warm.
1: Moederneukend heet.
0: Moederneukend heet.
1: Ja.
0: Daar heb je Annette.
1: Ja.
0: Waarom hebben wij Annette nooit voor de radio gehad eigenlijk?
1: Ja, dat komt zo.
0: Oh, dat komt zo.
1: Die trekken we zo erbij.
0: Ja, precies. Nee, het was moederneukend heet.
1: Ja.
0: Dus het was afzien.
1: Ja.
0: Ja, ik dacht dat ik wel in de hitte kon lopen.
1: Maar er zijn ook mensen gereanimation.
0: Meert, okay. Ja. Utrecht, Groningen en ook Amersfoort zijn mensen flauwgevallen.
1: En die uit Utrecht is zelfs overleden, hoorde ik.
0: Die uit Utrecht is overleden, ja, dat klopt. En ik begreep uit de inner circle dat die in Amersfoort ook niet heel best gaat.
1: Oké.
0: Ik vind het vreemd hoe dit kan gebeuren.
1: Merk je dat dan niet? Kijk, wat
0: ze zeggen
1: dat mensen die echt een marathon lopen echt getraind zijn. En dat dit toch een beetje ook de halve hobbyisten nog een beetje zijn. Jij neemt heel serieus.
0: Ja, zeker. Ja, maar het is ook geen grap als je... zeker bij de club wordt er ook voor gewaarschuwd.
1: Ja.
0: Let goed op anderen, let goed op jezelf. Uh-huh. Ik denk toch dat het een soort mensen zijn die in focus komen.
1: Ja.
0: Want die in Amersfoort ook, die vlak voor de finish is die neergevallen en gereanimeerd.
1: Nou, geen medaille.
0: Nee, dan moet je strenger zijn. Ja, vind ik ook. Dan moet je strenger zijn. Maar ik denk dan toch dat het... Want mijn collega vertelde ook, die heeft het ook gehad. En dat zijn allemaal mensen die gewoon de knop omzetten en een focus hebben. En misschien dat in combinatie met niet voldoende getraind voor de ambitie die je hebt, dat het zoiets is.
1: Ja, ik vind de trap naar boven lopen vind ik al uitdagend. Dus dit ga ik zeker niet doen.
0: Oh, ik was toevallig... Vandaag bij mijn huisarts.
1: Ja?
0: Familiedingetje, cholesterol. Er moest even gecheckt worden.
1: Ja.
0: En elke keer zit er een andere mevrouw die heel veel verstand heeft van cholesterol en al die metingen die daarbij horen. En die ging ook eventjes mijn bloeddruk en hartslag meten.
1: Ja.
0: En die zat er met dat bloeddrukding en met dat gevoeldingetje voor het hartslag. Ze was klaar en ze zegt, weet u dat u een heel lage hartslag heeft? Ik zei, dat hoort een beetje bij hardlopen. Ik heb mijn record van lage hartslag in de nacht is 42 slagen per minuut.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze maakte zich blijkbaar toch wel een beetje zorgen. Want ze heeft het nagevraagd bij de huisarts.
1: Ja.
0: Ze moest wat anders navragen en ook dit. En ze vertelde me, ze kwam binnen. Ze zei tegen de huisarts, deze meneer heeft heel lage hartslag. Ja, dat hoort bij hardlopers. Dus het is een bekend fenomeen. Lage hardlopers die in ieder geval wat vaker en langer hardlopen, hebben de neiging tot een lage hartslag. Komt je traint je hartspieren met het hardlopen.
1: Ja.
0: Je krijgt een hele sterke spier. Dus die, in één knijp kan die gewoon zelfs bij mij een heel stuk van dat lichaam rondpompen.
1: Wauw.
0: Ja, ja, dat is een stukje kennis, dat neem je dan ook weer mee.
1: Nou, ik heb het gehad en dat is dan...
0: Heb je het gehad met mijn praten
1: nee,
0: over hardlopen?
1: Nee, over lage hartslagen. Oh. Mijn was ook heel laag op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ik had beta-blokkers gekregen. Ja. En de reden was dat ik heb last van een tremor. Dus als ik mijn hand zo hou, ik pak wat vast, dan gaat op een gegeven moment die hand heel erg trillen. Dus
0: ja.
1: Wat heel vervelend is, ik presenteer vaak, moet je met een microfoon. Ik vraag altijd voor een microfoon op mijn hoofd.
0: Ja.
1: En ik zeg, oh, dan heb je die lul weer. Die wil niet een microfoon. Dat, nee. Nee, omdat het anders uitziet dat ik zo shaken ben. Dat mensen denken, die man is heel zenuwachtig, wat niet het verhaal is.
0: Ja.
1: Maar om verder te gaan met mijn hand, daar heb ik beta-blokkers voor gehad. Mm-hmm. En daardoor ging mijn hartslag zo erg naar beneden dat ik op een gegeven moment in Barcelona liep. Het was best wel oké weer, iets een beetje warm. Toen ben ik gewoon in elkaar gestort. Gewoon echt daar gewoon in elkaar gezakt op straat.
0: Nou, lekker dan.
1: Ja, dus toen was ik een beetje dizzy. Dus ik was al zelf weer omhoog gekomen. Ik ben op een bankje gezitten. Had ik mijn hele broek was open, had ik bloed op. En toen heb ik echt een kwartier staan kijken hoe ongeveer 15 vliegen op die bloedvlek gingen zitten. En dat ik dacht, oh, wat interessant. Terwijl ik helemaal niet eens door had wat er allemaal nog aan de hand was. Dus was top. Ben ik maar mee gestopt met die beta-blokkers?
0: Ja, dit klinkt niet helemaal alsof
1: en
0: het...
1: Toen ben ik samen met mijn team weer naar die arts gegaan. En toen heeft die arts me het beste advies ooit gegeven.
0: Stop met de beta-blokkers.
1: Nee, ja, dat was één. Dus daar was ik al mee gestopt. Twee was, kijk, er is nog een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je niet zo gaat trillen. En dat is gewoon wat meer drinken. Serieus waar.
0: Nou, zal ik je vertellen wat mijn arts vandaag aangeraden
1: heeft? Ik heb er gewoon gehukt, die vrouw.
0: Ik heb vandaag van mijn arts... Proostriet, ja. Het advies gekregen. Meer te drinken.
1: Lekker man.
0: Ja.
1: Ah. Lekker man.
0: Hoppakee, vriend. Trek er nog eentje over. Ik zet een muziekje op.
1: Komt ie.

0: De Eurythmics met Sweet Dreams Are Made Of This. En dat hier allemaal...
1: Nee, dat is niet Are Made Of This.
0: Sorry.
1: Dat is de Sweet Dreams Are Made Of Cheese. Dat is de gesponsorde Eru.
0: Is dit die versie van Eru?
1: Ja.
0: Heb ik die gedraaid?
1: Ja,
0: heb ik die eens in de gaten?
1: Ja, Who Am I To This Tree? Ja.
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Maar weet je...
1: Maar Aber, vertel.
0: Het gebeurt ons toch niet veel dat wij de grand old dame van Eenmand 1...
1: De diva.
0: De diva herself
1: ja.
0: te gast hebben in de studio.
1: Ja.
0: Ze heeft het warm, dat kun je zien.
1: Ja.
0: En terecht.
1: Ja, opvliegers.
0: Oh. Dit was Jeroen die je dat laatste zei. Hè? Je hebt wel in de gaten wie de vervelende opmerkingen, maar...
1: Misschien even de schuif openzetten.
2: Ja. Staat wel open.
0: Ja, natuurlijk staat wel open.
2: Nu wel.
1: Ja.
0: Het is gebeurd. Wat een fijn moment dat wij dat hier mee mogen maken. Dat jij, Annette, hier bij ons aanschuift in de studio.
2: Ja. Heb ik wel eens vaker gedaan,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, maar de Eemland 1 actueel dame natuurlijk. Hè. Dit is
0: de grand.
1: Moet die harder, zachter?
2: Ietsje harder.
1: Even ietsje harder.
0: Wat?
2: Ja.
1: Zo?
2: Ja, is goed.
1: Ja?
2: Is goed.
1: Is zo goed? Ja. Nou, helemaal goed. Dus dat. Dus, ja,
0: de legend 1 van Eemland 1 actueel.
1: Schrijft al haar artikelen zelf.
0: Nee.
1: Ja, gebruikt geen AI daarvoor.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Ja, dat is gewoon. Dat doet zij
0: ze
1: gewoon.
0: Ze bestaan nog gewoon. Ja. Dat herken je gewoon. De
1: old
0: vakkundigheid.
1: School.
0: De old school vakkundigheid. Maar als je denkt, hè, dit is een one trick pony.
1: Nee,
0: dat is ze niet.
1: Nee.
0: Ze kan nog veel en veel en veel
1: daar gaan
0: meer.
1: We het over hebben. Want wij kennen allemaal als de dame van
0: Eemland
1: 1.
0: Maar actueel.
1: Wij hebben vandaag weer iets gezien. Weet je?
0: Wij hebben een kant van Annette gezien. Waarvan wij niet dachten dat we zouden zien. Maar toen ging ze weer staan. Toen dacht ik, ach, weet je, dat vergeet ik ook zo weer.
1: Ja.
0: Ik heb een kuchknop, hè, Annette? Je hoeft alleen maar eventjes zo te zwaaien en dan... Is dat je gaat kuchen?
2: Ja, dan blijft er niks meer over. Nee. Want dan kan ik wel constant mijn vinger in de lucht.
1: Nee, maar je was bezig en je was met die stofzuiger aan de gang. En het is een nieuwe stofzuiger. En dat was een fantastische stofzuiger. Het was echt een hele goede stofzuiger, volgens mij.
2: Nou, daar hangt een heel verhaal aan vast.
1: Dan vertel.
0: We hebben alle tijd.
1: Zelfs
2: over stofzuigers kun je het echt hebben.
1: Ja.
2: Nou, wij hadden ooit in de tijd...
0: Ik ga achterover zitten. Jouw stem brengt mij ook helemaal tot rust. Kom maar.
1: Ja.
0: Kom maar.
1: Ja.
2: Ik zit nu 37 jaar. Ik ben bij de BSTO begonnen.
1: Ja.
2: Die bestaat nu 66 jaar.
0: Ja. Ja.
2: En zolang als ik er zat, hadden wij een stofzuiger... Ik zal het merk niet noemen. Het was iets met Fisk.
1: Neil Fisken.
2: Ik weet niet of we hier dat mogen.
1: Nee joh, dat maakt niet uit.
0: Wel. Maar, ja, precies.
2: Het maakt niet uit, want hij was echt zo verschrikkelijk oud. Ik denk dat hij wel 50 jaar oud was.
1: Maar jij bent begonnen bij welke? Waar was je begonnen bij? De B?
2: BSO, Baarnse Ziekenomroep.
0: Oh,
2: daar
0: ziekenomroep.
2: Is dit allemaal uit.
0: Dit is historie,
2: uit
0: hè?
1: Peter is begonnen bij de BSO, de buitenschoolse opvang. Toen was hij ook heel klein.
0: Moest je daar nog altijd over nadenken?
2: Ik ben zo oud dat ik dat niet heb meegemaakt. Ja. Maar de Baarnse Ziekenomroep, dat ligt aan de als grondslag aan dit allemaal.
0: Ja, maar wat
2: goed, we hadden het over die stofzuiger.
1: Ja.
2: En er is van alles mee gedaan en dingen. Maar op een gegeven moment ging ik hier ook af en toe een beetje schoonmaken.
1: Ja, ik dacht dat zelf. Er is van alles gedaan met die stofzuiger.
2: Terwijl ik het zeg, denk ik, dan moet ik niet zeggen. Maar
1: nee, maar je zei het
2: toch.
1: Ja, en nou ben je de Sjaak. Wat is er allemaal gebeurd met die stofzuiger?
2: Nou, gestofzuigd, hè.
1: Oh.
0: Zeg het nog eens maar nu langzaam.
2: Nee, maar luister. Ook allemaal afval en troep en puin. En dat is natuurlijk niet zo goed.
1: Nee.
2: Dus op een gegeven moment ging ik hier ook af en toe, behalve alleen programma's presenteren, ben ik een stukje aan het schoonmaken af en toe hier in de studio.
0: Dus jij hebt gewoon die klassieke carrière switch meegemaakt van presentator naar schoonmaker.
2: Ja, goed hè?
0: Dat zijn er maar heel weinig die dat gegeven
2: is. Ja, ik dacht ik ga het andersom doen. Maar ik doe het allebei, hè?
0: Maar dat zie je.
1: Multitask.
0: We maken er misschien nu grappen over, maar wij respecteren maar weinig mensen bij deze club zoveel als je.
2: Maar
0: jij staat op het niveau van Wim.
2: Op het niveau van wie?
0: Van Wim.
1: Van Wim.
2: Wim Wijnen.
0: Ja. Die staat heel hoog bij ons.
1: Ja, dat is een soort Ubergod voor ons. Hè? Ik wil later Wim worden.
2: Ik wil Wim worden. Als je,
1: als je nog op zijn leeftijd al die dingen doet die hij doet,
2: dan wil
1: ik Wim worden.
0: Ja.
2: Maar ik zit ook bijna op die leeftijd.
0: Nee, daarom sta jij ook op gelijke hoogte. Wij respecteren jou.
1: Jij bent 20 jaar jonger dan Wim.
2: Even over die stofzuiger.
1: Ja, over de stofzuiger.
0: Ja, een stukje focus.
2: Nee, maar dat ding, dat werd, als je hem gebruikt...
0: Wat werd die? Wat werd die? Zeg het iets, maar zeg het al aan de zuip.
2: Ik denk op een gegeven moment... Ja, nee, maar dat is toch niet goed.
1: Nee, maar vond je het ook niet lekker dat hij zo heel heet
2: wordt? Nee, want ik denk, ik stond helemaal alleen. Ik denk, straks op Fluffy.
1: Maar als hij heet was, zoogt hij dan nog een beetje, of niet?
0: Wij zitten zo op één lijn.
2: Ja, maar dat weet ik. Ja. Dat weet ik.
1: Maar nee, maar deed hij het nog? Laat ik het zo zeggen.
2: Nou.
1: Ik doe zo mijn best. Maar hij was stuk.
2: Nee, dat niet.
1: Oh, dat niet. Maar we hebben dan een nieuwe.
2: Wij hadden een penningmeester die heel goed op de centjes lette.
1: Ja. Ja.
2: En op een gegeven moment was ik het zat. Ja. Dus ik bel hem tussen de middag. Hij zat te kanen aan zijn broodje kaas. Hij zegt, ja, ik heb maar heel even tijd. Ik zeg, nou, dan zal ik heel kort zijn. Ik wil een nieuwe stofzuiger.
0: Hoppa, ja. Zo kennen we je weer.
2: Volgende dag stond hij er.
1: Nou, maar daarvoor is ook nog wat gebeurd. Want je had een vraag gesteld van mensen van... Heeft er iemand nog een stofzuiger? Je wilde eigenlijk gewoon een tweedehands.
2: Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, ja. Nee,
0: en dan hebben we geen eens een eerstehands in deze club. Hè?
2: Nee. En toen kreeg ik een oudje uit Soest. Nou, dat was zo mogelijk nog erger. Ja. Ik denk, waar word ik nou mee opgeschreven, joh?
0: Dat meen je niet. Ja, maar gewoon een van de...
1: Maar er was ook gewoon mensen die reageerden heel enthousiast op die oproep. Toch?
2: Ja.
1: Ja.
0: Want?
2: Ik weet niet... Nou, er kwam een stofzuiger uit Soest.
1: Er zijn mensen die hebben ook aangeboden.
2: Oh ja, nee, dat klopt. Ja. Er was iemand, een collega...
0: Nee, we noemen even geen namen.
2: Hij zit hier in deze ruimte.
1: Ja.
2: En hij heet niet Peter. Die bood nog aan een nieuwe stofzuiger.
1: Ik zei, dan koop ik toch even een nieuwe.
2: Ja.
1: Weet je?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat hadden wij uit het weekendje Groene Peter budget gedaan.
1: Wij hadden onze fanclubdag gewoon een klein beetje ingekort daarvoor.
0: Gewoon een klein beetje inkorten.
2: Maar het was niet nodig.
1: Nee, het werd geregeld. Hebben we nu eentje? We hebben nu een nieuwe.
2: Oh, we hebben supersonisch. Ja? Ik zei nog tegen hem, ik zeg gewoon een doodnormale stofzuiger. Een sleemodel. Ja? Dus je weet wat dat is.
1: Nee, vertel.
2: Een sleemodel. Dat is zo
0: lang. Zo'n hele grote.
2: Zo'n hele grote,
0: lekkere dikke slee.
1: Is dat dan niet zo'n... Is dat niet een stilstofzuiger?
2: Nee,
1: dat is
2: nee. Oh, sleemodel. Ja,
0: luister dan toch eens een keer een sleemodel. Je weet wel wat een sleemodel is.
2: En ik wilde een langere draad hebben, een lange snoer. Nou ja, maar ineens kreeg ik een supersonische stofzuiger.
1: Ja.
2: Die Wim Wijnen, wij eerst niet eens in elkaar konden zetten. Zo moeilijk.
1: Dat ben je niet.
2: Ja, nee, serieus.
0: Wat is er complex aan een stofzuiger?
2: Ja, omdat die steel in 23 stukken was.
1: Oh.
2: En die moest je op een bepaalde manier in elkaar schuiven. Ik ga steeds verder van de microfoon.
1: Ja, nee, maar dat is wel goed.
2: Enthousiasme is.
1: Ja, kinderlijk enthousiasme. Ja.
2: Maar ja, precies.
1: Ja.
2: Uiteindelijk is het gelukt. Ja, maar met veel gedoe
0: happy
2: en gezweet.
0: End.
2: Happy
1: maar,
2: end.
1: Maar belangrijk is, hoe zuigt hij?
0: Ja, nou, dat hoor je net toch, happy end.
2: Dat heb je gehoord.
1: Maar is het wel een beetje in stille? Want die Nilvis die maakte een hoop herrie.
2: Ja,
1: en deze
2: niet.
1: Nee?
2: Deze niet.
1: En deze van het merk is geen betere, toch? Miele?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
0: Is dit
2: Flips? Het is het merk wat ik het beste vind. Juist.
1: Bosch.
0: Is dat niet van Wim?
1: Wim Bosch.
0: Heeft Wim daar niet gewerkt? Oh nee, hij heeft bij Siemens gewerkt. Dat is ook Duits.
2: Maar dat is tegenwoordig allemaal samen, geloof ik.
1: Nee. Ja,
2: echt wel?
0: Ja, echt wel. Ja, vertel net wat over Bosch en Wim en Miele.
2: Nou ja, sterker nog.
0: Nou komt er een anekdote.
2: Ja. In Duitsland, vlak bij Stuttgart, heb ik in het dorp gewoond waar de grote Bosch-fabrieken stonden.
1: Wat? Nee.
2: Ik heb altijd Bosch gehad.
0: In Duitsland gewoond?
2: Ja, is dat zo?
0: Wacht even, ik zet de achtergrondmuziekje
1: op. Maar ze heeft ook in Amerika gewoond.
2: En in België.
0: Wat weten jullie... Wat weten jullie veel van elkaar? Dat is mijn eerste verbazing. Maar punt 2, terug naar Duitsland. Nou, nee, heb jij in Duitsland, Amerika, België...
1: Maar het is heel simpel. Ik luister naar Annette als ze wat vertelt.
0: Sorry, wat zei je?
2: Nee, maar daar heb je het hier ook nooit over. Nee, waarom? Nee. Dat is al tijden geleden.
0: Ja, precies. Dat is persoonlijk.
2: Ik heb daar gewoond en gewerkt ook. Ja. Ja,
0: wat goed zeg.
1: Is het toch ook zo dat je hele zeecontainers over hebt moeten laten komen?
2: Ja, dat is naar Amerika geweest.
1: Precies.
2: Dat doe ik nooit meer.
1: Nee.
2: Gelukkig heb ik mijn spullen teruggehad. Ja. Maar die zwerven 6 weken op de oceaan. En dan maar hopen dat ze niet van het schip vallen.
1: Ja.
2: Dat.
1: Ja.
2: Maar dat goed, dat was het laatste hoor, Amerika. Ja. En nu ga ik ook echt niet meer uit Baren weg.
1: Nee, Baren
0: nee,
1: is het.
0: Ja, Amerika,
1: Baren
0: is het. Als je Baren gehad hebt, is Amerika natuurlijk maar een beetje van
2: nou
0: tegen.
2: Ja, sterker nog, we hadden hier al een huis. Dus we zijn hier gewoon ook weer teruggekomen.
1: Oh,
2: maar gelukkig. We zijn begonnen in Stuttgart. Ja.
1: Ja.
0: Dus jij spreekt gewoon een aardig mondje Duits?
2: Ja.
0: Dus als ik een keer een restaurant moet reserveren, dan kan ik jou bellen?
2: Ja hoor.
1: Nee, gewoon hard schreeuwen.
0: Dat
1: luisteren ze ook.
0: Ik moest uit Ties hebben.
1: Ja.
2: Nou ja, dan begin je al slecht. Ik moest? Nee.
1: Ja.
2: Nee, dat kan niet.
0: Ik moest keren.
1: Of je doet het in Spaans. Disculpe. Uno mesa, por favor.
0: Por favor.
1: Mesa.
2: Ja, daar heb ik niet gewoond.
1: Tafel.
2: Daar heb ik niet gewoond.
1: Tafel.
0: Nee, maar dat kan nog komen.
1: Ja.
0: Oh nee, want je gaat niet meer uit Baren weg.
2: Maar jullie hadden... Nee, nu niet meer. Maar ik heb genoeg bewezen dat ik overal en nergens gewoond heb.
0: Nou, ik twijfel ook niet aan je.
2: Ik heb vergelijkingsmateriaal.
1: Vergelijkingsmateriaal?
2: Ja, van waar je... Wel, ja. Qua wonen is Baren wel nummer 1. Qua werken zou ik zo weer naar Stuttgart terug willen.
1: Ja?
2: Ik heb zo'n leuke baan gehad. Ja,
1: wat deed je
0: dan? Wat heb je daar gedaan?
2: Nou, dan gaan jullie weer lachen.
1: Ja, dat doen we toch wel.
0: Maar,
2: Daar heette dat voortzimmerdame. voortzimmerdame.
1: Bij de receptie? Gewoon,
2: nee.
1: Oh.
2: De directiesecretaresse voor een directeur van een afdeling op een scholeninspectie. Oh. En 12 referenten.
1: Kijk.
2: En ik zat in de voortzimmer. Voor de directeur.
0: Voor de directeur. Jij was een soort gatekeeper. Dame.
2: Ja, zo heette dat.
0: Ja, natuurlijk. Maar wij lachen daar niet om. Jij denkt heel slecht over ons. Ja. Maar zo zijn wij niet.
2: Ik zou me kunnen voorstellen dat je daarom dan... Want iedereen zegt...
1: Ik dacht eerst...
2: Dan denken ze maar dat je met een schoteltje bij het toilet.
1: Nou, dat was wel mijn eerste gedachte, maar ik hield me in. En toen dacht ik van nee, voorzitter, dat is de
2: voorzitter.
1: Voorkamer. Ik denk, voordat je een bedrijf binnenkomt, heb je de receptie. En dat is de voorkamer.
2: Nee, nou ja, want de receptie ben je dan al voorbij.
0: Precies.
2: Dus op de afdeling.
0: Wel even nadenken, Jeroen. Dat is jammer dit.
1: Okay. Ja.
0: Ja, nee. Ja, interessant. En dat was in Duitsland. Maar je hebt ook in Amerika gewoond dan wel gewerkt?
2: Vrijwilligerswerk, want daar mocht ik niet werken.
0: Oh, en België?
2: In België mocht ik ook niet werken. Daar heb ik allemaal vrijwilligerswerk gedaan.
0: Jeetje, daar missen ze toch wel wat in België aan. Als je wil, kan ik mijn contact in België nog even aanspreken dat ze dit nog recht zetten.
2: Nou ja, die heb ik zelf ook nog. Maar
1: daar heb ik jou niet voor nodig, Peter. Kaart werd even gespeeld. Ja. Ik los het zelf al op, Peter.nl.
2: Nee, maar het is heel mooi om in een ander land te wonen. Maar je wordt, tenminste ik...
1: Moet jij de telefoon opnemen, Peter?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Kan nou, doe dat even. Ja hoor, ik neem het even over. Zo.
2: Ja, ik praat even door. En inmiddels zit Jeroen Jansen aan de knoppen. En dat gaat zo van de een naar de ander.
1: En dat voel je niks van, toch?
2: Nee, daar merk je niks van.
1: Nee. Peter heeft een rare koptelefoon. Mag ik dat zeggen? Ik hoor maar één kant en hij heeft een groot hoofd.
2: Mag jij dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja hoor. Van mij wel. Ja,
1: nu doet hij het wel. Maar wat leuk. Dus je bent er overal geweest. En nu werk je hier.
2: Ja, maar hoe verder je weggaat... Hoe chauvinistischer je wordt. Althans, zo werkt het,
1: bij mij. Ja, dat ben ik wel met je eens.
2: Ik ging zelfs in Amerika Delft Blauw leuk vinden.
1: Echt
2: ik had
1: waar?
2: Een heel Hollands hoekje met houten tulpjes en Delft Blauwe dingetjes.
1: Ja.
2: Of vond ik, dat was belangrijk voor mij.
1: Ja,
2: terwijl
1: dat
2: ik Delft Blauw helemaal niet zie zitten.
1: Nee,
2: maar,
1: nee, maar dat,
2: ik was zo Hollands, dat wist ik niet.
1: Nostalgisch, beetje nostalgisch chauvinistisch.
2: Ik ben een heel erg Hollands meisje, ja. Ik was ook blij dat ik weer terug was.
1: Had je nog ergens anders willen wonen? Dat je gedacht, van, nou, dat heb ik gemist. Graag in Spanje, Italië, misschien Finland.
2: Het liep zoals het liep. En toen waren we weer terug en toen was ik heel blij daarmee. En we hebben 16 jaar buiten Nederland gewoond.
1: Ja, 16 jaar, dat is best lang.
2: Ja, zeg ik dat goed? Ja, 14 jaar.
1: Zo?
2: 14 jaar.
1: 14 jaar.
2: Maar wat om het even nou serieus te hebben. Heel veel mensen, als ze jong zijn, willen ze ook gaan emigreren en dingen. Wij hebben dat toen dus ook gedaan. Ja. Wij zijn toen we 22 waren naar Duitsland gegaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar niemand heeft ons toen verteld. Wij wisten het zelf ook niet. En we hebben er helemaal geen rekening mee gehouden. Dat als je terugkomt naar Nederland. Dat het in Nederland zo was. Dat je AOW krijgt voor elk jaar. Dat je tussen je 15e en je 65e. Dat was toen nog zo, hè. Krijg je 2% AOW. Dus ik heb 28% minder AOW.
1: Nee, joh.
2: Ja, serieus.
0: Omdat
2: ik naar het buitenland gegaan ben. En niet, je schijnt iets te moeten doen. Om die premie een soort van door te blijven betalen.
1: Ja. Oké. Okay.
2: En dat wisten wij niet.
1: Nee.
2: Niemand heeft ons dat ook gezegd. Dus tegenwoordig, als ik hoor van mensen die daarheen gaan. Ik zeg, denk eraan. Dat je goed zorgt voor dat je straks wel voldoende AOW hebt.
1: Sowieso de regelgeving. Ik werk dan vaak in het buitenland en zo. En de wetgeving in Nederland is ook dat je niet meer dan 183 dagen per jaar in het buitenland mag werken van je werk. Dus je hebt een contract in Nederland.
0: Ja.
1: En dan mag je niet in het buitenland langer dan 183 dagen zijn. En dat is alles bij me opgeteld. Dus dat is dus als je zegt, nou, ik reis heel veel. Dan
0: het moment dat je de grens overgaat, begint het al te tellen.
1: Ja, en ook het ligt eraan of je ook bijvoorbeeld een woning hebt ergens in het buitenland. Want dan gaan ze ook bijvoorbeeld kijken van, wordt er gas en licht en dat soort dingen, wordt er gebruikt of water en dat wordt allemaal meegerekend. Of dat je bijvoorbeeld een abonnement hebt op een sportschool bijvoorbeeld daar of iets anders, dan gaan ze dat ook erbij optellen. Dus je kan redelijk snel zit je aan die dagen al.
0: Op het moment dat je vaker daar verblijft, dan zou je vakantie ook mee gaan tellen.
1: Precies,
0: voor dit soort,
1: precies. Dus hou daar ook rekening mee, hè. Dus dat kan niet zo lang.
0: Dat kan niet zo lang.
1: Het is allemaal niet zo makkelijk.
2: Maar goed, ik heb er 3 jaar gewerkt.
1: Ja.
2: En achteraf heb ik door iemand die bij het SVB werkte, die zei van, ja, ik hoor jou ook vertellen dat je in Duitsland gewerkt hebt. Wist je wel dat je daar ook nog een soort van AOW kunt krijgen? kunt ontvangen. Maar je moet daar wel heel veel moeite voor doen. Nou, die moeite heb ik gedaan.
1: Ja, heeft het geloofd?
2: En voor de zeker.
1: Kijk.
2: Ja, zeker. Het zijn geen honderden euro's, maar elke 100 euro is meegenomen.
1: Dat zeggen.
2: Maar ik moest ontzettend veel formulieren invullen. Ik doe het, ja. Want ik wil dat wel hebben voor die 3 jaar.
1: Ja. Nee, het levert toch geld op.
0: Ja, ik vind dit wel weer een stukje kennisdeling wat hier bij Wikijeroen en Peter plaatsvindt.
1: Het begint over een stofzuiger, maar we kijken waar we eindigen.
2: Ja,
1: we eindigen gewoon op tips rondom migratie,
2: belastingdienst.
1: Ja. Je krijgt het hier allemaal. En dat is ook Weekend Jeroen en Peter. Er wordt wel eens lacherig over gedaan.
0: Maar het is een inhoudelijk programma. Het is een heel inhoudelijk programma.
1: Hey, wij voldoen nu aan de eisnorm op dit moment.
0: Ja, we hebben het ook over Baren gehad.
1: Baren hebben we het over gehad.
0: Precies.
1: Hebben informatief zijn we.
0: Informatief, hallo. Als er iemand informatief is vandaag, dan is het jij, Annette en ik.
1: Nou, cultureel, we hebben Annette hier. Nou, als iets cultuur schreeuwt, is het ook de bloesje. Dus het is echt hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dus zie je, allemaal goed.
0: Annette, mag ik je hartelijk bedanken voor deze bijdrage?
1: Ja, ga je gang. Doe dat eens.
2: Dat mag je.
0: Ja, hartelijk bedankt voor deze bijdrage. En kunnen we hier een terugkerend item van maken?
1: Ja, wij vinden het leuk hoor. Dat
0: wij genieten hiervan.
1: Even gezellig langskomt.
0: Ja, tuurlijk.
2: Nou, niet elke week.
1: Nee, niet elke week.
2: Zo af en toe. Maar ik wil ook nog wel eens een keer met de dobbelsteentje. Doen jullie dat niet meer?
1: Wil je nu even met de dobbelsteen?
2: Even met de dobbelsteen.
1: Ja.
0: Kijk eens hier. Kijk eens wat
1: gaan wij gewoon hebben. Impromptu dobbelstenen.
0: Het dobbelspel, we hebben het gewoon kant en klaar voor je staan.
2: Hoe ging het? Je had het al 3?
1: Nee, het zijn er 2. Je gooit eerst 1 keer met de witte dobbelsteen. Dan
0: voor
1: gooi je weer met de witte dobbelsteen.
0: Voor de tientallen seconden.
1: Ja. En dan, maar Peter gaat even een muziekje instarten die onder knopje 7 of 8 denk ik staat. Wat is het?
0: Gaat
2: ik
0: het
2: heb een 3 en een 6.
1: Een 3 en een 6.
0: Wacht even, dan moeten
2: dat
0: we ook
2: dus
0: gelijk...
2: 3 minuten 6?
1: Nee, het is 4 denk ik. Even terug, nog eentje terug. Ja, dobbelspel, daar staat hij.
0: Dobbelspel, kijk. Ja. Dan doen we het ook gewoon even helemaal goed.
1: Helemaal echt, hè? Voor het echtje, hè?
2: Ja,
1: doen we gewoon. Komt hij, hè?
2: Ja,
1: een introotje.
0: Het dobbelspel. Het principe is simpel. Net, jij gaat 3 keer gooien met de dobbelsteen.
2: Oh, 3 keer?
0: Ja. 3 keer met de dobbelsteen. 1 keer voor de minuten, 1 keer voor de tientallen seconden en 1 keer voor de enkele seconden.
1: Ja. Dus je gooit eerst met de witte.
0: En voor de minuten, hè?
1: Ja.
2: Ja. Ja, 6.
1: 6.
0: Dat is een 0.
1: Dat is een 0. Ja. Mag je nog 1 keer gooien? Dan gooi je nu 4 keer.
0: Ik denk dat er dan niks uitkomt.
2: 2.
1: Ja. 2. Dus dat is 0 plus 2. Ja. En dan ga je nog een keer. Dat is dan voor de tientallen. Ook met de witte.
2: 6.
1: Dat 6 is ook een 0.
0: 26 seconden.
1: Ja.
0: Ik ga even zoeken. Nee, staat niks in het systeem. Nee. Misschien moesten we de minuten dan even anders doen.
1: Ja.
0: Zullen we de minuten opnieuw gooien?
1: Ja, gooi er 1 keer de minuten.
0: Ja.
1: Ja. Pieter Buren aan de lijn, mensen. Ja.
2: 3.
0: 3 minuten 26 maken we daarvan.
1: Nou,
0: dat voer ik in. In dat magnifieke.
2: En dan mag ik kiezen, hè?
1: Ja.
0: Jij mag kiezen.
2: Ja, leuk.
1: Ja, ik ga ze voorlezen aan je. Dat is, Peter vult het nu in.
0: Waarom heb jij geen scherm, denk ik dan?
1: Ja, waarom heb jij geen scherm?
2: Oh, dat hindert niet. Ik vertrouw op jou.
1: Ja, dan moet je wel even het vinkje aanzetten, Peter. Dat is belangrijk.
0: Speelduur.
1: Ja, je hebt Aerosmith nog aanstaan bij artiesten.
0: Ja, dat moet je uitzetten natuurlijk. Hè? Wel scherp blijven.
1: Ja, Oké. Dan gaan we. Even kijken. We hebben Adios Amor van Corrie Konings. We hebben Ain't Gonna Let The World. Oh, nou, dat is, even kijken hoor. Wat hebben we? Annabelle van Hans de Boy. Another One Bites The Dust van Queen versus The Miami Project.
0: AO Technology van Milo.
1: Ja. Even kijken hoor.
0: Ben jij van David Guetta? Purple Disco Machine of Cher? Even kijken. Destiny's Child met Bootylicious. Val gerust in, hè, Jeroen, als je denkt...
1: Don't Stand So Close To Me, The Police. Even kijken, we hebben nog meer. Even kijken.
0: Doet Annette nog mee? Of
2: Groot
1: Hart
2: van de
1: Dijk.
2: Tot nu toe denk ik de Police.
1: Ja, Tavares met Heaven Must Be Missing An Angel.
2: De Police. Weet ik.
0: Highway to Hell van AC/DC lijkt me ook helemaal een plaats voor jou. Anouk, I Don't Wanna Hurt.
1: Ja.
0: Justin Timberlake, I'm Loving It.
1: The Bee Gees, Let There Be Love.
0: IJskoud van Nielsen.
1: Ja. Jou vergeet ik niet van Marianne Weber. Motherfucker van Lief. Walter Kroes met Niet Normaal.
0: De Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More.
1: Precies.
2: Ja, ik blijf bij de Police.
1: Ja, Over My Shoulder van Mike and the Mechanics. Is vandaag ook jarig iemand van Mike and the Mechanics.
0: Oh, dat is toevallig.
1: Ja. Queen of Hearts van Jules Newsen. We hebben Rivera Live van Carol Emerald.
0: Push It van Salt and Pepper.
1: Even kijken. Start Me Up van de Rolling Stones.
0: Inner Circle, Rock With You.
1: Ja.
0: Supertramp, Slow Motion.
1: Ja, zo'n beetje als jij nu. Vaag en stil, André Hazes.
0: even kijken hoor. We Belong van Pat Benatar.
1: Ja. You Do Something To Me van Paul Weller.
0: En de lijstafsluiter is You're My World van The Guys and Dolls.
2: Oeh.
1: Ja, zeg maar.
2: Het gaat tussen die of de Police.
1: Nou, dan
2: mogen jullie kiezen.
1: Nee, jij mag kiezen.
0: Nee, het is jouw
2: spel. Ja, dan zeg ik toch de Police.
1: De Police.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: Met niet zo dicht bij me staan.
2: Ja, precies. Ja, nou, dat klopt ook
1: zeker
2: al
1: met dat hoesten. Ja,
0: Annette, ik vond het een genoegen dat je er was. Ja. Dank je wel.
2: Ik vond het superleuk.
1: Nou, wij ook.
0: En tot de volgende keer. Tot over een jaar.
1: Later.
0: Later.

Bijna Weekend Jeroen en Peter. Elke donderdag van 8 tot 10 en in de herhaling op vrijdag vanaf 11 uur. Maar jongens, dat kan nooit kloppen hoor. Wordt dat programma dan ook nog herhaald?

0: Dat was weer eventjes een dubbelklapper zo hier aan het eind van Weekend Europe met Jeroen en Peter.
1: Een dubbelklapper zeg jij?
0: De dubbelklapper.
1: De dubbelklapper?
0: Ja, en niet gewoon zomaar een klapper, maar de dubbelklapper. Ja, precies. En dat kan alleen bij Weekend Jeroen en Peter.
1: Dat is Weekend Jeroen
0: en Peter. Er zijn maar weinig radioprogramma's die gewoon zo een nummer plannen dat het echt belachelijk uitkomt aan het eind van de uitzending. Wij doen dat gewoon.
1: Dat je eigenlijk gewoon geen plaat meer kan draaien nu ertussendoor.
0: Zeker geen plaat meer kan draaien.
1: Dat je gewoon vrij kansloos dit helemaal vol moet praten.
0: Ja, maar dat je nog wel de ruimte hebt om te zeggen, na het nieuws is Jeroen.
2: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
3: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
5: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd,

0: Sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Snap! Rhythm is a Dancer en welkom bij het tweede deel van Bijna Weekend Jeroen en Peter. Hier op 101. Leuk dat je bij ons bent en we zijn nog een heel uur bij je hier op 101. En we hebben een hoop schade in te halen, Peter.
1: Nou, noem dat maar schade, want het was de moeite waard. Maar we hebben gewoon even de belangrijke dingen opzij gezet. En de belangrijke dingen zijn de jarigen.
0: De jarigen. Zullen we het gewoon gelijk doen? Gelijk doen?
1: Gewoon.
0: Hoppakee.
1: Hoppakee.
0: Jappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertappertapp Een andere.
1: Waar zijn die de war?
0: Hè?
2: Happy birthday.
0: Jappa tappa tappa. Ze hebben hem veranderd.
1: Ze hebben onze jappetappetappeta veranderd.
0: Het is
1: kijk,
0: een andere.
1: Even, is er niet gewoon, zitten er niet gewoon twee happy birthdays in dan?
0: Maar deze is niet goed.
1: Nee, dit is niet de goeie.
0: Dit is niet de goeie.
1: Dit is niet de hyperactieve die we normaal gesproken hebben.
0: Nee, ik kijk hoor. Techno heads. Ik tik hem in nog een keer.
1: Happy birthday met...
0: Nee, je hebt I wanna be a hippie en happy birthday. Maar dit is de enige die erin staat. Maar dit is een andere.
2: Happy birthday.
0: Jappa tappa tappa ta. Ja, kan wel. Tappa ta. Jappa tappa tappa ta.
1: Het is niet dezelfde.
0: Nee.
1: Wat raar. Dit... Hé, wacht. Ik ben helemaal van mijn aap gekomen.
2: Happy birthday.
0: Jappa tappa tappa ta. We gaan gewoon door.
1: Sorry. Nee, ik kan dit niet op deze.
0: Nee,
1: ik kan het niet.
0: We laten hem gewoon even dragen.
1: Ja. Jarige, het is 4 juni vandaag. Ja. Tenzij je ons in de herhaling luistert, dan is het 5 juni. Maar doen we alsof het 4 juni is. En het is een mooi rijtje jarigen wat we vandaag voor je hebben. En bovenaan, mag ik beginnen, Rion?
0: Ja.
1: Staat Roger Ball van de Average White Band.
0: Nou, en die kennen we natuurlijk wel, hè, van de Average White Band.
1: Ja, Picking Up the Pieces.
0: Ja, precies. En voor de mensen die niet weten hoe die gaat. Nou, daar heb ik nieuws voor je. Die gaat zo.
1: Hey, sloten we daar het eerste uni mee af?
0: Ja. Toevallig, hè?
1: Ja.
0: Ja, kijk, en dat is toch fantastisch, weet je. Dat komt er gewoon nog een keer voorbij.
1: 82 jaar, hè, de ja. Roger Ball.
0: Nou, lekker man. Michael Phillips van de Mama's en de Papa's is vandaag 82 geworden ook.
1: En Peter Van Hoek, beter bekend als een begaafd instrumentspeler in Mike and the Mechanics,
0: ja,
1: is 76 geworden.
0: Uwe Bauer van Verfarben, 73 geworden vandaag.
1: En Colin McKee van Rosetta Stone is 65.
0: Andrew Barge, oftewel Elder Barge, is 65 ook geworden vandaag.
1: Ja. Maar Stefano Zandri van Dan Harrow is 64 geworden.
0: Ja. Steve Grimes is vandaag ook jarig van The Farm. Die is ook 64. En gesproken over The Farm. Peter, misschien had je het al gezien. Ik hoop dat je het hebt gezien. Clarkson's Farm seizoen 5 is net live gegaan.
1: Staat het online?
0: Ja.
1: Oh, dat moet gekeken worden.
0: Ja, nou,
1: dat is een klein fanfavorietje van Wietje Schroene Peter.
0: Precies, ga je verder.
1: Isabella Dorota Skorupko van, oftewel Isabella, is 56 geworden.
0: En bekend van het nummer Shame, Shame, Shame.
1: Oh ja, is dat van haar?
0: Ja, dat is van haar.
1: Oh, wat goed zeg.
0: Shame on you.
1: Oh.
0: If you can't dance too.
1: Ja, lekker.
0: Ook jarig is Lukas Podolski. Hij is vandaag 41 geworden.
1: Klinkt als een voetballer.
0: Ja, maar is het niet.
1: Die 40 is geworden. Ja. Farid Hamed El Abdelawi. Farid Bang. die kennen we van Farid Bang. Staat overigens niet in het systeem.
0: Nee, en Elise LeGros is 39 en staat ook niet in ons systeem.
1: En een laatste in de lijst is Joseph Edward Mulherin van Nothing Nowhere. En die is 34 geworden.
0: Van harte, harte gefeliciteerd.
1: Ik ben zo bang
0: iedereen,
1: wat
0: iedereen
1: ze gedaan hebben met ons porno-tune.
0: Nou, die klinkt wel hetzelfde, toch? Want hier is het item der item. Vandaag jarig in de biz, oftewel Peter.
1: De porno-jarige.
0: Inderdaad, de porno-jarige. Wie zijn er vandaag jarig in de biz? En vorige keer heb jij gewonnen, weet ik nog.
1: Ja, glorieus.
0: Ja, glorieus. En nu ben ik dus aan de beurt om als eerste te starten. Peter, kan jij dat principe even uitleggen nog?
1: Jij hebt first pick.
0: Ja.
1: En wat wij voor ons hebben is een lijstje met jarigen uit de porno-biz. En wij gaan aan de hand van een foto, de naam en de geboortedatum. En eventueel leeftijd natuurlijk. Proberen te achterhalen wie van de dames of heren uit de biz de meeste films gemaakt heeft.
0: Ja, precies.
1: En wij krijgen daar twee pogingen voor.
0: Ja.
1: En jij bent als eerste aan de beurt.
0: Ja, en ik ben even al scrollen ondertussen. En ik zie bijvoorbeeld een Lexi Little, een Zoe, een Alexis. Het zijn allemaal prachtige namen om te zien. Maar ik was al even langs. Ik zie een Kendall Brooks. En ik vind Kendall Brooks, vind ik gewoon een pornonaam. Ik kijk naar Kendall Brooks en Peter zou zeggen... Ja, dan snap ik wel dat jij daar naar kijkt.
1: Het is een Jeroentje qua type.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ik klik daarop en ze heeft gemaakt hoeveel films. We gaan even kijken. 46 films. Wij noemen dat een bankerlab. ze is wel genomineerd geweest voor I Have a Wife, deel 1 in 2008. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je het daarmee gaat redden. Dus ik geef snel de muis aan Peter. En Peter kan nu zijn pick of the day gaan doen.
1: Ja, ik zie een Jamie Brooks. Dat is ook een typisch gevalletje, Jeroen. Maar waar jij voorbij scrolde en waarvan ik dacht, daar gaat hij voor. Cora Corina. Dat leek mij zo'n typische Jeroen-keuze.
0: Ja,
1: ja. Brede grijns en vooral ook het belangrijkste kenmerk, blond.
0: 75 films. We houden het spannend. Ja. Kijk, het is er niet. Dus allebei een mooie bankerlab neergezet, zoals ze zeggen.
1: Maar nu gaat het erom. Nu gaat het erom.
0: En ik heb toch mijn eyes op Lexi Little.
1: Lexi Little, vind ik geen Jeroen-keuze.
0: Nee, op zich niet, maar ik denk wel pornografisch hoogstaan.
1: Wat vind je van Kamiek Walker? Die is ook blond.
0: Wie?
1: Links.
0: Nee, dat vind ik helemaal niks.
1: Oh.
0: En Angel Rivas ziet er ook wel heel porno uit.
1: Oh, kijk eens even wie daar komt. Ik zie de nieuwe keuze van Jeroen. Savannah Stevens. En niet alleen blond, maar ook nog gevuld. Heb ik gelijk of niet?
0: Ja. Missy Love zie ik ook nog voorbij.
1: Ja, maar we weten allemaal wat er gaat gebeuren.
0: Savannah Stevens. Ah, 34 films. Dat komt door jou. Echt waar, als die Lexi Little, hè? Als die hoog is. Nou, echt.
1: Nou, klik er maar op.
0: Ja, kies Lexi Little.
1: Uit de dingen, Steven.
0: Ook 43.
1: Nee, nou, dat is okay. Nee, je hebt sowieso verloren. Ja. Ik heb nu alleen nog kans om mijn bankerlab om te zetten in een glorieuze overwinning.
0: Ja.
1: En ik denk, mijn gevoel zegt dat ik daarvoor meer naar boven moet zijn. Mijn gevoel zegt dat ik een beetje in deze regionen moet zijn. De regionen waarbij nog steeds een leeftijd staat. Maar die gewoon net een tikje meer tijd hebben gehad om een film te maken. Ik zie
0: te rijpen.
1: Een Tanja Beyer.
0: Ja.
1: Ik zie een Betty Love. Ik zie een A Star. Maar ja, we weten allemaal, enkele namen zijn niet goed.
0: Charlotte Champagne.
1: Even kijken, Jamie Brooks. Hebben we daar al op geklikt?
0: Nee, ik had Kendall Brooks. Oh, 390 films. Ik was in de war tussen de twee broekjes.
1: Ja, je zat in het verkeerde broekje.
0: Ik zat in het verkeerde broekje. Zat ik. Wat een slechte.
1: We dachten hem allebei.
0: Ja, maar heb je 390 films gemaakt, dan ben je niet één keer genomineerd voor iets.
1: Ik vind wel de aanhouden wind had dit moeten zijn.
0: Ja,
1: deze doet het uit pure passie. Hè? Die doet het niet voor de prijzen.
0: Love of the business.
1: Ja, ja.
0: En zo Charlotte Champagne, 28. Ja, dat is toch jammer. Ja.
1: Had meer verdiend. Hè?
0: Had inderdaad meer verdiend. Had meer maar weet je,
1: het er is... heeft meer in gezeten. Oh, wat slecht.
0: Oh, jij bent echt wel bezig ook. Oh, jongens toch. Nou, die had ook wel een porno-gezicht, blond. Het is lekker makkelijk allemaal. Maar we moeten door. Hij is vandaag jarig. En het is zo'n fijne plaat. Wie ben je eigenlijk? Nou, dat vraagt hij zich ook al. Het is natuurlijk Elder Barge. Hij is vandaag jarig. En hij blaast echt een groot aantal kaartjes ondertussen uit. We hebben het natuurlijk over 65 kaartjes. Hij krijgt zijn pensioen. Hij gaat met AOW. Maar hij vraagt zich nog steeds af. Who's Johnny?

0: ik ben Sonja Bakker. Ben jij al klaar?
1: Oh, yes! Yes! Yes!

0: Vandaag jarig. Isabella met shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame.
1: On you.
0: Precies, shame on you.
1: Precies, maar daar zingt Isabella nou over, hè?
0: Ja, daarom.
1: En wie is Isabella om erover te zingen, denk ik?
0: Nou, dat mag zij doen, dat mag zij doen natuurlijk.
1: Jij vindt dat oké.
0: Zij wel.
1: Ja, de verjaardag sowieso.
0: Ik heb een klacht.
1: Oh.
0: Nou. Normaal heeft de archivaris voor ons iets voorbereid.
1: Ja, vandaag toch wel?
0: Ja, nee, ook niet.
1: Nee?
0: Nee, weer niet.
1: Nou.
0: Het was 2 weken geleden ook al zover.
1: Ik zie een bepaald patroon.
0: Ik zie ook een bepaald patroon.
1: Wat mij niet bevalt.
0: Nee, daarom. Dus wij moeten luidkeels ons klacht doen. Misschien moeten we maar even bellen. Zullen we dat gewoon eens proberen?
1: Zullen we gewoon eens even kijken of die opneemt?
0: Of die gewoon of die opneemt,
1: kijk,
0: weet je wel.
1: Het is natuurlijk de archivaris. Het is een vaste waarde in ons programma. En een gewaardeerd item in dit programma ook.
0: Precies.
1: Dat respect wat wij naar hem uiten is...
0: Gigantisch.
1: Soms zou ik wel eens willen dat het wederzijds is. Dat is terecht dat dat niet is. Want het is een grootheid. Die man is van een andere orde. Het is een man die een prijs gewonnen heeft. En nou heb jij, Jeroen, ook wel eens een prijs gewonnen. Maar de archivaris heeft een nationaal erkende prijs gewonnen. En wij niet.
0: Nee, precies. Precies. En ik vind toch, wij moeten maar even kijken of we de kleine guit aan de lijn kunnen krijgen. Ik denk dat ik het antwoord wel weet.
1: Die zal wel weer ergens in een of andere feesttent zitten.
0: Ja, daarom.
1: Al lallend aan het bier.
0: Precies, weet je, die zat lallen.
2: Met Simon Server.
0: Ja. U spreekt met Jeroen en Peter van het legendarische hoogstaande programma Weekend Jeroen en Peter.
2: En Peter.
0: Yo.
2: Yo.
0: Ja. Hey, hoe is het daar op de Alpe d'Huez, fijne vriend?
2: Ja, eigenlijk wel heel bijzonder. Het bedrag is bekend geworden, 25 miljoen.
0: Hoeveel was het? Sorry, je viel even.
2: 25 miljoen en nog een paar ton erachteraan.
0: Oh, lekker. Ja, kijk.
2: Net niet meer zien hier. Nee, ik sta niet meer op de monitor.
0: Nee.
2: Dus we zitten nu met de hele radioploeg. Zitten we eventjes een stukje te evalueren. En dat betekent vooral bier.
0: Lekker man. Ja, want wij waren ook even aan het evalueren. En we dachten van, weet je, wij bellen Simon even. Dan kan die leukste item introduceren. Dat vinden wij leuk.
1: Ja,
0: dus ik denk, dan bellen we even.
1: Ja.
2: Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja,
2: voor een jingle.
1: Natuurlijk.
0: Ja, ben je er klaar voor? Ik zet die jingle. Komt hij aan, hè? Even. Oh, wacht even.
1: Ja, nee.
0: Waarom staat hij nou niet? Wacht even, hoor. Hij staat hier.
1: Geen klein stukje mis, maar dat gaat goed komen.
2: Klein stukje mis.
1: Wordt hier achter de schermen onder hoogspanning gewerkt, hè? Maar daar merk je niks van.
0: Komt hij. Even kijken.
1: Siep deze week.
0: Huppakee, we gaan het nog een keer proberen. Hoppa.

0: Lekker man, lekker man.
1: Lekker hoor. Ja. Ik loop hier trouwens hier in de serverruimte waar alles samenkomt van radio en televisie. Ja. Ik zie hier allerlei dingen piepen.
0: Ja.
1: Ik ga maar gaan wegen weer hier.
2: Ja. Ja. Moet je weer even gewoon een paar knopjes indrukken, dan gaat het wel uit.
0: Maar Siep, the floor is yours.
2: Ja. Neem je moment.
1: Ja, nou, toch nog even over Album 6. Want ja, dat was natuurlijk eigenlijk toch waar het allemaal om gaat.
0: Ja.
1: Een bijzonder project wat voor de 20ste... Nou, is 20 jaar bestaat. 2 jaar ertussen uit geweest vanwege corona. Het was voor mij geloof ik de 10e editie. Ik heb er een stuk of 7 betaald gedaan. En nu is het eigenlijk vooral als vrijwilliger. Ja, heel bijzonder om erbij te mogen zijn voor een goed deal. Gewoon een goed doel, kanker de wereld uit. En dat is toch wel een dingetje als je die verhalen hoort. Dat maakt wel indruk. En even kijken, volgens mij heeft de SBS 9 op tv helemaal uitgezonden. Dus het is hier ook een editie van Radio 10 was hier met Gijs Staverman.
0: Oh,
1: gepensioneerde presentator. En dat soort types. En Gordon zat iets morgens ook in een hoekje belangrijk te doen, terwijl niemand naar hem keek.
0: Ah, gelukkig.
1: Dus dat zijn even de... Ja.
0: De hoogtepunten. De highlights.
1: Had
0: hij zijn microfoon weer knetterhard staan en zo, lekker vol Gijs Staverman?
1: Ik heb geen idee. Ja. En dat is dan vanmorgen om, ze krijgen 4:30 was dan de start, dus mijn kind begon vanmorgen om 3:00.
0: Ja.
1: En smiddags om 4:00, ik geloof dat ik sta nu even buiten boven die Alp. Het is nu vreselijk slecht weer hier.
0: Ja.
1: Het schiet, ja, dus het concert van Douwe Bob, wat hij buiten zou geven, is geplaatst naar binnen.
0: Ah. En, maar dat gaat wel door, het giet om.
1: Ja, maar het is afgerond. Ja. Er stond aan mijn vrouw vooraan. Dus ja, waarschijnlijk morgen een persberichtje dat ik met de vrouwen zwanger zijn. Ik was er niet bij, je weet het niet.
0: Nee.
1: Ja. Dus ja, dat heeft wat betreft het hele gedoe van radio. Dus vanaf vanmorgen 3:00 tot nu zijn we ermee bezig geweest.
0: Lekker man.
1: Met z'n allen in de, zoals het heet, de zogenaamde compound. Dat is het gebied waar heel radio en tv samenkomt. En dat is nu een mannetje of 85.
0: Zo.
1: Die zit hier aan de bier en er zijn er een stuk of 45. Die zijn al een beetje kabels aan het inrollen.
0: Kijk,
2: moet ook gewerkt worden, hè? Het is niet allemaal...
1: Nee. Maar, even kijken hoor. Ik heb vast wel een keer nog iets opgestuurd voor... een moment wat nog niet is uitgezonden. Ik weet alleen niet meer hoe het heet.
0: Nou ja, dat was eigenlijk de vraag. We hebben nu al 3 keer Frank Boeien gehoord. Vonden wij op zich heel leuk.
2: Dat was echt heel leuk. En echt zeker heel leuk. Om een keer te herhalen.
0: Om een keer te herhalen. Maar, dus wij waren heel benieuwd van wat had je opgestuurd dan? Want,
1: ja, maar wat staat als laatste in het mapje? Vraag me dan af.
0: Frank Boeien. Boeien. Alweer. Boeien? Ja, Frank Boeien.
2: Nou, nog steeds eigenlijk.
1: Ja. Is het al een keer uitgezonden?
0: Nah.
2: Je kent ons. Geen enkele schaamte bij herhalen en herhalen. Maar nu...
0: We vonden voor de 4e keer hadden we zoiets van...
2: Te veel.
0: Vonden we eigenlijk net te veel. Dat is heel gek.
1: Oké. Ja, het is een beetje lastig bij te houden wanneer jullie er nou wel...
0: Ik wist dat het is wel onze schuld. Toch jammer dat het toch... Maar wel een punt.
2: Ja.
1: Oké, maar wat jij zou er niet zijn vanavond.
0: Jawel, dat was vorige week.
1: Vorige week?
0: Ja, vorige week.
1: Nee, we hadden vandaag de popquiz en Jeroen zei ik kan niet.
0: Nee,
2: je kon niet de popquiz. Dan moest je uitzending maken.
1: Nee, die hadden we kunnen opnemen.
0: Nee. Ik heb nog gezegd, ik verkoop het kaartje.
1: Nee, want we hebben expres naar de donderdag geplaatst, maar woensdag gewoon niet.
0: Nee,
1: omdat
0: Peter moest lopen.
1: Die moet je onder water kant lossen.
0: Ja, precies.
2: Ja, oh, ja, dus even sinds wanneer is het mijn schuld? Wacht even.
0: Ja, ik vind het nu al beter gaan. Brand, ik vind dat je een punt hebt.
1: Oké. Okay. Maar Jeroen, jij bent natuurlijk wat dat betreft ook een beetje een exponent van een dolgedraaide koelkast.
0: Man is aan de drank. Je hoort het duidelijk. Hè? Duidelijk.
1: Goed.
0: Ja, dus, laten we gelijk op de agenda doornemen. Volgende week is het 11 juni.
1: Ja.
2: Wat heb jij dan in je agenda staan?
1: Nou, dan zit ik in Mediapark in Hilversum. Dan is namelijk weer een bekendmaking van de nieuwe Mediadiamant.
0: Oh god, nee. Hebben we dan wel een bijdrage? Laat ik het
2: alsjeblieft.
0: Gewoon...
2: Alsjeblieft. Iets anders dan Frank Boeien.
1: Ik draag dan wel iets bij, dat is goed. Nou, ja.
2: Maar niet weer Frank Boeien.
1: Nee, maar ik mag de muziek verzorgen bij de onthulling van de volgende Mediadiamant.
0: Oké.
1: Dus dat laat ik natuurlijk niet aan me voorbij gaan.
0: Maar kan je niet tegen al die mensen zeggen, niet op de donderdag, want dan heb ik andere dingen te doen. Dan ben
2: of
0: ik belangrijk.
2: Of tussen 9:30 en 10:30.
1: Nee, precies. Ik roep tegen iedereen, doe maar iets op donderdag. Maar dan heb ik een keer een excuus om gewoon iets leuks te doen.
0: Ja, precies. Daarom. Nee,
2: goed,
0: kan je
2: ik hoor het al. Jij bent enorm toe aan een biertje.
0: Ja.
2: Wij gaan het hier zelf weer proberen recht te breien. Wij lossen het wel weer op.
0: Ja. Ik denk dat we voor de 5e keer Frank Boeien gewoon moeten doen. Gewoon omdat het kan. Ik kan het gewoon meedoen.
2: Ik denk dat jij gewoon een muziekje moet draaien.
0: Ja, een muziekje draaien.
2: Ja.
0: Heb jij nog een verzoeknummer? Ik ga het ook gewoon vragen. Misschien de stad er je bijdragen van een leuk liedje.
1: Ik heb Maarten Peters heb ik vandaag al 12 keer gehoord. Oh. Nou, op even maar niet dan liever. Ja, ik heb wel een goede plaat. Dat is Marlena Shaw, California Soul.
0: Even kijken.
1: Wat zegt die?
0: Ja, Marlena wie?
1: Shaw, S-H-A-W. California Soul.
2: Ja, even kijken.
1: Wat ja, ja, ja, ja. Brand.
2: Hoe heet ze de voornaam?
0: Is het
1: Marlena?
0: Het is niet You May Go Away.
1: Inderdaad, is het niet.
2: Ja, nee, maar dan moet je ook even in het andere systeem kijken, Jeroen.
1: California, twee woorden. California, spatie, Soul.
2: Soul.
1: Ja, oorspronkelijk van de Fifth Dimension, maar in de uitvoering
2: haar
1: van
2: versie is wel
1: Show.
2: Beter.
0: Is wel beter. Jij zei het. Peter zei het al een beetje.
2: Dank je wel voor je bijdrage.
1: Ja, maar ik moet even het beginnetje horen. Ja. En nu even, stop de plaats.
0: Ja?
1: En nu moet je hem helemaal door en er mag absoluut niet doorheen worden gepraat, want dat begin, die eerste 10 seconden, is zo schitterend.
0: Schitterend. Oké. Dankjewel, Simon. Wij houden ook van jou. Wij denken aan je, dat zie je. Daarom bellen we ook.
1: Ja.
0: Heel veel succes en sterkte. Kom veilig van die berg af.
2: En de 10 seconden zijn voorbij.
0: Ja, leuke plan.
2: Ja.
0: En door. Nee, gaat goed komen, Sibrand. Hey, veel plezier. Succes.
1: Ja,
0: en tot later. Riep hoi.

0: Och mensen, wat een plaat. Heerlijk. California Soul was dit, Melina Shaw. En ja, dat hebben we zeker. I Got It Bad. En dit is de 12-inch versies die we wel eens vaker draaien. En op vele verzoeken was het van, hey Jeroen, heb je nog een lekkere 12-inch? We hebben al die lekkere 12-inch uitzendingen. En Peter, wie zijn wij om dat niet in te willigen natuurlijk?
1: Ik vind het eigenlijk niet meer dan een logische volg dat we dit een keer gaan doen.
0: Precies. Dus als wij er een keer niet zijn, dan staat er altijd een dampend, stampende 12-inch uitzending voor je klaar. Met van die nummers die net even een tikkietje langer zijn. En deze heb je al vaker voorbij horen komen. Je hoort al een beetje op de achtergrond. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Want de normale versie is een stuk korter. Want als je gewoon naar de normale versie kijkt van deze plaat. Nou, wat zou die zijn, Peter?
1: 4 minuten?
0: Ja, 4 minuten 16. Maar deze, die duurt gewoon alles bij elkaar dik 6 minuten. Dus hoe lekker is dat?
1: Een lekker uitgebreid intro.
0: Ik wou net zeggen.
1: Lekker voor prolonged middenstuk.
0: Heerlijk. Daar houden we van. Ofwel Nick Kershaw. Dit is 1x1. Leuk dat je luistert. En met het prachtige Wouldn't It Be Good.

0: Zo kan het ook, hè. Zo worden ze niet meer gemaakt, Peter. Van die lekkere 12-inch platen die net even een klein tikje langer duren. En,
1: ik heb ook het idee dat hij een tikje trager is.
0: Zou je denken?
1: Ja, ik heb het idee dat hij een tikje trager is dan de originale.
0: Oké, okay, nou, dat weet ik niet. Ik heb hier ook wel het origineel staan. Nee, zo'n zelfde tempootje hoor. It's
1: getting harder. Ja. Oké.
0: Okay. Dat is, nou, een stukje... is gewoon een kleine mindfuck.
1: Ja, gewoon kleine mindfuck. Ja.
0: Ja. Ik hoorde net Sybrand, die had het even over de Alpe d'Huez. En dat er in de coronatijd dat het niet...
1: 2 jaar niet doorging.
0: Precies, dat is natuurlijk heel jammer. Maar het moest mij in één keer denken aan het bandje Corona.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Dat had je natuurlijk ook.
1: Jouw mind works in mysterious ways.
0: Ja, sommige mensen denken aan bier. Dat was de eerste gedachte, maar daar kon ik geen plaat van draaien. En toen dacht ik van, dan doen we wel gewoon deze.

0: The Rhythm of the Night, oftewel corona. En ik heb toch het idee dat als je band corona heet, dat je dan denkt achteraf, ja, was dat wel een slimme naam?
1: Een goede keuze. Ja, ja. Maar dit komt uit de jaren 80, denk ik.
0: Ja, sowieso. Jaren 90 is dit. Ja, nee, dat klopt. Maar dat is net als dat biermerk. Weet je, daar moet je toch last van gehad hebben?
1: Ja, dat
0: dat is toch wel de associatie die mensen toch ook gewoon hebben, lijkt mij, of niet?
1: Ja. Maar ja, hoe heet het? Joep van Teck zei al eens een keer, het gaat er niet om hoe ze je noemen.
0: Ja, als ze je maar noemen. Ja, Bukkler.
1: Bukkler, ja.
0: Maar we gaan snel door. We hebben net natuurlijk al net gehad waar we al het dobbelspel mee hebben gespeeld. En dat betekent dat we nog één game over hebben voor ons.
1: En dat is het top 2000 spel. Precies. En voor het top 2000 spel zijn de regels zo mogelijk nog simpeler. Ik ga de vier keer gooien met de dobbelsteen.
0: Ja.
1: Eerst eens even om te kijken welk deel van de 1000 we in terechtkomen. Of we dan in de bovenste 1000, de dunne 1000, of de onderste 1000, de dikke 1000 terechtkomen. Ik ga gewoon al gelijk gooien om de tempo er een beetje in te houden.
0: Ja.
1: En ik gooi in 1, dat betekent dat we in de eerste helft in de eerste 1000 terechtkomen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja.
1: Vervolgens gooi ik met de magische dobbelsteen. Die zegt dat we in de 800-serie uitkomen.
0: 800-serie, ja.
1: En om precies te zijn, in de 830-serie.
0: Nou, ik ben even aan het scrollen naar beneden.
1: Kun jij mij vertellen wat wij in de 830-serie
0: dat
1: vinden?
0: Kan ik jou zeker. Dat is de Beat Boys met de Sloop Zombie. Prachtige plaat. Och, wat mooi. De Yellow Brick Road van Elton John staat er ook in. Oom Joos met Bloemkolen staat er ook in. Ik heb geen idee wat dat is. UB40 met Red Red Wine. Olivia Dean staat erin. Celine Dion, de Nits. Keen met de Sovereign Light Café. Taylor Swift en Porter's Head. Oh, allemaal hele goede platen trouwens. Behalve eentje. Maar voor de rest zou ik zeggen, nou, allemaal
1: zal
0: lekker.
1: Ik maar gewoon gaan gooien. Ja. En zal ik jou vertellen wat het eindcijfer is geworden?
0: Nou, graag.
1: Een 7.
0: Een 7. Dat is dus Keen met Sovereign Light Café.
1: Sovereign Light Café.
0: Ja, dat is een lekkere plaat hoor.
1: Keen, we draaien het niet veel. Maar
0: nee, maar deze is wel, dat is wel fijn. Dat is het mooie aan het Top 2000 spel. Er komen ook platen waar je denkt, ja. En dat is deze. Heerlijk. Ja,
1: 837.
0: De Sovereign Light Café.

0: Ik kon het niet laten om deze te laten liggen. Ik zag hem voorbij komen. Goodbye Yellow Brick Road. Elton John hier op 101. Leuk dat je naar ons luistert.
1: En, wat trekt jou zo aan in deze plaat?
0: Ik vind het gewoon lekker relaxed. Het is lekker laid back. Ik heb dat ook met Rocketman. Vind ik ook zo'n lekker nummer van Elton John.
1: Rocketman vind ik echt... Vind ik, deze is fijn, maar Rocketman is nog een niveau hoger.
0: Ja, het is gewoon zo lekker, weet je.
1: Rocketman.
0: Ja, het is gewoon... De timing in zijn muziek is gewoon echt zo lekker en zo goed, weet je. En ik merk dat ik eigenlijk Elton John nu beter begin te vinden dan ik hem vroeger eigenlijk vond.
1: Maar dat kun je toch hebben met artiesten. In de tijd van Prince en Michael Jackson had ik niet zoveel met Prince. Maar ik merk dat ik Prince ook gewoon steeds meer ben gaan waarderen na zijn overlijden. Dus.
0: Ja. Misschien wel tegenwoordig alleen maar kut muziek wordt gemaakt.
1: Nou, dat zou ermee te maken kunnen hebben. Ja, zeker.
0: Ja, ik merk dat wel. Dat ik soms wel eens moeite heb met de muziek wat tegenwoordig wordt gemaakt. Ik vind het autotune eroverheen.
1: Het is allemaal een beetje eenheidsworst.
0: Ja. Noem mij nou eens nog van nu een echte band. Gewoon een echte band. Er zijn er maar weinig nog echte bandjes. Ja. Ja, natuurlijk, je hebt Bluff in Nederland en je hebt Kensington. En
1: dat zijn de wat oudere.
0: Maar ook wat oude, echt nieuwe bandjes die opkomen. Direct is ook al 180 jaar gaan die mee ondertussen.
1: Ja, Freek en Suzanne die schijnen het goed te doen.
0: Ja, maar is geen band.
1: Die waren met z'n tweeën in de Ziggo of de Gelderdoom. Gelderdoom afgelopen zaterdag.
0: 400.000 mensen bij 10 concerten van ze geweest. 40.000 per dag.
1: Ja.
0: Nou, bizar.
1: Mag ik op de radio best bekennen dat ik niet zo'n fan ben van Suzanne Vreek.
0: Nee.
1: Dus ik vind dat moeilijk voor te stellen. Ik gun het ze, begrijp me niet verkeerd. Oh, ik heb trouwens van de week de docu-serie over de jeugd van tegenwoordig gezien.
0: Oh, die heb ik nog niet gezien. Is het wat?
1: Ja, ik vond hem amusant. Ja, een soort waanzinnige mix tussen verhaal en documentaire. Typisch horend bij de jeugd.
0: Oké.
1: Okay. Je zit een groot deel te kijken naar met wat de fuck zit ik naar te kijken. maar aan het eind denk je, ik heb toch ook een soort documentaire gezien. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Kan ik hem aanraden? Nou ja, het is niet dat ik zeg, het kan niet schelen wat je doet. Zet alles aan de kant, ga hem kijken.
0: Ja.
1: Maar als je toch een uurtje, anderhalf geloof ik dat die duurde, niks te doen hebt, dan is het zeker vermakenswaardig.
0: Nou, lekker. We gaan trouwens gedag zeggen. Onze tijd zit erop, ja. En het is anders too late for goodbyes als we geen gedag zeggen.
1: Dat willen we niet hebben.
0: Toch? Doen we later.
1: Later.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
1: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
0: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
0: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoservice Baren.
1: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: geestesoog is aangeschoven. Een gepassioneerd muziekliefhebber en schrijver. En zijn liefde voor de sappige pennenvrucht bracht hem in de journalistiek. Mijn gast van vanavond maakte voor diverse media interviews met onder andere Guru. Ja, wie zou dat niet wensen? Maar ja, hij is inmiddels overleden. Maceo Parker en Bootsy Collins. Welkom Peter Schong.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je hier bent.
1: Ja,
0: met het warme weer.
1: Nou, het is hier bloedheet inderdaad.
0: Ja, we moeten er even doorheen. Hè? Ja,
1: ja. Nou, hey, we hebben een airco.
0: Guru, Maceo Parker, Bootsy Collins. Ik heb op jouw website een hele lange lijst gezien. Hoe kom je er allemaal aan?
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon muziek waar je van houdt. En dat is eigenlijk wel een beetje de reden dat je dan ook de journalistiek in gaat. Ja, dan kan ik al die mensen misschien wel een keertje gaan interviewen. En ik doe het al heel wat jaartjes. Een jaar of 30 denk ik wel.
0: Met het pasje van AD of een pasje van jazzism kom je overal?
1: Dat heb je wel nodig inderdaad. Ja. Je moet wel natuurlijk voor een blad werken. Want anders zeggen die artiesten, leuk voor je dat ik met jou ga praten. Maar dan ben je ook maar een fanboy natuurlijk.
0: Precies.
1: Dus, en zo kom je door de decennia heen. Krijg je in één keer een enorme lijst met mensen die je hebt gesproken.
0: Ja, hele aardige mensen. Guru is een hele aardige man. Alleen die manager, dus wat minder.
1: Ja, nou de producer eigenlijk.
0: Of producer.
1: Ja, precies. Nee, hij bracht toen die laatste Jazz Matthijs plaat uit. En daar ging het interview ook over. Maar ja, als je dan met Guru zit, dan wil je natuurlijk ook naar zijn andere groep, naar Gangstar vragen.
0: En die bestond niet meer.
1: En dat lag blijkbaar nog wel een beetje gevoelig. Dus ik kreeg meteen ruzie. En eigenlijk niet zozeer met Guru, maar met die producer Solar. En een jaar of 2-3 later overleed Guru. En heeft die Solar ook nog een hele dubieuze rol rondom zijn overlijden en de erfenis en de voogdij. En weet ik veel wat gespeeld.
0: Jongen, MC Solar. Solar
1: dat is weer iemand anders. Niet
0: anders.
1: Te verwarren met de Franse rapper.
0: Nee. Goed, de tweede uur hebben Miles Davis, althans een heleboel Miles Davis. Ja. In het eerste moeten we ons even knagen door de UK Jazz. Dat is geen straf hoor. Want als je begint met Rachel Luna met Nuff Set, dan zit je natuurlijk gelijk eerste rang. Zullen we ermee beginnen?
1: Ik ben helemaal klaar voor.
0: Ik zeg beginnen!

0: En te zei Horatio Luna Nufset. En Nufset betekent in het Engels ongeveer genoeg gezicht. Het is genoeg geweest. En dat klopt ook wel een beetje. Na 7 minuten 58. Maar het was er leuk.
1: Ja, lekker nummer. Ja, ja. Goeie bas.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, Maceo Parker, ben je ook geweest?
1: Nou, niet geweest. Het was gewoon telefonisch.
0: Dat was telefonisch.
1: Maar ik heb wel gesproken, inderdaad.
0: Heb je nooit naar een concert geweest van hem?
1: Ja, zeker. Meerdere keren. Ja,
0: 10 uur durende, ongeveer 7 dagen duurde dat optreden ongeveer. Dat ging maar door.
1: Ja, dat viel bij hem wel mee. Ja. Wel George Clinton, weet je wel. Dat waren echt concerten van 6 uur. Ja, fantastisch. Daar hou ik wel van.
0: Ja, bij UK Jazz gaat het toch wel wat anders. Dan, okay, we hebben net 7 minuten 58 moeten consumeren, zoals
1: best
0: we
1: lang.
0: Maar we gaan nu naar Rafi Bushman, The Leopard. En dat is een moderne jazzstreek met broken beat en spirituele jazz-invloeden. En dat is het nieuwste nummer wat is verschenen. Dus we hebben een primeur, The Leopard. MUZIEK

0: Ja, na Horatio, Luna en Rafi Bushman heb je een klein beetje indruk wat de UK Jazz zo'n beetje voorstelt.
1: Nou.
0: Wordt bijna niet, ze treden bijna niet op in Nederland. Ja, bijvoorbeeld Cocoroco wel, die heeft heel Ahoy vol geboekt zo langzamerhand.
1: Ja.
0: En ja, dan blijft het een beetje bij. Nou, niet helemaal, maar...
1: Je hebt altijd in Paradiso dat Soul Sonic Jazz Festival. En daar komen wel vaak van die Londense acts ook.
0: Ja, dus geen Nederlandse helden.
1: Geen Nederlandse. Nee, meestal Londen inderdaad, ja.
0: Ja, het schijnt klauwen met geld te kosten om Engelsen deze kant op te komen.
1: Ja,
0: om
1: Brexit.
0: Te laten komen in Brexit. Ja. Ja, dat is dan het enige obstakel. Maar ja. Voor de rest heb je natuurlijk ook enorm veel kaartjes die je kunt verkopen. Als mensen zeggen van, hey, dus UK Jazz... Daar ga ik naartoe.
1: Ja, het is hartstikke hip.
0: Vooral studenten.
1: Ja.
0: Jongeren. Goed, we gaan naar Moses Juve Trio. En hun sound wordt vaak vergeleken met artiesten als Yusuf Days. Die ken jij.
1: Dus zeker. Nou ja, daar heb je ook een icoon uit de Londense scene.
0: Ik wou maar zeggen. Robert Glasper.
1: Ja.
0: Ken je natuurlijk ook. En Bad Bad Not Good.
1: Ja, fantastisch. Heb ik live gezien in Utrecht. Geweldig.
0: En daar lijkt het een beetje op. Dus we gaan nu luisteren naar Moses Juve Trio. Met het bekende nummer Nothing to Lose.

0: was getekend. Moses Juve Trio. Hou ze in de gaten. Ze komen naar Nederland dit jaar. Dus ik denk Paradiso of Melkweg. Een van beide. Geldt misschien ook voor Elina Dooney. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Nee, die
0: met het nummer
1: niet.
0: Brighton. Prachtig. Ja, Brighton is een nummer van het album Lost Ships uit 2020. Gemaakt samen met gitarist Rob Luft. Misschien... Nee, het nummer heeft Franse teksten en een dromige maritieme sfeer. Ik denk, nou, dat is een Franse. Nee, het is gewoon Engels. Let op, Brighton.

En nu komt een van de hoogtepunten van het eerste uur. En dat is Joe Webb. En dat is een Britse jazzpianist uit Wales die bekend staat om zijn energieke rock'n'roll benadering van jazzpiano. En hij is vooral actief met het nummer met het Joe Webb trio. Met Will Sack op de bas en Sam Jessen op de drums. En hij heeft zich de afgelopen jaren sterk opgewerkt binnen de Britse jazz scene. Nou, het is echt wat je hoort. Denk je van, wat is dit nou? En het wordt langzamerhand gewoon een trend in Engeland. Let op. Joe Webb, James P. heet het nummer.

0: doet me altijd denken aan de Comedy Capers.
1: En, ja.
0: En jij ook zo'n beetje?
1: Ja, Lauren Hardy moest ik aan denken. Charlie Chaplin, dat soort associaties.
0: Ja, dit is helemaal terug. Dit is gewoon weer helemaal, dit komt helemaal terug. Leuk is dat, hè?
1: Grappig, ja.
0: Ja. We gaan naar het noorden van Engeland. En dan komen we net over de grens komen we Glasgow tegen. En in Glasgow, als je daar bent, dan is alles Corto Alto. En dat is een project uit Glasgow. Rond multi-instrumentalist en producer Liam Shordle. En we gaan van hem horen Don't Listen.

0: prachtig. Uit Glasgow. Had je dat gedacht?
1: Ja, nou, ik ken Glasgow niet, maar het is verrassend goed.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is hele grauwe Glasgow. En dan krijg je opeens zo'n swingende corto alto.
1: Ja, misschien juist daarom, hè?
0: Ja, we zijn ook een paar keer in Nederland zelfs geweest.
1: Oké.
0: Ja, mooi hoor. En we gaan naar Lake of Afro. Zal ik dat nog even moeten duiden? Nou, ik kan beter gewoon even lekker luisteren. Het is gewoon een muziekprogramma, vind ik. Dan gaan we luisteren naar de Bezos.

Tijd voor een Britse singer-songwriter uit Londen die vooral bekend staat om haar warme mix van soul, pop, rhythm and blues en jazz-invloeden. Ja, en haar, dat moet een meisje zijn, Olivia Dean. En Olivia Dean, wat zingt ze dan? Touching Tooth.

0: Nou, dat is toch een heel gezellig liedje, nietwaar?
1: Prachtig.
0: Ja. Zangeressen, heb jij die wel eens geïnterviewd?
1: Ja, nou, Kenny Staten heb ik wel eens geïnterviewd. Oude soul en ook wel disco-zangeres.
0: Ja, daar hoor je eigenlijk niet zo gek veel meer van.
1: Nee, zijn laatste plaat vind ik ook wel van een jaar of 10, 15 geleden.
0: Zoiets, bij EMI. Dat kan ik nog heel goed
1: dat zou kunnen, ja. Dat is het label weet ik even niet meer inderdaad. Ja, ja, die was toen ook al een beetje aan een soort tweede jeugd bezig qua carrière. Die had natuurlijk haar hoogtijdagen in de jaren 70.
0: Ja, en wie heb je nog meer mogen...
1: Mavis Staples. Nou, dat is natuurlijk echt een soul legende. Ja. Een van de dochters van de Staples Singers.
0: Ja, zit je dan onbewogen tegenover haar? Of was het telefonisch? Of?
1: Dat was telefonisch. Kenny Staten heb ik wel face-to-face geïnterviewd. Ook een heel lief mens.
0: Maar trouwens ook gewoon in een kroeg? Of, na
1: dat was in het Hotel Amerikaan op het Leidseplein in Amsterdam.
0: Ook wel bijzonder.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jullie werden het journaal werd uitgenodigd? Of?
1: Nee, dat niet. Nee, dat ga ik meestal zelf achteraan. Dat
0: hoe
1: soort
0: doe
1: artiesten.
0: Je dat?
1: Via platenmaatschappij of via de concertzaal. En dan,
0: dat gaat vrij lastig, hè?
1: Ja,
0: of moet je een beetje mazzel hebben?
1: Nou, meestal gaat het wel goed. Het grappige een beetje van dat soort oude artiesten die een beetje uit de belangstelling zijn geraakt. Die vinden het juist heel erg leuk dat ineens weer iemand belangstelling voor je toont. En zeker als ze erachter komen dat het ook nog een relatief jong iemand is als ik. Want dat zijn vaak mensen in de 70. En ik ben nog in 50.
0: Nee.
1: En toen was ik in de 30. Ze denken echt, hey, de jeugd vindt mij weer leuk.
0: Ja, Kenny Staten. Hoe was dat? Dat is natuurlijk een ster.
1: Ja, ja, nou in de jaren 70 wel, nu natuurlijk niet meer. Ze heeft wel een beetje een soort revivaltje gehad een jaar of 20 geleden. Toen hebben ze een compilatie.
0: Maar sta je met knikkende knieën gewoon tegenover of niet?
1: Nee, niet meer. Dat, ja, toen ik heel jong was en het begon, had ik dat nog wel. Inmiddels niet meer.
0: Waar vond het plaats aan de bar?
1: Nee, je gaat gewoon aan tafeltje zitten in dat café. En,
0: krijgt wat aangeboden van de manager? Ook nog niet?
1: Meestal ook niet, als die er al bij is. Vaak zijn managers ook gewoon de echtgenoten. Dat is ook heel grappig. Dus houden ze het allemaal in eigen hand.
0: Ja.
1: Ze hebben natuurlijk maar een klein budget. Want ze verkopen natuurlijk nog nul plaat tegenwoordig. Dus dat is dan gewoon de man of de vrouw van die,
0: is
1: die alles regelt.
0: Ja, is een dubbel of niet?
1: Nee hoor, nee. Ik ga gewoon in mijn normale kleding. Ja.
0: Dat brengt ons bij Dijon. Laten we dan maar gelijk het nummer noemen. Higher.

Ja, het hoort er allemaal bij. Inderdaad. En dan is het bijna afgelopen. We gaan naar Sam Henshaw. En dat is een moderne rhythm and blues soul zanger en producer. En hij heeft in 2026 een nieuwe track uitgebracht. Hij heet Sound and Vibe. En dat is een typisch Henshaw nummer. Warme soul, volle zang en rustige maar groovende beat. Wait Forever.

0: Voordat we de naald zetten in Source van Nubia Garcia, kijken we even naar het tweede uur. En ik kijk dan ook tegelijkertijd naar mijn gast van vanavond. Dat is Peter Schong. Wat heb je allemaal in petto, zo ongeveer?
1: We gaan ons verdiepen in de elektrische periode van Miles Davis. Met name de jaren 70. Dus toen hij met woeste experimenten met rock en funk aan de haal ging. Moet je denken aan platen als Bitches Brew en zo. Ja. En daar gaan we naar luisteren. Dus dat
0: belooft nogal wat.
1: Het wordt heel heavy inderdaad. Dus gordels vast.
0: Gordels vast, goed. Nou ja, dat geldt niet voor Nubia Garcia. Maar wel met het nummer Source. Dat is echt prachtig.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
1: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
0: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
0: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit
4: is Eemland 1. Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel

0: Voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: 100 jaar geleden is hij geboren, Miles Davis. En hij ligt nu op de draaitafel nog steeds. Bitches Brew, en is dat nou jouw ultieme plaat?
1: Van Miles niet, nee. Het is eigenlijk, weet je wel, we gaan natuurlijk over de elektrische periode hebben van Miles. En die werd eigenlijk hiermee ingeluid, dus vandaar dat we hem draaien. Het is niet mijn favoriete plaat, die komt ook nog langs.
0: Maar het is wel een favoriete periode van Miles Davis?
1: Dat wel, ja. Ik vind het dat is de interessantste, ja.
0: Wat is nou zo interessant aan deze plaat?
1: Deze periode vind ik vooral heel erg interessant eigenlijk. Het is met name Bitches Brew natuurlijk een beetje de Big Bang geweest van de jazz rock fusion. Die daarna is ontstaan.
0: En, nou, iedereen was flabbergasted natuurlijk.
1: Ja, dit was totaal wat anders. En zeker in de jazz scene schrok zich helemaal kapot. Want ineens was dit nog wel jazz natuurlijk. Waren heel lange nummers met elektrische gitaren en zo. Ja. En dat werd na deze plaat alleen nog maar veel erger. En dat werd echt door jazzcritici verafschuwd. Maar ja, Miles die boorde natuurlijk een heel nieuw publiek aan eigenlijk. Die zag ook al in de jaren 60 wat jazz commercieel in de vrije val geraakt. Want de jeugd die ging naar rock and roll luisteren. Je had de British Invasion met de Beatles en de Stones. En de zwarte jeugd die ging naar soul luisteren en R&B en funk. En die luisterde helemaal niet naar jazz. Uh-huh. Dus Miles die had ook zoiets van, ja, wil ik relevant blijven, dan moet ik toch een beetje met mijn tijd meegaan. Dat zat toch wel een beetje in zijn aard. Ja, dus dan is het logisch om dit te gaan doen eigenlijk. En ook een beetje onder druk van de platenmaatschappij hoor. Want die hadden bijvoorbeeld Blood, Sweat and Tears. Dat is een beetje zo'n jazz-pop-achtige band geweest.
0: Dat schuurt ook overal tegenaan natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. En dat was commercieel een enorm succes. En die zaten ook op CBS. Dus die zaten ook tegen Miles van, ja, is dat niet wat voor je? En Miles die dacht, hey. En hij was ook net getrouwd met een jonge dame, Betty Mabry, en die was goed bevriend met Jimi Hendrix en zo. Dus die zat echt een beetje in die hippie rock scene. Ja, en daar kwam Miles in één keer in terecht. En toen veranderde alles.
0: Ja, wie waren de bandleden hier ook weer?
1: Een heleboel. Herbie Hancock speelt hier op mee. Dave Holland, Chick Corea. Joe Zawinul doet denk ik ook nog wel mee, zo uit mijn hoofd. Dus, een hoop grootheden die daarna dus ook allemaal hele prominente fusion groepen ook zijn begonnen. Dus, Joe Zawinul en Wayne Shorter bijvoorbeeld, die gingen daarna Weather Report.
0: Ja, dat waren hele jonge jochies.
1: Toen nog wel, ja. En die zijn uiteindelijk ook heel invloedrijk geworden.
0: Ja, en zware sigaretjes geloof ik gerookt, of niet, daar tijdens de opname?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat Miles zelf niet zo van het blowen was. Die hield meer van een
0: pilletje.
1: Een flinke spijt. Lijn coke. Ja. Dat speelt ook mee in deze muziek.
0: Maar goed, we gaan even naar het volgende nummer. En dat wil je eigenlijk inleiden met een interview die je hebt gehad met Billy Cobham.
1: Ja, klopt. Billy Cobham, hij trad deze maand nog op in Amersfoort of op Places. Best wel toevallig eigenlijk. Hij speelde drums op het album Jack Johnson. En dat was een soundtrack voor een documentaire over de bokser Jack Johnson. Dat was de eerste zwarte wereldkampioen boksen in de jaren 20 van de vorige eeuw. Mm-hmm. Enorme held voor Miles ook natuurlijk, die zelf ook van boksen hield. En Billy Cobham die drumt ook een beetje in het ritme van een bokser die in de ring staat te dansen. Dat hoor je ook, het is echt heel opzwepende drums. En ik heb Billy Cobham in het kader van dus dat optreden in Amersfoort wat eraan kwam, heb ik geïnterviewd. En daarin vertelt hij eigenlijk een beetje wat hoe die sessie eigenlijk ging.
0: Zullen we er even naar luisteren?
1: Ja.
2: What we played on Jack Johnson wasn't supposed to be played. We had a rehearsal the night before. And it was all, with Miles, rehearsals were really gray area. Things where he didn't want to tell anybody what to play, at all. He never did. He would say maybe something like, that's a nice groove, Remember that tomorrow, we need to play that. That's all. And then, of course, I'd forget. And I'd play something else. And he goes, okay, that's not what you played yesterday, but I like that, Okay. And that free, because he had that much respect for us who were in his presence. I mean, he knew we exuded the respect just by being in his shadow. Receive, that's cool, or a nod, or a point, and walk. He wouldn't say much more. He would talk in dirt cheap. It's what you played which was important.

0: Ja, we komen nog even terug op dat interview met Billy Gobham.
1: Ja.
0: Wat die Miles Davis dus doet, dat is al die muzikanten gewoon in hun kracht zetten.
1: Ja, klopt.
0: Het is pure improvisatie. Zet het in zijn kracht en dat komt allemaal goed. Hij wist natuurlijk wat hij in de kuip had. Dat waren geen fanfarekorps trompetters. Ja. Het waren gewoon toch wel gewoon hele goede kerels.
1: Ja, precies. Nou, het waren natuurlijk hele jonge muzikanten. En je zou denken met een grootheid als Miles Davis, die heeft in zijn hoofd. Ja. Dit wil ik hebben en speel het maar. Maar zo werkte het niet. Het werkte juist omgekeerd. Hij huurde jou in omdat hij wist, jij kan iets speciaals toevoegen aan een ruw idee wat ik heb. Mm-hmm. Maar dat kan een hele andere kant op gaan. Ja, ja. Prima, als dat gebeurt, des te leuker.
0: Ja, precies.
1: Dus het mocht aan toeval overgelaten worden.
0: We gaan naar Sivat. Miles Davis weer. Dat willen we vooraf laten gaan met een interview die je hebt gehad met
1: Gary Barnes, dat was de saxofonist. Wil ik het even inleiden, want deze periode was heel omstreden hè, voor Miles. Heel veel jazzcritici die vonden het echt verschrikkelijk. En helemaal op deze plaat ging Miles ook nog eens keertjes trompet aansluiten op een wah-wah-pedaal. Dus het klonk ook al helemaal niet meer als een trompet, maar meer als een soort elektrische gitaar. Ja, daar was echt heel veel kritiek op. En Gary Barnes die zegt, legt eigenlijk in de interview wat ik vorig jaar met hem heb gedaan uit wat nou eigenlijk het doel was van Miles.
2: Miles could listen. That's the one thing he taught me is how to listen. And the reason why he kept changing music is because he listened so hard he could hear the future. And that's as a musician, that's as an artist who's a musician, you want to be able to hear something that no one else can hear. Because hearing, it's like a fingerprint.

0: We gaan nog even terug naar het interview wat hiervoor plaatsvond.
1: Gary Bart, ja. Destijds waren de jazzcritici nou niet echt helemaal te spreken over deze experimenten met rock door Miles. Maar Miles die had zoiets van, ja, weet je wel, jazz is gewoon toch een beetje passé. Rock is gewoon de toekomst, daar moeten we wat mee. Mm-hmm. En hij had daarnaast ook nog een beetje dat eigenlijk het geluid van de trompet, gewoon het akoestische geluid, had hij ook zoiets van, ja, daar hebben we eigenlijk alles al mee gedaan. We moeten daar een soort nieuw geluid voor uitvinden. Zij had ook, zoals je hoorde, die trompet, dat leek in het elektrisch gitaar. Die heeft hij dus aangesloten op een wah-wah-pedaal. Ja, dat vonden jazzpuristen natuurlijk verschrikkelijk. En Gary Bars die legde dus in dat interview uit van, ja, wat het eigenlijk is. Miles die kon zo goed luisteren, die hoorde gewoon de toekomst.
0: Ja.
1: En dat is het eigenlijk. En daarom is het ook zijn tijd heel erg vooruit, omdat Miles de toekomst luisteren. En daarom resoneert deze muziek veel meer bij mijn generatie. Ik ben nog geen 50. Ik was niet eens geboren toen dit werd gemaakt. Dan natuurlijk bij jazzmensen die op waren gegroeid in de jaren 50, 60.
0: Ja, totaal anders natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat geldt ook een beetje voor Rated X wat er nu aankomt.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon
0: een heel moeilijk doorgrondelijke plaat.
1: Ja, het is bijna psychotisch zelfs. Het is echt...
0: Ook wah-wah, veel wah-wah.
1: Ja, en allemaal keyboards die over elkaar heen gaan en zo. Maar het is ontiegelijk ritmisch en... Je hoort dus heel erg, wij zijn natuurlijk opgegroeid met hiphop en met drum en bass.
0: Nou, jij ook natuurlijk.
1: Ik ook, ja. Ik kom uit de hiphop inderdaad.
0: Ja.
1: En dan is die muziek helemaal niet zo buitenaards als dat je het in de jaren 70 hoorde.
0: Nee.
1: Met een bebop achtergrond. Weet je, dan denk je echt, wat is dit nou? Maar ja, met de oren van nu luister je naar, dan denk je, jeetje, wat modern was dat eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, het is nog steeds ontzettend extreem hoor. Dit zal nooit in de top 40 komen. Ook niet naar hedendaagse maatstaven. En ook niet over 50 jaar.
0: En op de hoes zitten we natuurlijk ook, zien we natuurlijk ook een hele moderne Miles Davis met een enorme bril.
1: Ja.
0: Denk je van, modern man.
1: Ja, absoluut. Ja, heel veel grote zonnebrillen inderdaad. En dat kwam ook door die vrouw die in die tijd had.
0: Ja.
1: Die ook een beetje uit het Jimi Hendrix scientje kwam. Ja, in één keer waren de maatpakken weg. En kwam de hippe kleding en de hippe brillen.
0: Oversized bril.
1: Ja.
0: Oversized pijpen. Oversized jekjes. En revers. En je noemt me oversized trompet misschien.
1: Ja. Nou, dat is grappig. Inderdaad over die brillen gesproken. In datzelfde interview met Billy Cobham. In een ander fragment vertelde hij ook van dat Miles voor de eerste keer naar hem kwam kijken. En zei hij ook van, ja, ik zag eerst een zonnebril binnenkomen. En toen dacht ik, oh ja, dat is Miles Davis.
0: Maar zo is het toch.
1: Ja.
0: Maar er kwam wel iemand binnen.
1: Er kwam wel iemand binnen, ja. Die viel wel meteen op in het publiek.
0: Ik zou zeggen, Rated X, Miles Davis, kom maar binnen.
1: Hou je vast.

0: Wat ik wel heel erg knap vind, is het ritme.
1: Dat is ongelooflijk funky,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. Maar voor de rest zou ik niet denken van, nou, ga ik een hele avond opzitten.
1: Het is, dit is wel een van de extremere nummers, inderdaad. Ja. En, maar het is een zware zit, inderdaad. Maar er zit ook een hoop afwisseling in, hoor, in zijn platen. Het is niet alleen maar dit en van Dikhout zaag mijn planken. Er zit ook heel veel
0: schoonheid
1: in.
0: Nou, ik heb hem thuis liggen.
1: Ja.
0: Dus ik weet wat dat ongeveer is. Met moeite zet ik hem op.
1: Ja.
0: Maar goed. Jij wilde nog een interview met iemand.
1: Ja, ja, want de volgende plaat waar we het over gaan hebben, dat wordt wel de meest gehate jazzplaat in de geschiedenis genoemd. On the Corner. Toen wilde Miles eigenlijk een jong zwart publiek bereiken.
0: Dus geweldige plaat trouwens.
1: Absoluut super funky. Het is echt, hij wil eigenlijk een James Brown Sly and the Family Stone-achtige plaat maken. Maar ja, in de handen van Miles wordt dat natuurlijk echt een soort buitencategorie funk. En nou, het is een van mijn favoriete platen. Ik kom zelf uit de hip-hop.
0: Ja,
1: en toen ik was 14 toen ik dit voor het eerst hoorde.
0: Ja.
1: En ik dacht, man, wat is dit? Dit is echt een soort hip-hop en funk in een blender. En dan maal 10, nou, maal 100 zelfs in een orkaankracht. Het is echt niet normaal.
0: Ja, we gaan eerst even naar dat fragment te luisteren van je interview.
1: Ja, dat
0: en
1: is.
0: En dan luisteren we even naar de muziek.
1: Ja, precies. Nou, het interview is met Dave Liebman. Dat is de saxofonist die op deze plaat meespeelt. En die vertelt eigenlijk hoe deze sessie verliep. Dat is een wonderlijk verhaal.
2: Het is
1: een
2: story. My mother called me. She was calling from a doctor's office. And she said, somebody just called. Their name is T.O. Macero. That's my mother. She doesn't know anything, of course. So I said, could you repeat that? She said, T.O. Macero. What did he say? He said, come right now, absolutely, 10 minutes ago, to the studio. Miles is recording a bunch of tracks, and he wants you to take part. So, you know, in New York, you live in, the studio was in Brooklyn, but of course the recording, not the studio, I was in Brooklyn, and then there was they were in Manhattan, Second Street, I believe. And that was the fastest ride from Brooklyn to Manhattan that anybody ever saw in their life. I was very glad I didn't get a ticket or something. I left the car right in the middle of the street. This is one of the busiest areas of New York.
1: Mm-hmm.
2: And I got there and I looked in the window of the studio, and it was like Larry Young, Billy Hart, Jack DeJohnette, Adal Roy, Colin Walcott, Don Elias, Larry Young, as I said. Amazing cast of characters, all very silent, and only the plugged-in guys could be heard. The others were not. I didn't get plugged in at all.
1: Because,
2: you know, it's still new to record electric in the studio, especially for Miles. So he made a motion, like he moved his finger, he saw me and he moved his fingers, and I said, I guess that means I gotta play. So he pushes me up a big microphone. And I don't have a sang. I had only acoustic. But almost everybody except the drums were plugged in and had headphones. I was about the last 15 minutes. I know the session ended at 1 o'clock. This was like the 10 minutes or 15 minutes. So I couldn't hear myself because I didn't have the right equipment. When you listen to that first track and you hear me playing, you hear me trying to find the key.
1: Okay.
2: And I don't know what happened. We finished it, and that was the end of the session. So I'm standing there, and I knew most of the guys there. And I said, somebody said, how you doing? What's happening? You know, should exchange, you know, thoughts and things between us. And then he passed me, and he said, join my band. But he said it in that voice, you know, join my band.
1: Yeah.
2: And I didn't know what he was talking about. I mean, I thought, what? How could he die just in the middle of a session like this to join my band? I mean, it doesn't make any sense. So I turned around and I said, I can't do that. I'm with Elvin. I was playing with Elvin Jones at that time. And he said, fuck Elvin. And then he walked out.

0: En zo gaat het nog een kwartiertje door. Hele lange nummers. Wat trouwens wel een heel mooi vraaggesprek met wat je hebt opgenomen hiervoor.
1: Ja, ongelooflijk. Je zit bij de dokter, je moeder belt van... Ja. Hey, Miles Davis heeft gebeld of je zo snel mogelijk naar de studio kan komen.
0: Ja.
1: En dan van Brooklyn naar Manhattan in 10 minuten zoiets. Auto midden op straat geparkeerd, je komt de studio binnen. Eigenlijk is de sessie al klaar. Je krijgt geen koptelefoon, dus je moet zoeken
0: je weet
1: naar...
0: Bij God niet wat je met je klarinet moet doen.
1: Ja.
0: Dat weet je niet. Nee, maar je hoort hem hier wel.
1: Precies.
0: Hij doet maar wat.
1: Hij doet maar wat, inderdaad. En
0: is
1: dat
0: dit
1: komt
0: het goeie?
1: Tot de plaat.
0: Ja.
1: En dan zegt Miles, wil je bij een band komen?
0: Ja.
1: Terwijl je net een zoekende solo hebt.
0: Hij heeft het wel afgewezen. Hij heeft dan no.
1: Ja, nee, want hij zat in de band van Elvin Jones. Hij was ook niet de minste.
0: Nee.
1: En maar Miles zei, fuck Elvin.
0: Ja. Slot, punt.
1: Ja.
0: Ja. Hij moest er zelf denk ik ook wel een beetje om lachen, toch? Juist.
1: Ja.
0: We gaan naar Maisha, of hoe heet dat, van Miles Davis?
1: Ja.
0: Of nee, Prelude. Prelude, part one.
1: Moet ik hem nog inleiden?
0: Ja, graag.
1: Ja, dit is
0: Je doet het goed.
1: Dit is echt een heel episch verhaal. Dit is al inmiddels, maken we een sprongetje vooruit naar 1975. Miles die ging op tournee in Japan. Zwaar gekweld door pijn aan zijn heup. Een paar jaar eerder had hij enkels gebroken bij een auto-ongeluk. Waardoor zijn heupprobleem heel erg opspeelde. Hij werd echt gekweld door pijn. Maar hij heeft het op een of andere manier voor elkaar gekregen om 2 dubbel live albums op 1 dag op te nemen.
0: Ja.
1: Met totaal verschillende muziek. En dat is echt ongelooflijk. Als je ook nog eens een keer gekweld wordt door de pijn. Nou, dat is echt een hele woeste soort post-apocalyptische funk. Voodoo funk wordt het ook wel eens genoemd.
0: Had ze draai natuurlijk wel een beetje gevonden nu, hè?
1: Ja, inmiddels wel. Had een fantastische gitarist, Piet Kosi. Want hij was heel lang op zoek naar een soort Jimi Hendrix in zijn band. Die had met Piet Kosi gevonden. Nou, die speelde echt van alles. Die speelt ook dwarsfluit. Dat hoor je dus op Maisha. Dat is een heel mooi nummer. En percussie deden er ook nog een keertje bij. En echt wat hij allemaal op elektrogitaren deed. Met wel 20 versterkers. Dat is echt... De gitaristen in het publiek die stonden echt kwijlend te kijken naar wat hij allemaal uit zijn gitaar wist te toveren.
0: Ja, was dat de Jeff Beck van toen?
1: Ja, maar dan denk ik nog veel extremer. Maar inderdaad, daar kun je het wel ongeveer mee vergelijken.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.

0: Dat was Prelude, part 1. We gaan nu naar een... Dus, ja, we blijven op dezelfde plaat.
1: Ja, dat is nog steeds Akarta. Ook van die live plaat in Japan. Dat is heel grappig, want het is hele woeste muziek. En het lijkt heel ongecontroleerd. Maar Miles had de band ongelooflijk strak in handen. Je kon ook echt af en toe, maakte een handgebaar en dan bam, valt alles stil. En dan gaat het weer door. Dus dat geeft al aan dat dit niet... maar ongecontroleerde bak klerenherrie is.
0: Nou, ik vind het wel lekker.
1: Ja, en het is ook heel erg lekker inderdaad, ja. Als je voor in de mood bent. Maar deze plaat heeft tegelijkertijd hele tedere momenten. Piet Koosje, dat is die gitarist die echt de hele wilde buitenaardse solo speelt, die was ook een fantastische dwarsfluitist. En die speelt echt hele wonderschone solo's, bijvoorbeeld op Maisha. Dat is echt prachtig.

0: Ja, dat is een lekker solootje.
1: Zo. Geweldig, hè? Ja. Ja, dit is echt. En het gaat ook maar door. Het is echt gewoon 20 minuten lang. ja.
0: En daarna hebben we echt niets meer vernomen van deze man.
1: Nee, ik weet niet wat er met hem is gebeurd, maar nee, ook niet. En van Miles trouwens ook niet. Die is na dit concert, nou moest hij een heupoperatie ondergaan.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk gewoon op, was gewoon allemaal uitgeblust. Daar heeft hij 5 jaar lang in zijn huis teruggetrokken geleefd met de gordijnen dicht. Met heel veel cocaïne en heel veel drank. En dat heeft hij eigenlijk bijna niet overleefd. In begin jaren 80 heeft hij eigenlijk een comeback gemaakt. En toen ging ik weer compleet wat anders doen. Want zo is Miles natuurlijk. Ik ga nooit hetzelfde trucje weer doen. En toen dacht hij, nou, ik ben inmiddels rond de 50. Ik word popster.
0: Ja, ik ga
1: nou cashen. Ja, ik ben al 40 jaar bezig. Ik ga nou eens een keertje cashen. En het was natuurlijk ook het MTV-tijdperk. En het is het lange. En de punk was natuurlijk ook langs geweest. Dus ja, gitaarsolos van 20 minuten en dat soort lange nummers. Dat was passé. Ja, het moest allemaal kort en radiovriendelijk. En ja, Miles die zag er wel wat in. En die dacht, weet je wat? Ik ga Cyndi Lauper en Michael Jackson kofferen.
0: Ja, ja. Human Nature. Goed. Human Nature, dat is van
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, hè?
1: Ja.
0: Met Quincy Jones, als het goed is. Human Nature, Miles Davis.

0: Miles Davis, 100 jaar geleden geboren.
1: Ja.
0: En gisteren overleed Sonny Rollins.
1: Ja.
0: Dus we moeten er zelf ook nog maar even een special van maken van deze man.
1: Nou, absoluut. Dan heb je ook een gigant. Het is eigenlijk ongelooflijk ook dat hij precies tegelijkertijd met Miles 100ste verjaardag overlijdt.
0: Ja, 1,94 en de ander is 100 jaar.
1: Ja, precies. Maar ja, Miles is maar 65 geworden.
0: Dus ja, niet oud.
1: Nee, ja, dat is gezondheid.
0: Drugs.
1: Ja, precies. Ja.
0: Zonde, zeggen we dan. Goed, we zijn er bijna doorheen. Peter Schone, bedankt in ieder geval voor je bijdrage.
1: Graag gedaan. Hier.
0: Geweldige bijdrage.
1: Dankjewel dat ik mocht komen.
0: Leuke interviewtjes. Oei, met Billy Cobham, die ga ik nog eens even terugluisteren. En dat zal denk ik elke jazzliefhebber wel doen, denk ik, als ze beluisteren.
1: Is ook te vinden op de site van Jazzism, overigens.
0: Oké, ja, daar schrijven we alle twee voor.
1: Helemaal integraal. Ja.
0: We zijn eigenlijk dubbel.
1: We zijn eigenlijk gewoon collega's.
0: Precies. Ja. Goed, we sluiten af met Black Set. Miles Davis, waarom? Heel kort.
1: Nou, gewoon super funky track. Een van mijn favoriete nummers aller tijden.
0: Gelijk naar luisteren, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Peter, dank je. Yo.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Born to be Blue was dat. Leuk dat je luistert naar weer een aflevering van Blues & Friends hier op de maandag van 9 uur tot 11 uur. Twee uur lang de blues. Het eerste nummer was al goed. Ik ga verder met een ander mooi bluesnummer van T-Model Ford. Een heel andere stijl. Uit Mississippi komt die man.

0: my knee. Good buddy, that's all I need. I don't need much, just enough to get by. Just one step above poverty, just enough to survive. That's all I need. That's all I need. I don't need much. That's all I need.
1: That's All I Need van André Williams. Van zijn gelijknamige cd was dat, André Williams, hier bij Blues & Friends. Ik ga verder met een artiest die van lang geleden is. Hij is jammer genoeg al lang overleden, Magic Sam. Het was een van de grote drie in Chicago in de jaren 50. Buddy Guy en Otis Rush waren die andere twee. En met z'n drie hadden ze verschillende guitar battles in Chicago. Ze probeerden elkaar te overtroeven met de gitaar in allerlei clubs. En dat waren echt de grote drie. De architecten van de moderne blues en daarmee ook van de moderne rock'n'roll en rock. Magic Sam.

Dat was Magic Sam uit de jaren 50. I Don't Want No Woman. Tegenovergestelde van wat hij daarvoor hoorde. Het is wat je daarvoor hoorde van een andere zanger. Nu komt dan Annie Piper. Volgens mij komt ze uit Australië. Van haar nieuwste album The Men Are Like Potato Chips.

Mooi nummer van Betty Fox. Even kijken. Let Go or Be Dragged heette dat nummer van haar, een van haar laatste albums. Verder met een nummer van een hele goede band uit Amerika. Ik ga straks wat meer erover vertellen. Ga eerst maar luisteren. Volgens mij hebben ze maar één live cd uitgegeven. En misschien zelfs maar één cd in totaal. Ik zal toch maar zeggen wie het zijn. Het zijn de Red Devils. I Wish You Would.

Het nummer was oorspronkelijk van Billy Boy Arnold samen met Bo Diddley op de gitaar. En de band The Red Devils die deden dat in de jaren 90 ergens. I Wish You Would. Speel naar het live at King King. Dat is de naam van een bluesclub. De nieuwste van Mississippi Heat. Van Pierre Lecoq. En dat album dat heet Madeline Mississippi Heat. En het wordt een mooi nummer. Blijf luisteren 2 uur lang de blues. Van 9 uur tot 11 uur op www.eenland1.nl.

De band Mississippi Heat van Pierre Lecoq. Het album heet Madeline, het laatste album van die band. En die komen uit Chicago. Ze zijn heel erg populair in die buurt, maar eigenlijk over de hele wereld. Mississippi Heat. En het is een mooi voorbeeld van hoe de blues evolueerde. Hoe de blues werd tot modern, zeg maar eigenlijk. Mississippi Heat, dat is echt Chicago blues. En het komt natuurlijk vanuit het zuiden van de Verenigde Staten. En een van die artiesten die daar vandaan kwam is R.L. Burnside. De Mississippi Blues, de Poor Black Matty. Een bekend nummer uit die tijd, R.L. Burnside. Dat is hier op Blues and Friends te horen op Eemland 1. En dat is dus de oude blues van de mensen voordat die naar het noorden vertrokken, emigreerden om de moderne blues te ontwikkelen.

Uit Mississippi was dat R.L. Burnside. En dat is dus een exponent, een vertegenwoordiger van de echte Mississippi Blues. Zoals dat was voordat de grote emigratie ontstond naar steden in het noorden van de Verenigde Staten. Zoals Chicago, Detroit, St. Louis en ook een klein beetje New York. Ik ga twee moderne bands draaien. Eerst Zach Harmon van zijn laatste album. Dat is een live album. En daarna Coco Montoya van alweer een oud album. Maar dat is nog steeds een moderne artiest, een hedendaagse artiest. Dus eerst Zach Harmon.

Eerst hoorde je Zach Harmon en het nummer wat je net hoorde was van Coco Montoya van zijn soloalbum met zijn eigen band. Helemaal in het begin in de jaren 80 werd hij bekend omdat hij gitarist was in de band van John Mayall. En die laatste ga ik straks ook nog draaien. Dus blijf luisteren naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Little Willie Anderson komt er nu aan. Everything Gonna Be Alright. En man, leuk dat je luistert helemaal vanuit Duivendrecht. www.eemland1.nl. Deze is voor jou.

Everything's Gonna Be Alright. Dat was Little Willie Anderson hier bij Blues & Friends. Ik ga nummer draaien van John Mayall en zijn Bluesbreakers. En dat heet Congo Square. Congo Square. Dat is een plein in New Orleans. Tegenwoordig lopen er allemaal toeristen rond. Maar heel lang geleden was dat een plein waar een slavenmarkt was. Er stonden zwarte mensen die werden daar gekeurd en verkocht. Maar het was ook tegelijkertijd een plek waar ze zichzelf mochten zijn en waar ze wel op bepaalde avonden, meestal zaterdagavond, hun eigen muziek mochten spelen. En dan hoor je natuurlijk allemaal Afrikaanse invloeden, dat hoorde je al van ver af. En in combinatie met de voodoo, dus het volksgeloof wat daar vandaan komt, was dat een hele bijzondere sfeer. En voor de blanken angstaanjagend. Congo Square, John Mayall en zijn blues.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De koning van de blues, mondharmonica, de king of the blues harp. Dat is Little Walter, het eerste nummer van dit tweede uur Blues and Friends op Eemland 1. Ik zeg nog maar een keer, elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Voor 2 uur lang de beste blues en bluesy nummers, the friends of the blues. Nu komt eerst Johnny Shines met You Don't Have to Go. Blijf luisteren, want daarna komt een Nederlandse band, Hollands Blauw heet dat, met een mooie versie van een bekend nummer, het nummer Laat Me. En daarna weer een paar bluesnummers van legendes. En dan weer een Nederlandse muzikant, Rick Hogendoorn, met ook een bluesy nummer. Dus blijf luisteren naar Blues and Friends.

Ja, dat is natuurlijk een nummer van Ramse Shaffi, Laat Me. Gezongen door de Nederlandse band Hollands Blauw uit 2025 van hun album Zomernacht in Leiden. Blijf luisteren naar Blues & Friends hier op 1&1, want er komt nog meer Nederlandstalige blues aan. Onder andere van Dirk Hogendoorn en Rick Hogendoorn bedoel ik. En Dirk Stelder ook nog.

20 Years of B.B. King. Dat was het nieuwste nummer van Mike Finnegan. En de gitarist was Joe Bonamassa. Hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur naar blues. Maar ook bluesy nummers, de Blues & Friends. En een van die vrienden van de blues, dat is Rick Hogendoorn. Van zijn album Donkerblauw Hotel komt hier het nummer Roos.

De Fabulous Thunderbirds waren dat. Met Jimmy Vaughan, dat is de broer van Stevie Ray Vaughan. De Fabulous Thunderbirds, Wait on Time. Mooi nummer, ook een toepasselijke titel. Want het gaat heel erg technisch gezien, muzikaal gezien, om het ritme en om de om op tijd daar die akkoorden te spelen. Wait on Time, de Fabulous Thunderbirds. De Poncher Chain Shakers. Love, Peace and Chicken Grease. Het nieuwste album daarvan kreeg ik net binnen. En daar ook meteen het eerste nummer van.

Pontchartrain Shakers. Ik kan het niet helemaal goed uitspreken. Love, Peace and Chicken Crease, hun laatste album. Dat was een mooi nummer. En ook een nieuw album komt van Mike Saito. En daarvan ga ik natuurlijk ook spelen. Dat nummer heet... Nee, het album heet Life is Hard. En het bekende nummer heeft hij zijn eigen versie van gemaakt. Dead Don't Have No Mercy.

Denk niet meer aan mij. Dat was de Nederlandse blueszanger, vind ik. Dat zegt hij ook van zichzelf. Zei hij ook van zichzelf. Dirk Stelder. Nu weer verder met de blues uit Amerika. Van, eens even kijken, wie is dat ook alweer? Van Jesse May Hemphill. Uit het zuiden kwam ze, uit Mississippi. Uit een bepaald gedeelte daar vandaan. En daarna ga ik in één keer door met Mojo Buford. Van een live opname uit 1998.

Hij speelde het live in 1998. Mojo Buford was dat. 1998, toen was hij al een hele tijd bezig. Maar hij speelde ook mondharmonica in verschillende bands. Echt een legendarische bluesman is dat. Legendarische blues mondharmonica man. Nog zo eentje is Junior Wells. Ik draaide hem net ook al, maar dit is van zijn... volgens mij was het zijn debuutalbum. 1966 zo ongeveer. The Hoodoo Man Blues. Snatch It Back and Hold It.

0: Oh, daar stopte hij opeens mee. Nou, ik ga maar meteen weer verder met het laatste liedje van dit uur. Deze twee uur blues. En dat is een nummer van Santana. De eindtune. Daar komt u aan. Blijf luisteren. Elke maandag is Blues & Friends hier te horen op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. En nou ja, het is blues, hè, dus er gaan wel eens dingetjes fout, maar ook heel goed. Maar twee uur lang de blues en hele mooie muziek. Dus blijf luisteren op www.eemland1.nl. Van 9 uur tot 11 uur, elke maandag live. En tot volgende week. Leuk dat je luisterde.
1: You've been listening to Blues & Friends. Check it out every week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want